0: De nacht is helder en zacht bij minstens 11 graden. De dag wordt zonnig en warm tot 33 graden. Ook donderdag en vrijdag zon en nog wat warmer, mogelijk tot 35 graden. Vanaf zaterdag kan het onweren. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die heist met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de

en leven lijkt bijsterd. Ons overtreffen, jij pijst het weer opnieuw. Iedereen is verbijsterd. Pakken de cups, ja, noem ons Kim Kleisters. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Ik spreek

0: dat is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was al lang daar. En betalen, cash dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de gie is een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tjana la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was

0: op Brussel. 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Lokeren heeft opnieuw een paard positief getest op moeraskoorts. Het besmette paard wordt geëuthanaseerd om verdere verspreiding te voorkomen. Er is ook geen behandeling of vaccin. De andere 87 paarden op de manege zijn getest en in isolatie geplaatst. Op diezelfde manege was vorig jaar ook al een uitbraak van het virus. Dat wordt overgedragen via insectenbeten, bloed of besmet medisch materiaal. Het is niet gevaarlijk voor de mens. Vorige week raakte in ons land ook al een paard besmet met het Westnijlvirus. Noord-Korea heeft deze nacht zeker 1 ballistische raket afgevuurd vanaf zijn oostkust in de richting van de Japanse Zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het Japanse ministerie van Defensie zegt op sociale media dat de raket al was neergestort, maar geeft geen verdere details. Noord-Korea beschuldigt Japan ervan dat het een oorlogszuchtige houding aanneemt, omdat Japan zijn militaire aanwezigheid in de Stille Oceaan aan het opschroeven is. Vorige week lanceerde Noord-Korea ook al een ballistische raket met kort bereik boven de Japanse Zee. Het hoofdpodium van Tomorrowland is vertrokken voor een reis naar Thailand, want ook daar vindt voor het eerst een Tomorrowland plaats. Een eerste grote lading van 114 containers wordt vanuit Boom via het kanaal van Willebroek naar de haven van Antwerpen gebracht. Vandaar gaat de lading verder naar Thailand. Volgende week volgen nog eens 50 containers. Naar verwachting zijn eind september alle onderdelen in Thailand en kan daar de opbouw beginnen van het hoofdpodium. De eerste editie van het festival Tomorrowland in Thailand vindt plaats van 11 tot 13 december. Muziekstreamingdienst Spotify komt met een label dat aangeeft of een artiest met AI gegenereerd is. Volledig fictieve artiesten zullen uit de aanbevelingen worden geweerd. De labels zijn vanaf volgende maand te zien op Spotify, op het artiestenprofiel, in de zoekfunctie en bij nummers in afspeellijsten. De melding heeft alleen te maken met de openbare identiteit van de artiest en dus niet met de manier waarop de muziek werd gemaakt, zegt Spotify. Op het EK Atletiek in Birmingham is Simon Verheerstraeten 8e geëindigd in de finale van de 100 meter. Het was de eerste keer dat een Belg de finale van de 100 meter op een EK haalde. Een verslag van de avondsessie door Simon van Glapeke.
1: Simon Verheerstraeten heeft niet voor een tweede Belgische EK-medaille kunnen zorgen. Verheerstraeten verscheen aan de start van de 100 meter finale, maar net als op het WK Indoor in maart werd hij afgeremd door krampen in zijn kuiten. Verheerstraeten moest nog voor halfweg wedstrijdgas terugnemen en hij bolde uit naar de 8e en laatste plaats in de finale van de 100 meter. In een andere sprintfinale, die van de 100 meter hoorde, eindigde Janna Djepnjemek als 7e in een razendspannende wedstrijd. Het verschil tussen de eerste en de tweede plaats was amper 1/1000ste van een seconde, in het voordeel van de Nederlandse Nadine Visser. Langs de Belgische kant werd Yannis Sanson 11e in het verspringen. Eline Vekemans heeft zich in het polstok springen kunnen plaatsen voor de finale. En op de 400 meter stoot met Daniel Segers nog een landgenoot door naar de medaillestrijd.
0: In het tennis zijn Elise Mertens en Diana Schneider er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales van het Canadees Open. Het Belgisch-Russische duo werd verslagen met 7-5 en 6-4 door de Slovaakse Teresa Mihalikova en de Britse Olivia Nichols. In het enkelspel werd Mertens vrijdag al uitgeschakeld in de derde ronde door de Japanse Naomi Osaka. De nacht is helder en zacht, het blijft minstens 11 graden. Daarna een dag met volop zon en temperaturen tot 33 graden. De volgende dagen nog wat warmer, dan is tot 35 graden mogelijk. Zaterdag kan het dan gaan onweren. Meer op vrtnieuws.be.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 4:00, een heel goeiemorgen. VRT-nieuws met Dominique de Preeuw. Op de Antwerpse ring, ter hoogte van Merksem, is gisteravond een gat ontstaan in het wegdek. In de richting van Gent zijn daardoor 3 rijstroken versperd. Er werd een dringende herstelling gevraagd. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe lang de herstelling zal duren en hoe zwaar de verkeershinder is. Noord-Korea heeft deze nacht zeker 1 ballistische raket afgevuurd vanaf zijn oostkust in de richting van de Japanse zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het Japanse ministerie van Defensie zegt op sociale media dat de raket al was neergestort, maar geeft verder geen details. Noord-Korea beschuldigt Japan ervan dat het een oorlogszuchtige houding aanneemt, omdat Japan zijn militaire aanwezigheid in de Stille Oceaan aan het opschroeven is. Vorige week lanceerde Noord-Korea ook al een ballistische raket met kort bereik boven de Japanse zee. In de Verenigde Staten worden operaties voor geslachtstransitie en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. De regering Trump zegt dat ze die zorg zal schrappen uit Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een laag inkomen. Ook de vergoeding voor puberteitsremmers wordt ingetrokken. De nieuwe regeling gaat in op 13 oktober. Mentale gezondheidszorg voor minderjarigen, ook transgenders, wordt nog wel vergoed. En minderjarigen die al met hormoontherapie zijn gestart, kunnen nog maximaal 6 maanden rekenen op een financiële tussenkomst. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS inperkt. Het hoofdpodium van Tomorrowland is vertrokken voor een reis naar Thailand, want ook daar vindt voor het eerst een Tomorrowland plaats. Een eerste grote lading van 114 containers wordt vanuit Boom via het kanaal van Willebroek naar de haven van Antwerpen gebracht. Vandaar gaat de lading verder naar Thailand. Volgende week volgen nog eens 50 containers. Naar verwachting zijn eind september alle onderdelen in Thailand en kan daar de opbouw beginnen van het hoofdpodium. De eerste editie van het festival Tomorrowland in Thailand vindt plaats van 11 tot 13 december. Geen Champions League dit seizoen voor Union. De Brusselaars verloren bij het Noorse Bodo Glimt met 3-2 na verlengingen. Union speelde op dat moment nog met 10 na de uitsluiting van Camille van de Perre. Voor speler Rob Schoofs was het voor Union echt wel een gemiste kans.
2: Deze ploeg hadden we eigenlijk toch moeten aankunnen. En daarom is het wel een gemiste kans om er hier uit te gaan. Natuurlijk, je weet, je komt naar hier, dat is niet zo gemakkelijk. Maar dan de omstandigheden waren ook niet in ons voordeel hier. Het wedstrijd verloopt ook niet eigenlijk. En ja, goed, ik denk vooral vorige week hebben we toch wel een kans laten liggen om met een bonus naar hier te komen. En dan hadden we het misschien wel over de streep kunnen trekken.
1: Union bekert nu Europees verder in de Europa League. Veel zon vandaag en temperaturen tot 33 graden. De volgende dagen nog wat warmer, dan is tot 35 graden mogelijk. Zaterdag kan het gaan onweren. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In Colombia in Zuid-Amerika is het dodental na de aardbeving van eergisteren gestegen tot ruim 250. Gisteren werd nog een vrouw levend van onder het puin gehaald. De aardbeving had een kracht van 7,4, de zwaarste van deze eeuw in Colombia. In juni was er ook al een zware aardbeving in Venezuela, ook in Zuid-Amerika. Daar zijn intussen al 6.300 lichamen geborgen. In de gemeente Angie in de provincie Luik is gisteravond een natuurbrand uitgebroken. De brandweer kreeg rond 9:00 een oproep voor een bosbrand van toen al enkele honderden meters groot. 22 brandweerlui en 8 brandweerwagens werden ingezet om het vuur te bestrijden. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is van de brand. In de Oostenrijkse Alpen is een Duitse wandelaar omgekomen. Hij is wellicht van een rotswand gevallen. De 74-jarige man was als vermist opgegeven toen hij niet terugkeerde van zijn wandeling in het westen van Tirol. Een helikopter kon het lichaam tijdens de zoektocht lokaliseren bij een beek op 2300 meter hoogte. De politie denkt dat hij de gemarkeerde route niet volgde tijdens het afdalen en zo op alsmaar steiler terrein was terechtgekomen. Op het EK Atletiek in Birmingham is Simon Verheerstraat de 8e geëindigd in de finale van de 100 meter. Het was de eerste keer dat een Belg de finale van de 100 meter op een EK haalde. Simon van Glambeke.
2: Simon Verheerstraat heeft niet voor een tweede Belgische EK-medaille kunnen zorgen. Net als op het WK Indoor in maart werd hij afgeremd door krampen in zijn kuiten. Verheerstraat moest nog voor halfweg wedstrijdgas terugnemen en hij bolde uit naar de 8e en laatste plaats in de finale van de 100 meter. In een andere sprintfinale, die van de 100 meter hoorde, eindigde Janna Djibnemek als 7e in een razendspannende wedstrijd. Het verschil tussen de eerste en de tweede plaats was amper 1/1000ste van een seconde, in het voordeel van de Nederlandse Nadine Visser.
1: Janice Samson werd 11e in de finale van het verspringen met een sprong van 7,59 meter. Het goud ging naar een Griek die 8,44 meter sprong. Eline Vekemans heeft zich geplaatst voor de finale in het polstok springen en Daniel Segers mag naar de finale van de 400 meter. Hij hoopt dat hij zal kunnen lopen, want hij liep net voor het EK tijdens een trainingskamp een spierscheurtje op. En de Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo is dan toch getrouwd met zijn partner Georgina Rodriguez. Ze deden dat naar verluid in intieme kring met hun 5 kinderen in de buurt van de hoofdstad Lissabon. Op sociale media verscheen een foto waarop hun handen met een trouwring te zien zijn. Vorig weekend liep nog het gerucht dat de twee op het Portugese eiland Madeira zouden trouwen. Daar kwam een massa mensen op af, maar er bleek een onbekend koppel te trouwen. Het weer dan nog veel zon en temperaturen tot 30 graden. De komende dagen nog warmer, tot 34 graden op vrijdag. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: 6 uur. Een heel goedemorgen.
1: VRT Nieuws.
0: Met Charlotte Krul.
2: Bedrijven moeten hun wegwerpverpakkingen milieuvriendelijker maken. De Europese Unie voert vanaf vandaag nieuwe regels in waardoor bedrijven verplicht worden om meer gerecycleerde materialen te gebruiken of alternatieven te zoeken, zegt de werkgeversorganisatie VBO.
3: Die verordening komt er eigenlijk vanuit de Green Deal. Dat is eigenlijk een wetgeving die enkele jaren geleden vanuit de Europese Commissie is gekomen om eigenlijk een stuk de verpakkingswereld een stuk te verduurzamen. Dus er is nog altijd wel wat verpakkingsafval. Verpakking heeft natuurlijk zijn functie, maar de Europese Commissie tracht op die manier de impact een stuk te verlagen.
2: Niet alle regels gelden exact vanaf vandaag. De aanpassingen worden in stappen ingevoerd. Op de Antwerpse ring ter hoogte van Merksem is het gat in het wegdek hersteld dat er gisteravond is ontstaan. In de richting van Gent kon je daardoor een tijd niet over 3 rijstroken rijden. Afgelopen nacht is alles hersteld. De verkeershinder is voorbij. In Colombia in Zuid-Amerika zijn al ruim 250 mensen gestorven sinds de aardbeving van eergisteren. Gisteren werd een vrouw nog levend van onder het puin gehaald. De aardbeving had een kracht van 7,4 en dat is de zwaarste van deze eeuw in Colombia. En op het EK Atletiek in Birmingham is Simon Verherstraat een 8e geëindigd in de finale van de 100 meter. Het was de eerste keer dat een Belg die finale op een EK haalde. En Simon van Glabbeke keek mee.
4: Net als op het WK Indoor in maart werd hij afgeremd door krampen in zijn kuiten. Verherstraat moest nog voor halfweg wedstrijdgas terugnemen en hij bolde uit naar de 8e en laatste plaats. In een andere sprintfinale, die van de 100 meter hoorde, eindigde Janna Djibnemek als 7e in een razendspannende wedstrijd. Het verschil tussen de eerste en de tweede plaats was amper 1/1000ste van een seconde, in het voordeel van de Nederlandse Nadine Visser.
2: Jannie Samson werd 11e in de finale van het verspringen. Eline Vekemans heeft zich geplaatst voor de finale in het polstokspringen en Daniel Segers mag naar de finale van de 400 meter in Birmingham. Het is zonnig en zeer warm vandaag, hier en daar tot 33 graden, morgen en vrijdag tot 35 graden. In het weekend koelt het wat af en is er kans op regen of onweersbuien.
5: Studio Brussel.
6: Sam staat op.
5: Sam de Bruin.
0: The Beaches zingen over the last girls at the party, maar de echte helden, dat zijn the first girls and boys at the party. Jullie dus, welkom op deze woensdag.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music. Gonna be.

0: The Beaches. Welkom allemaal. Op de speciaalste dag van deze eeuw, want iedereen maakt zich klaar om vanavond ergens de zonsverduistering te gaan bewonderen. En vannacht misschien ook een meteorietenregel vol vallende sterren te zien. Allee, volgende nacht bedoel ik, want nu is het ook nog zo wat ongeveer half nacht. Het is 5 over 6 ochtends, maar volgende nacht, dan is er ook nog eens die meteorietenregen, de perseïden die eraan komen. Allemaal heel speciaal, heel bijzonder vind ik het. Nu al een soort van gek gevoel in mijn buik. En het is nog zo lang wachten tot we het effectief gaan meemaken. En het gaat ook in een poef voorbij zijn. En dan kunnen we weer verder met de orde van de dag. Maar zo is het leven nu eenmaal. Maar dus eerst over orde van de dag gesproken. Moet er nog gewerkt worden natuurlijk.
1: Studio Brussel.
2: Sam staat op.
0: En dat gebeurt hard, denk ik, in ons land. Toch al een paar mensen die wakker zijn. Een goedemorgen van Erik gekregen. Yves is er ook al bij. De Gert is wakker. Patricia is daar. Thijs is ook al aan de slag na 3,5 week verlof. Dat gaat heel veel pijn doen. Succes daarmee. Thijs, ik heb dan nog Laurence die ook al een fijne foto gestuurd heeft. In de app. Dus we zijn er met z'n allen weer allemaal bij. En dat is goed nieuws. De muziek, die is er ook. Nothing But Thieves heb ik klaarstaan voor jou. Die hebben de tijd van hun leven. Die stonden tot vorige week op 1 in de afrekening. Ze komen ook in de AFAS-Dome spelen in januari. Hun nieuwe album komt uit in september. En daarom hebben ze nu ook een nieuw nummer van die plaat gelost. Dit is Baby Cool Evelyn.
2: Sam staat op.

0: We dansen die werkweek vlotjes in twee met Stromae en Alors on danse. Gert, goedemorgen.
1: Hey Sam, goedemorgen.
0: Je zit in de vrachtwagen, hoor ik.
1: Jawel, dat klopt.
0: Er is een beetje taalkundige verwarring in de app van Studio Brussel, want jij hebt een bericht gestuurd, Gert, waarin staat nog 7 dagen werken en dan is het weer tijd om heerlijke pintjes te typen op Pukkelpop. Ik denk dat je een ander woord dan typen bedoelde, maar ik weet nu niet wat. Gaat het over tappen of gaat het over drinken? Wat ben jij van plan binnen 7 dagen?
1: Daar gaan we een mix aan maken. Eerst tappen, maar van tevoren moet ook wel eens geproefd worden dat die wel lekker zijn om te delen natuurlijk.
0: Oké, dat is bij deze uitgeklaard. Fantastisch. Ik ga je een fijne werkdag toewensen, beste Gert. Dan weet ik nu dat we elkaar zien op Pukkelpop volgende week. Salut, man. Dadaan.

0: doet toch veel, hè. Een beetje goede muziek draaien. Storm 2 is dit van Generation en Young Lean helpt altijd. Ik heb straks ook nog Anderson .Paak voor je klaarstaan. En de Strokes die komen er ook nog aan.
1: Mannekes,
2: Bompie,
1: deze ga je fantastisch vinden.
2: Denk je?
1: Vrijdag en zaterdag.
3: Ja?
1: Is het nee?
2: Is het nee?
1: Tegen BTW.
3: Is het nee tegen BTW?
2: Allee, gast.
3: Dat is fantastisch.
1: Zie je wel?
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
6: Een stralende zachte huid, dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Knaldi.
9: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50.

0: Anderson .Paak, Am I Wrong? Zeg, Cristiano Ronaldo is dan toch getrouwd hè, met zijn Georgina. Godverdikke toch, hij had ons goed bij ons lurven. Heel de wereld dacht vorig weekend dat Cristiano Ronaldo en zijn partner in Madeira zouden trouwen. Maar dat bleek dus helemaal niet waar. Er was zelfs zo'n kerkje waar duizenden mensen verzameld hadden, want ze dachten dat daar ging gebeuren. Het was een random koppel dat daar aan trouwen was. Helemaal geen bekende mensen. Maar Cristiano en Georgina hebben nu op Instagram een foto gedeeld van hun ringen. Het is dus toch gebeurd in besloten kring in de buurt van Lissabon ergens. Dat is zeer mooi om te weten dat dat toch gebeurd is. Fijn koppel. Lukaku, die is vertrokken naar Fenerbahce. Wat was dat nu ook alweer, zeg? Dat is wel ook crazy. Romelu Lukaku maakt op 33-jarige leeftijd waarschijnlijk een transfer naar het Turkse Fenerbahce. Het is nog niet 100% bevestigd. Er is een akkoord wel tussen zijn huidige club Napoli en Fenerbahce. Op persoonlijk vlak moet er nog een akkoord komen. En dan volgen nog de medische tests. Dus het mag nog niet te voorbarig zijn. Maar toch, het zal waarschijnlijk wel gebeuren. Fenerbahce wil zo kampioen worden in de Turkse competitie met onze Belgische recordspits. Dat is ook wel minder goed nieuws voor de supporters van Anderlecht, want zij gaan nog een extra seizoen moeten wachten op de komst van Lukaku. Maar wow, geduld loont altijd. Union ligt uit het Europees voetbal, dat is minder nieuws van gisteren. De Brusselse ploeg heeft gisteren met 3-2 verloren in het Noorse Bodo Glimt. In de heenwedstrijd was het ook al 3-3. Het was wel een heel spannende wedstrijd die pas in de verlengingen werd beslist, maar wel jammer voor Union. Dat was toch echt wel een kans in de Europa League. Wil zeggen dat Club Brugge nu de enige Belgische ploeg is die we aan het werk gaan zien in de Champions League op Europees vlak dus.
1: Sam staat op.
2: Staat op.
1: Sam staat op. Studio
2: Brussel.
0: En dan hebben we de Strokes nog, zoals ik daar straks al beloofd had. Lonely in the Future. Wel met een dikke autotune.

0: luisteren toch nog altijd door na al die jaren The Strokes met Lonely in the Future. Het is bijna 6:30. Charlotte gaat vanmorgen in het nieuws over wegwerpverpakkingen.
1: Ja, ze moeten vanaf vandaag milieuvriendelijker worden. En de Europese Unie voert vanaf vandaag nieuwe regels in, waardoor bedrijven stap voor stap verplicht zullen worden om meer gerecycleerd materiaal te gebruiken. Of alternatieven te zoeken. Denk maar bijvoorbeeld dat je dan meer eigen verpakkingen moet meenemen bij takeaway. En op het EK Atletiek in Birmingham is Simon Verheerstraat de 8e en laatste geworden in de finale van de 100 meter. Yannis Samson werd 11e in het verspringen in de finale. Eline Vekemans plaatste zich voor de finale van het polstokspringen. En Daniel Segers die mag naar de finale, maar dan van de 400 meter.
0: En dan verder weer vandaag.
1: Oh ja, het wordt zonnig, zeer warm ook. Vandaag hier en daar tot 33 graden. En morgen en vrijdag halen we zelfs 35 graden.
0: Hallootjes. Wat ik soms wat vreemd vind, is de gedachte dat een festivalterrein na een festival weer helemaal opgeruimd wordt en een andere functie krijgt. Zo kan je bijvoorbeeld op een leeg festivalterrein van Rockwerchter naar de zonsverduistering gaan kijken. En in Lokeren is het terrein van de Lokerse feesten waarschijnlijk opnieuw een parking. Terwijl Diana Ross daar onlangs nog was, hè?

0: Niks van Balthazar. In dit programma geen losers. Zeker vandaag niet. Ook niet in Sneller dan de Zang.
1: Studio Brussel. Sound staat op. Sneller dan de Zang.
0: Ik kan je garanderen dat vandaag iedereen het antwoord juist gaat hebben bij Sneller dan de Zang. Mijn pet fret ik op, spreekwoordelijk, want ik heb er geen aan. Als het fout geraden wordt vandaag is Sneller dan de Zang. Er is niemand die niet moet meespelen. Het is te gemakkelijk. Everybody will know. Dus waag je kans. Vandaag is de dag dat je niet kan falen. Stuur nu in de app van Studio Brussel als jij eens wil meespelen met Sneller dan de Zang. Het concept is zo simpel als het maar kan zijn. Ik speel een nummer en jij moet raden nog voor de zang begint wie de artiest is. En je gaat het 100% zeker weten vandaag.
1: Ben jij Sneller dan de Zang?
2: Stuur dan nu Sneller in de app van Studio Brussel.
0: Extra gênant natuurlijk als je het nu niet gaat weten. Hè. Maar bon, de kans is zo klein dat je het niet gaat weten. Trust me. Ga ik de woensdag vibe er nog wat in proberen krijgen in deze radioshow. Talk to you is dit van Another. Wist je dat die gedj'd hebben op het huwelijksfeest van Dua Lipa? Gaaf toch, hè? Zijn twee

0: 20% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
1: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA familyleden.
1: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
2: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, oh, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.

0: Keeltip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA-familyleden nu van -15%.

0: Black Wave op deze woensdagochtend op Studio Brussel. Goedemorgen, het is 7:15.
1: Studio Brussel. Sam staat op. Sneller dan de zang.
0: Hi Geert, goedemorgen.
2: Goedemorgen Sam.
0: Is het een beetje een rustige, kalme woensdagochtend voor jou?
2: Ja, zoals de meeste van de morgenen. Van mij, ik ben 70 jaar in pensioen, dus
0: fantastisch.
2: Ik heb eigenlijk geen probleem meer om mij op te jagen overdag.
0: Maar dat is zo leuk, omdat je dan ook alle tijd van de wereld hebt om mee te spelen met Sneller dan de Zang. Het spelletje is super simpel. Jij moet gewoon zeggen wie de artiest is nog voor die artiest begint te zingen. Dat is eigenlijk peanuts, hè. Gemakkelijk toch, hè, Geert?
2: Wel, gisteren wist ik het in elk geval direct, maar ik heb het ook al verschillende keren niet geweten. Dus, en je hebt de lat nu al hoog gelegd.
0: Ik denk dat je het gaat weten. Ik denk echt oprecht dat iedereen het gaat weten. En je hebt ook, als ik me niet vergis, een goede 25 seconden om het te raden, want het is zo'n lange intro. Dus dat komt wel goed. Ik denk dat het wel gaat lukken. Voor de rest vandaag, heb je plannen om de eclipse te gaan bekijken, Geert?
2: Nee, ik heb geen brilletje. En men heeft mij gezegd, verschillende mensen hebben mij gezegd, van je kan maar zien dat je niet kijkt.
0: Inderdaad, liever niet kijken dan zonder bril kijken, dat is waar. En ook met die gezegende leeftijd van jou heb jij waarschijnlijk al een aantal eclipsen in het verleden meegemaakt. Hè? Niks nieuws zonder de zon.
2: Toch maar 2 of 3, denk ik hoor.
0: Oké, dan moet ik stoppen met je te beledigen met je leeftijd. Laten we gewoon spelen.
2: Geen belediging.
0: Nee, okay. We gaan gewoon spelen, Sneller dan de Zang. Dit is jouw opgave.
2: Karma Police
0: van goed.
2: Radiohead.
0: Goed bezig, maar natuurlijk. Hopla. Hey, heeft 4 seconden geduurd, Geert. Dat is toch een uniek record, denk ik, voor zoiets. Goed gedaan, man. En dat terwijl de stakes zo high waren. Ik hoop dat je toch een fijne woensdag ervan maakt. Tot de volgende keer.
1: Sam staat op.

Purple Disco Machine samen met The Magician. The Magician. The Magician komt er niet uit vandaag op deze woensdagochtend. The Magician, natuurlijk. Dit is Matt Berninger, dat kan ik dan weer veel beter uitspreken. Met zijn vrolijke martini mi fatso. Goedemorgen.

0: Martini Mi Fatso van Matt Berninger.
1: Het gaat gebeuren, jongens.
2: Vanavond is het zover. Het kosmische gebeuren van de eeuw. De maan die de zon geen licht meer gunt. Binnen een dik uur gaan we ons al muzikaal voorbereiden op de zonsverduistering van vandaag. Dat wordt ook het onderwerp van de dag. En misschien moet je ook al even laten weten waar jij die eclipse gaat bewonderen vanavond. Heb je al een goede spot in gedachten? Deel het in de app van Studio Brussel.
3: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
2: 7 uur, een heel goedemorgen.
4: VRT Nieuws.
2: Charlotte Krul.
5: Vanavond is er de gedeeltelijke zonsverduistering. En 7:15 is het hoogtepunt. Dan bedekt de maan 90% van de zon. Zo'n grote zonsverduistering was er in ons land niet meer sinds 1999. De Volkssterrenwacht in Gent legt uit wat de beste plaats is om te kijken.
6: Je hebt eigenlijk een vrij zicht op de horizon nodig. Westelijk, ja, en noordwestelijk bij zonsondergang. Als je een ideaal plaatje wilt nemen, er zijn tal van goede websites die eigenlijk in jouw regio een mooi plaatje aangeven. Eén daarvan is Sunset Atlas. Daar kan je eigenlijk heel makkelijk in- en uitzoomen op jouw regio en zo jouw plaatje bepalen.
5: In het noorden en noordoosten van Spanje, IJsland en Groenland zal je een totale zonsverduistering kunnen zien. Vanaf vandaag moeten bedrijven hun wegwerpverpakkingen stap voor stap milieuvriendelijker maken. De Europese Unie voert nieuwe regels in, zegt werkgeversorganisatie VBO.
7: Verpakkingen een stuk beter recycleerbaar moeten zijn. Daarnaast is ook de bedoeling dat overbodige verpakking een stuk verminderd wordt. Denk aan een heel klein product in een heel grote verpakking. Eigenlijk daar is de bedoeling om die lege ruimte een stuk te verminderen. En dan nog een ander voorbeeld is in fastfood en takeaway-zaken zullen consumenten ook toegelaten worden om hun eigen voedselverpakking mee te brengen.
5: De Amerikaanse president Trump bevestigt dat hij vorige maand in het geheim van vliegtuig is gewisseld om terug te keren na de NAVO-top in Turkije. Amerikaanse media schreven gisteren dat de veiligheidsdiensten info hadden waaruit bleek dat Iran van plan zou geweest zijn om het vliegtuig van de president aan te vallen met een raket. Trump zegt nu dat er een dreiging was en dat hij de instructies van de veiligheidsdiensten heeft opgevolgd en dat hij wel vaker bedreigingen krijgt.
8: So, I go by Secret Service. And the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane. I guess there was a threat out there. I didn't really ask them much about it. I get a lot of threats.
5: En Trump zou zich verstopt hebben in een cateringcontainer om te wisselen van vliegtuig. En op het EK atletiek in Birmingham is Simon Verheerstraeten 8e geëindigd in de finale van de 100 meter. Jan Lanjip Niemek werd 7e in de finale van de 100 meter horde bij de vrouwen. Jannie Samson 11e in de verspringfinale. Ilien Vekemans plaatste zich voor de finale van het polstokspringen. En Daniel Segers mag naar de finale van de 400 meter in Birmingham. Het is zonnig en zeer warm vandaag. Hier en daar tot 33 graden. Morgen en vrijdag tot 35. In het weekend koelt het wat af en is er kans op regen- of onweersbuien.
2: Op de Antwerpse ring richting Gent ruim 20 minuten file tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Door een ongeval zijn de linker- en middenrijstrook versperd. Naar Antwerpen is het vertrager op de E313 vanaf Ranst. Op de E17 naar Gent is het ook 10 minuten erbij tussen Destelbergen en de werken in Gentbrugge. Ook 10 minuten op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek in Temse. Op andere plaatsen enkel lichte vertragingen.
4: Sam staat op.
9: Sam de Bruin.
2: Straks de nieuwe nummer 1 van de afrekening, maar eerst de nummer 1 van het afgelopen festivalweekend. Want Editors klom op meerdere podia in België.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
9: Life is music.

0: iedereen die erbij was, was gelukkig. Zowel op Suikerrock als op de Lokerse feesten waar Editors speelden afgelopen week. Karma Climb is het.
1: Studio Brussel. De afrekening.
0: Er is wat veranderd in de afrekening afgelopen zaterdag. Er is een nieuwe nummer 1 gespot. Last Boys van Phoebe Bridgers stoot Nothing But Thieves van de troon. Perfect getimed ook wel een beetje, want Phoebe gaat dit najaar overal zijn. Je gaat er niet onderuit kunnen. Deze vrijdag komt haar nieuwe album uit, Lost Weekend. Daar kijken fans al heel hard naar uit. En mensen die nog geen fan zijn van Phoebe Bridgers, die zullen dat misschien mogelijk wel gaan worden als ze dat album eens opzetten. Want het is echt, echt iets dat fantastisch zou kunnen gaan worden. In september maakt Phoebe Bridgers ook haar acteerdebuut in de film Primetime. Een film met Robert Pattinson. Die je nu kan zien in The Odyssey, onder andere. En als ze maar half zo goed kan acteren als zingen, dan komt het helemaal goed. En alsof dat nog niet genoeg is, vertrekt ze in september ook nog eens op een tour, ons Phoebe Bridgers, met een passage in Vorst Nationaal op 5 december. En dan, als kers op die taart, staat ze nu dus op nummer 1 in de afrekening.
1: Studio

blijft mij altijd doen denken aan een televisieprogramma over lekker eten. Dit is Chelsea Dagger van de Fratellis. Goedemorgen. De originele Good Genoeg van Kitschkrieg had een hoop Duitse raps in het nummer waar weinig mensen iets van begrepen. En daarom is er nu een nieuwe versie met Britse bars van Skepta.

0: mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Pukkelpop en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel, want dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Pukkelpop.
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes.
4: Esso, omdat elke rit telt.

nu misschien nog Cool Kids. Dat gaat zo hard veranderen vandaag en de komende dagen, want het wordt weer zo warm. Daarom nu een nummer van Jungle getiteld The Heat. Rattle.

0: Niks can bring the heat. Er is heat genoeg. Laat ons allemaal gerust. Jungle was dat met de heat. Goedemorgen, 25 over 7 is het. Charlotte, we zijn er al heel lang over bezig, terecht ook. Vanavond is eindelijk die zonsverduistering.
1: Ja, een 7:15 is het hoogtepunt. En dan bedekt de maan 90% van de zon. En zo'n grote gedeeltelijke zonsverduistering was er in ons land niet meer sinds 1999. Nu, als je gaat kijken, dan kan je via de website Sunset Atlas nog eens gaan kijken. Daar zijn de plaatsen in je buurt met de beste zichtbaarheid. En wegwerpverpakkingen moeten milieuvriendelijker worden. De Europese Unie voert vanaf vandaag stapje voor stapje nieuwe regels in. En kleine sausen zakjes zullen bijvoorbeeld beperkt worden. Kleine flesjes voor doucheschuim op hotel en plastic zakjes voor fruit en groenten.
0: Het weer.
1: Zonnig en zeer warm. Hè. Vandaag hier en daar tot 33 graden, maar morgen en vrijdag tot 35 graden.
2: Studio Brussel. Sam staat op.
0: Jongens, hebben jullie het gezien en gehoord? Fontaines DC zijn terug. Het was bijna een jaar geleden dat ze nog eens een show deden, maar afgelopen weekend traden de Ieren op in Spanje. Het was ook hun eerste headline show sinds het onverwachte overlijden van hun manager een tijdje geleden en hun goede vriend Trevor Dietz. En ze spelen daar in Spanje niet één, maar wel twee gloednieuwe nummers. Dat is fantastisch nieuws op zich. Maar wat ook geweldig is, dat is dat Olivier daarbij was. Die was op vakantie in Alicante en heeft het allemaal meegemaakt. Olivier, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Sam.
0: Vertel, wat vond je van Fontaines DC daar live?
3: Wel, Sam, ik was niet op vakantie in Alicante. Ik had ticket voor volgende zaterdag in Saint-Malo.
0: Yes.
3: Maar spijtig kon ik niet gaan. Dus wat ik gedaan heb, ik heb op last minute een ticket gekocht om alles te beleven in Alicante gisteravond.
0: Wauw. En hoe was het daar?
3: Schitterend. Het is de vijfde keer dat ik Fontaines DC zie. En die energie gaat altijd naar boven.
0: Ja.
3: En ook de kwaliteit sinds de laatste album Romance.
0: Ja.
3: Die kwaliteit is gewoon top.
0: Okay.
3: En ze blijven met zoveel energie spelen. Het was fantastisch.
0: Zeg, en die nieuwe nummers, klinkt het een beetje zoals Fontaines DC, zoals we ze al kennen, vroeger? Of is het iets helemaal anders van geluid?
3: Wel, die twee nummers, Marianne en Six Shot Morning.
0: Ja?
3: Toen ik dat op YouTube zag van de eerste optreden in Spanje, in Cadiz.
0: Ja.
3: Ik wil dat live zien, want... het is zeer melodieus. Ik vind een beetje een tint van Joy Division erin. Het blijft Fontaines DC met een evenwicht van de groep. Die gitaar, die bas, die keyboard. En Brian Chatton, de frontman, wordt minder en minder introvert.
0: Mm.
3: En je voelt een fantastische... evenwicht in de nieuwe nummers.
0: Wat leuk, hij wordt een showman misschien wel ooit. Wie weet, wat gaat dat allemaal geven? Wij zijn heel benieuwd naar die nieuwe muziek natuurlijk. We hebben het nog niet, we gaan het nog even doen met oude muziek. Maar heel fijn dat jij dat daar hebt kunnen zien. En bedankt om ons te vertellen hoe het daar was in Spanje. Fijne terugreis, dag Olivier. Hi, this is

Niet op Friday, maar wel volgende week donderdag speelt Deus op Pukkelpop. En ik garandeer je dat dat de perfecte plek is voor die band. Nu heb ik Olivia Rodrigo nog voor jou, samen met haar goede oude vriend Robert Smith in het machtig mooie What's Wrong With Me.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
1: Studio Brussel.

En de hitte ook wel een klein beetje. Maar er is nog iets dat je niet mag vergeten vandaag. Een belangrijke verjaardag voor elke muziekliefhebber, zeker die van zwaardere gitaren. Vandaag is de Black Album van Metallica jarig. Dat kwam precies 35 jaar geleden uit. We noemen het de Black Album, maar dat is eigenlijk niet de officiële titel. Het album heet gewoon Metallica van Metallica. Maar door die machtige zwarte hoes zijn fans het heel snel de Black Album gaan noemen. Die hoes is helemaal zwart omdat de band wil dat alle aandacht naar de muziek gaat en niet naar random dingen zoals het artwork bijvoorbeeld. Een heel coole visie die daarachter zit. Het was al de vijfde plaat van Metallica toen die uitkwam in 1991... op 12 augustus, maar het was vooral het album waarmee de band hun grootste doel bereikte. Namelijk meezingbare metal maken voor het grote publiek. En dat heeft echt wel gewerkt. Want de Black Album was een ongezien commercieel succes, zeker voor een metalband. En ook 35 jaar later blijft die plaat het goed doen. Ook in het Tijdloze bijvoorbeeld zijn meerdere nummers van dat album nog altijd stevig aanwezig. Zoals bijvoorbeeld deze. Mijn persoonlijke favorietje van dat album, Sad But True, kon je vorig jaar in de Tijdloze Countdown horen. Op nummer 762 staat die. Dan 500 plaatsen hoger staat die Unforgiven. Met die Unforgiven zitten we op plekje 255. Als je nog eens 100 plaatsen en meer stijgt in de Tijdloze, dan kom je deze grote hit tegen. Allemaal van datzelfde Black Album van Metallica. Op nummertje 129 staat Enter Sandman. En dan is er nog een nummer van de Black Album dat al jaren in die Tijdloze staat. Het is de topper van Metallica. Het nummer dat werkelijk iedereen kent. Het werd overal gespeeld en gedraaid. Je kon het in winkels horen. Je kon het op vuiven horen. Echt, dat meen ik ook echt, dat het werd gedraaid op vuiven om op te slowen. Want ik heb het over Nothing Else Matters. Heel de jaren 90 en de jaren 0 werd dat gedraaid en kon je dat overal tegenkomen. Stond vorig jaar op nummer 48 in de Tijdloze 100. En in de jaren 90 haalde het daar zelfs de vijfde plaats. Dikke hit, hit, hit, hoera dus voor de 35e verjaardag van de Black Album van Metallica. Met deze Nothing Else Matters.

0: Onze Joost met zijn bootleg remix van Stay. Goedemorgen.
1: Studio Brussel.
2: Sam, staat op.
0: Vrienden, het is een magisch, wonderlijke woensdagochtend. Er is maar één echt onderwerp vandaag dat uit iedereen's mond gaat komen. De grootste zonsverduistering in ons land sinds 1999. De eclipse die iedereen in paniek op zoek heeft doen gaan naar brilletjes. Wij gaan muzikaal ons al klaarmaken zo meteen voor die verduistering. Jij mag het komende uur namelijk de platen kiezen, maar het mogen enkel platen of artiesten zijn die iets te maken hebben met een zonsverduistering. Denk bijvoorbeeld aan Darkness, want dat al donker zijn deze avond. Moon, Sun of nog creatievere opties, ze zijn allemaal welkom. Stuur ze nu in de app van Studio Brussel na het nieuws van 8 uur, dan gaan we er een uurtje lang voor. Maar eerst heb ik voor jou nog de zonnige baby steps van Olivia Dean en dan het nieuws van 8 uur dat er ook nog aankomt.
1: Sam,
2: staat op.
1: Staat op.
2: Sam, staat op.
1: Studio Brussel.

0: vanavond op VRT1.
1: Mijn grootvader die zag die beelden van dat gekloonschap op tv en die dacht, ja, wat gaan ze nog allemaal uitvinden? Straks vinden ze een computer uit die je moet eten geven. En zijn woorden waren nog niet koud.
2: Wow, Tamagotchi.
0: Op VRT1 kijk je weer vol nostalgie naar de jaren 90 voor tieners. Op VRT Canvas zie je live wat er allemaal gebeurt op het EK Atletiek. Of geniet op VRT Max van het volledige nieuwe seizoen van Eyecatchers. Veel kijkplezier.
3: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
4: Een heel goedemorgen, het is 8 uur.
5: VRT Nieuws.
4: Met Charlotte Krul.
6: Vanavond is de gedeeltelijke zonsverduistering. En 7:15 is het hoogtepunt. Dan bedekt de maan 90% van de zon. Zo'n grote zonsverduistering was er in ons land niet meer sinds 1999. Het effect van de verduistering zal je zeker merken, zegt de volkssterrenwacht Armand Pien in Gent.
7: Observeer je omgeving. Je zal echt merken dat alles donkerder wordt uiteraard. Verduisterd zal worden, niet volledig weliswaar. Ook de temperatuur zal enkele graden dalen. Dus ook jouw omgeving zal tijdelijk even veranderen.
6: In het noorden en noordoosten van Spanje, op de Balearen, IJsland en Groenland kan je een totale zonsverduistering zien. In Brecht, in de provincie Antwerpen, is een vrouw van 96 verdronken in het kanaal Dessel-Schoten. Ze zat in een rolstoelfiets. De begeleidster die met de fiets reed, raakte van het jaagpad in het kanaal. Zij kon nog gered worden, maar de bejaarde vrouw niet. Vanaf vandaag moeten bedrijven in de Europese Unie hun wegwerpverpakkingen milieuvriendelijker maken. Zo komen er op termijn beperkingen op het eenmalig gebruik van plastic, zoals zakjes voor sauzen, fruit en groenten en zeepflesjes in hotels. Afvalrestaurants moeten klanten volgend jaar toelaten hun eigen verpakkingen mee te brengen. En tegen 2028 moeten alle take-away-verpakkingen volledig recycleerbaar zijn. Veel bedrijven moeten dus aanpassingen doen, ze waren er al op voorbereid, maar toch zijn er nog onduidelijkheden, zegt het VBO, de werkgeversorganisatie.
8: Veel bedrijven zijn daar wel al enkele maanden of zelfs jaren intensief mee bezig geweest, aangezien dit wel een verordening is die de verpakkingswereld een stuk doet verschuiven. Maar er bestaan ook nog heel wat onzekerheden en onduidelijkheden in interpretatie. Dus dat zijn ook aspecten waar dan bedrijven nog een stuk wachten alvorens daar verdere stappen in te kunnen ondernemen.
6: De Amerikaanse president Trump bevestigt dat hij vorige maand in het geheim van vliegtuig is gewisseld om terug te keren na de NAVO-top in Turkije. Amerikaanse media schreven gisteren dat de veiligheidsdiensten info hadden waaruit bleek dat Iran van plan zou geweest zijn om het vliegtuig van de president aan te vallen met een raket. Trump zegt nu dat er een dreiging was en dat hij de instructies van de veiligheidsdiensten volgde, maar dat hij wel vaker bedreigingen krijgt.
9: I go by Secret Service. And the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane. I guess there was a threat out there. I didn't really ask them much about it. I get a lot of threats.
6: Trump zou zich verstopt hebben in een cateringcontainer om te wisselen van vliegtuig. Het is zonnig en zeer warm vandaag, hier en daar tot 33 graden. Morgen en vrijdag tot 35 graden. En dan geldt code oranje voor hitte in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams en Waals-Brabant. En vrijdag ook in Oost-Vlaanderen. In het weekend koelt het wat af.
4: Het is even niet zo leuk op de weg. Op de E40 richting kust is er meer dan een half uur file tussen Oostkamp en Loppem. Door een ongeval is er maar één rijstrook vrij. Ook de oprit Loppem is afgesloten. Op de E40 van Gent naar Brussel is bijna een uur file rijden van voor Afliegem tot voorbij Ternat. Daar zijn twee rijstroken versperd door een ongeval. En op de Antwerpse ring richting Gent is er bijna anderhalf uur vertraging tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. De weg is er ondertussen wel vrijgemaakt. Naar Antwerpen is het ook drie kwartier extra op de E313 vanaf Ranst. Van Hasselt naar Gent rij je best via Brussel. Op de E19 komt er ook nog een kwartier bij tussen Peutie en Zemst. Daar zijn twee rijstroken versperd door een defecte vrachtwagen. Op de andere plaatsen gelukkig maar lichte vertragingen.
3: Sam staat op.
0: Sam de Bruin.
4: CPR is de Engelse afkorting voor reanimatie, maar CCR is de afkorting voor fucking goede muziek, zoals deze Bad Moon Rising.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

0: Deze was onder andere doorgestuurd door Ellie uit Balen. Goeie keuze, Bad Moon Rising.
1: Studio Brussel.
2: Sam staat op.
0: Een historisch hemelfenomeen gaan we krijgen vandaag. Je kan het bijna niet anders noemen. De zonsverduistering waar iedereen het over heeft deze dagen. En als je aan de zon denkt, in een persoon gegoten, aan wie denk je dan? Dat kan toch alleen maar onze weervrouw Jacot Brokke zijn. Goedemorgen Jacot.
3: Hallo, goedemorgen Sam.
0: Het is geleden van 1999 dat we dit hebben meegemaakt in ons land. Was je al geboren toen?
3: Ik was al geboren toen. Ik heb daar herinneringen aan. Ik heb vooral herinneringen aan het eclipsbrilletje dat daarna nog jaren bij ons in een schuif heeft gelegen.
0: Dat is zo grappig, want ik heb dat ook tegen veel mensen verteld deze week, dat dat toen ook het ding der dingen was. Oh my god, waar kom je in godsnaam aan een eclipsbril? Het was niet anders dit jaar precies.
3: Nee.
0: Hè? Heb jij er eentje kunnen bemachtigen?
3: Ik heb er al maanden heb ik er eentje kunnen bemachtigen. Dus ik was bij de gelukkige.
0: Zeg, zullen we het eens even wetenschappelijk aanpakken? Die een eclips, kan jij eens even begrijpbaar uitleggen wat dat precies is, wat daar gebeurt?
3: Wel, wat er vanavond gaat gebeuren is dat de maan perfect op dezelfde hoogte staat als de zon en dus eigenlijk als het ware over de zon terechtkomt.
0: Okay.
3: En dat gaat bij ons niet helemaal perfect zijn, het gaat ongeveer 90% zijn, maar in een grote boog van Groenland over IJsland over Spanje gaat dat wel perfect 100% zijn en gaat dus de zon, ook al is het nog geen nacht, gaat die helemaal verdwijnen.
0: Oké, en het is dus omdat je zo'n perfect match moet hebben dat dat er net voorkomt, dat het maar om de zoveel jaren is verschijnt in ons land. Oké, snap ik. Waar en hoe laat moeten we zeker klaarstaan om dit gebeuren te kunnen aanschouwen?
3: Wel, hoe laat? Dat is vanaf 18 na 7 begint het. Dus voor de eenvoud, om 7 uur moet je ergens gaan klaarzetten.
0: Ja.
3: En waar, dat is ergens waar je een goed ruim zicht hebt op het westen. Want ja, dat gaat om 7 uur gebeuren tot 9 uur. Dus de zon die gaat al redelijk laag zitten. Dus daar wil je het echt goed wijd kunnen uitkijken. Dus bijvoorbeeld op hoogte, op een dakterras kan. Of ja, ergens een wijds uitzicht aan zee bijvoorbeeld ook. Kan je mooi uitkijken op die zonsondergang.
0: En dan hopen dat er geen wolken zijn. Maar jij weet het als de beste. Gaan we met wolken zitten?
3: Ja, nee. Het gaat echt wel een heldere nacht zijn. En een heldere avond ook. Dus dat gaat wel geen probleem zijn.
0: Oké, dat is fantastisch. Het is ook niet het enige spektakel dat we gaan krijgen. Hè? Die eclipse, er is nog wat gaat gebeuren vannacht.
3: Nee, die eclips die gebeurt ongeveer tussen 7 en 9 uur. Maar blijf daarna zeker nog verder kijken. Want de Perseïden die trekken ook over. Dat is een meteorenzwerm die voor 50 vallende sterren per uur kunnen zorgen. Dus blijf zeker nog kijken van zodra het nacht is. Want dan kan je misschien wel vallende sterren zien. Het toppunt daarvan is trouwens morgenavond. Dus ja, als je verzuurd bent omdat je geen eclipsbrilletje hebt, dan kan je gerust ook nog morgenavond naar de
0: Oh, dat blijft echt het ding, hè, voor mensen hebben we er wel of geen. Maar toch nog eens voor de duidelijkheid herhalen. Het is echt belangrijk dat je enkel met zo'n eclipsbril naar die zon kijkt, toch? Hè?
3: Ja, echt wel. Er zijn verschillende hacks die in de jaren 90 ook al de ronde deden met cd's.
0: Ja, niet doen,
3: ja, nu ook met smartphones. Laat je niet foppen. Je kan ook je smartphone serieus pijn doen door ermee naar de zon te wijzen. Dus probeer het niet door je smartphonescherm te bekijken.
0: Oh.
3: En al zeker niet met het blote oog. Want het kan je ogen permanent beschadigen. Je kan er minder helder door kijken. Of je kan er blind van worden zelfs. Dus kijk niet rechtstreeks.
0: Als je echt niet aan een brilletje geraakt op VRT Nieuws, staan er een paar tips van hoe dat je het dan wel onrechtstreeks kan bekijken. Dus dat is misschien ook nog wel een aanrader om dat eens even te gaan bekijken. Jacot, we zijn hier al aan het opwarmen voor die eclipse. Zeker nu ik gehoord heb dat het tijdens die eclipse misschien zelfs een beetje kouder kan worden, omdat er ineens geen zonneschijn meer is. Dus we gaan lekker opwarmen hier. En we draaien een heel uur lang alleen maar platen die iets te maken hebben met de zonsverduistering. Heb jij er eentje die je er misschien wil tussengooien waar we voor kunnen gaan? Dus denk aan alles dat met zon, maan, donker, dat soort dingen te maken heeft.
3: Ja, ik denk dan aan Arctic Monkeys, When the Sun Goes Down. Want ze zingen ook, they say it changes when the sun goes down.
0: Oh ja.
3: En dat gaat dus blijkbaar ook gebeuren.
0: Okay.
3: Als de zon echt helemaal weg is, dan stoppen de vogels met fluiten, naar het schijnt. Dus dat wordt ook fijn. Dat is niet eens voor het oog dan, maar voor je oren ook een fenomeen vanavond.
0: Ja, kot, maar wacht. Gaan al die dieren gaan gek worden allemaal, of wat?
3: Ja.
0: Oh, Jezus.
3: Ja, dieren worden gek.
0: Oh, Jezus. We houden ons hart vast. Maar het is toch een spektakel dat we niet willen missen. When the Sun Goes Down is een heel goede suggestie. Als er mensen nu aan het luisteren zijn die zelf nog betere suggesties hebben, stuur ze door in de app. We gaan ook zeker tot 9 uur door met alleen maar van die eclipsplaten. Dank je wel om ons even te woord te staan, Jacot. En maak er een zeer mooie eclipsdag van.
1: Live.

0: Deze was gekozen door Zoe. Goedemorgen Sam, we volgen vandaag allemaal de zon. Dus voor mij is het perfecte lied vandaag Follow the Sun van Xavier Rudd. Nice, ik vind het zalig om jullie berichten in de app te zien. Allemaal platen die te maken hebben met de zonsverduistering gaan we draaien tot 9 uur. Jullie kiezen wat het wordt. Michel uit Kortenaken heeft een suggestie. Hey Sam, ik denk spontaan aan Texas Sun van Krangbin. Man on the Moon van R.E.M. How Did We Get So Dark van Royal Blood. En dan blijft ze maar gaan. En Michel, stop. Oh, rustig Michel. Laat andere mensen ook nog een keuze. Mathieu die wil graag de Paul Kalkbrenner remix van You Want It Darker. Felix die wil het origineel van Leonard Cohen horen, You Want It Darker. Olivier die heeft ook nog een suggestie. Doe maar No Dark Yet van Bob Dylan. Allemaal leuke, leuke platen. Ik lees ze graag in de app van Studio Brussel. Zo meteen hebben we de suggestie van Lenny. Die stuurt de band Walk the Moon met het nummer Anna Sun.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso, omdat elke rit telt.

Jullie zijn geniaal. Zoveel creatiever nog dan ik had gedacht. Anna Sun van Walk the Moon. Studio Brussel. Sam staat op. Hey, goedemorgen als je nog maar net je bed bent uitgerold. Het is vandaag de dag dat we de zonsverduistering eindelijk gaan meemaken. Het ding waar al dagen over gesproken wordt. Waar miljoenen eclipsbrilletjes voor gezocht en sommige verkocht worden. Het is vanavond van dat de eclips is een feit. Vanavond de zonsverduistering zal er zijn. En we zijn de hele het hele uur liever, tot 9 uur, zijn we eclipsplaten aan het draaien. Dingen die te maken hebben met de zon, of met de maan, of met eclipsen, of met de duisternis die er even zal zijn. Dat soort dingen. En jullie sturen echt de beste shit door. Merel heeft gestuurd in de app van Studio Brussel Dancing in the Dark van Bruce Springsteen kunnen we doen. Tim uit Zemst zegt, beste Sam, enkele bescheiden ideeën. Maanlicht van Bazaar, of Maanlicht van Remo van het Groenewoud, of Sun is Shining van Lost Frequencies. Kan allemaal. Johan uit Zeelen, die wil Here Comes the Sun, want de zon keert nog eens terug natuurlijk na de verduistering. John uit Zutendaal zegt, kunnen we hier op een of andere manier niet Mr. Brightside aankoppelen aan die eclips? Lijkt me een interessante suggestie. Maar Nancy uit Westerlo heeft ook nog een goede gestuurd natuurlijk. Uiteraard Moving to the Sun van Hugel.

0: opletten vanavond voor die blinding lights van de eclipse, gestuurd door Thomas en Eike. Het is bijna 8:30. Charlotte Pakjestaks, die er sinds 1 juli is in ons land, die leverde al heel veel centen op.
1: Ja, in 5 weken tijd al 42,5 miljoen euro. En die pakjestaks is ingevoerd om de toestroom van goedkope postpakjes in de Europese Unie te verminderen. Per pakje wordt er 3 euro aangerekend, waarvan dan 75 cent naar de lidstaat gaat waar het pakje aankwam. En 8:15 vanavond is het hoogtepunt van de gedeeltelijke zonsverduistering. Dan bedekt de maan 90% van de zon. En zo'n grote gedeeltelijke zonsverduistering was er in ons land niet meer sinds 1999. Je zal het ook voelen, want het wordt donkerder en dus ook een paar graden frisser voor eventjes.
0: Ja, want voor de rest warm.
1: Ja, zeker zonnig en warm vandaag. Hier en daar zelfs tot 33 graden. En morgen en vrijdag doen we er nog wat graden bovenop tot 35 graden.
0: Dankjewel.
2: Sam staat op Sam de Bruin.
0: Jullie gaan hier heel goed op, maar echt heel goed. Dit was gewoon een stom klein ideetje. Ik dacht, laten we gewoon wat eclipsplaten draaien tussen 8 en 9 om muzikaal al wat op te warmen voor de zonsverduistering. Maar jullie blijven sturen. Maar echt ongelooflijk veel goede platen ook. We hadden eigenlijk een hele dag kunnen vullen hiermee. Dat is, mag ik er even eentje laten horen die Nick gestuurd heeft, omdat ik daar zelf nooit was opgekomen. Die was me zo hard ontgaan. Les Sunlight des Tropiques van Gilbert Montagne. Les Sunlight des Tropiques, maar jongens, dat is lang geleden. Fijne suggestie, dankjewel daarvoor, Nick. Ellie had er ook nog eentje. The Dark of the Sun van Tom Petty kunnen we doen. David die stuurt uiteraard Dark Side of the Moon van Pink Floyd, want het is die donkere kant van de maan die we te zien gaan krijgen bij de verduistering. Ja, of niet te zien krijgen natuurlijk, het is maar hoe je het bekijkt. Pepijn die zegt ook nog zo, een zonsverduistering wil het liefst van dichtbij meemaken, dus geef mij maar een ticket naar de zon van Superdiesel. Ook dat is een fijne plaat om te draaien. Maar ik heb nu Fien aan de telefoon. Goedemorgen, Fien.
3: Goedemorgen, Sam.
0: Fien, waar bel ik jou precies?
3: Ik zit in Noord-Spanje.
0: Is dat speciaal voor de eclipse dat jullie naar daar gegaan zijn, of is het toeval?
3: Het is speciaal, maar allez, we nemen ook gewoon vakantie. Maar de aanleiding is wel duidelijk de zonsverduistering.
0: Maar dan waren jullie er wel al goed op tijd van op de hoogte en wisten jullie al enkele maanden geleden van ja, wij moeten maken dat we dan in Spanje zitten.
3: We spreken over jaren in plaats van maanden eigenlijk.
0: Wat meen je dit nu? Ben je daar zo hard mee bezig?
3: Nee, maar ik had dat opgevangen 6 jaar geleden en toen had ik altijd met mijn man gezegd, ja, over 6 jaar gaan we op vakantie in Noord-Spanje, zodat we hem dan kunnen zien.
0: Ja. Ja. Heb je de vorige gemist misschien in 99?
3: Nee, maar dat heeft toen zoveel indruk gemaakt, toen was ik 17 en dan dacht ik, dat wil ik ook echt nog eens, en ook dat mijn kinderen dat kunnen meemaken.
0: Allee jong, tof, die zijn erbij natuurlijk ook nu dan.
3: Ja, inderdaad.
0: Vinden zij dat ook speciaal of hebben zij zoiets van, oh my god, moeder, zwijg over die stomme eclipse?
3: Nee, ze kijken er ook echt naar uit. Okay. Ja.
0: Dat is wel spannend. Ik vind het wel heel erg cool. Jullie hebben jullie plekje al uitgekozen daar?
3: Ja, het is wel een
0: friske. Ja, waarom?
3: Ja, maar ja, want ik ben op het moment naar de oceaan aan het kijken. Het zijn allemaal wolken. En het is wel een friske, dus we gaan voor de zekerheid gaan we wel naar het zuiden rijden straks.
0: Ah ja, amai.
3: Om meer kans te hebben dat we hem gaan zien. Ja.
0: Maar het gaat goed komen. Ik voel dat goed gaat komen. Ik geloof erin. Ja, dat is het belangrijkste. Ja. De eclipsbrillen die zijn allemaal verzekerd en zo. Die zijn er.
3: Ja, de Sint heeft die zelf gebracht. Dus het is wel lang in orde.
0: Zoals dat de Sint toch ook op de hoogte was van die eclipse. Die is natuurlijk van Spanje, dus die kon het goed weten. Ik begrijp het helemaal. Welke plaat mag ik voor jullie draaien die te maken heeft met de zonsverduistering?
3: Graag Ain't No Sunshine van Bill Withers.
0: Dat is een keigoed idee. Daar gaan we voor. Succes daar vanavond. Laat ons weten hoe het geweest is. Hè. Doei.

0: Ain't No Sunshine van Bill Withers. We blijven gaan tot het nieuws van 9 uur met jullie Eclipse-platen. Ik heb Jelle die een Sonne van Rammstein heeft doorgestuurd. Dat is zeker niet de enige. Ik heb het heel veel zien binnenkomen. Wat heb ik hier nog allemaal? Imani die Under the Sun ook nog doorstuurt. Mega goed liedje. Duisternis van Channel Zero heeft Olivier nog laten weten. Het blijft hier maar gaan. Ik vind het superleuk. Dan heb ik Stijn ook nog. Hey, goedemorgen, dag Stijn.
1: Dag Sam, goedemorgen.
0: Je gaat me toch niet zeggen dat jij ook in Spanje zit om die zonsverduistering te bekijken?
1: Jawel, jawel. Zelfs in Catalonië. Jawel. We zijn mooi afgezakt naar hier.
0: Zijn hier nog mensen in België gebleven voor die zonsverduistering of niet? Het lijkt alsof iedereen hier zit. Maar hoe super is dat? Ik vind dat echt fantastisch. Ja. Ben jij ook al op zoek dan naar het perfecte spotje om het te gaan bekijken?
1: Wel, wij zijn gisteren heel de dag aan het rondrijden geweest in de buurt om de perfecte spot te zoeken. Mijn lieftallige echtgenote die bereidt zo'n dingen zeer graag voor. Wow. En dus hebben we heel de dag rondgereden om de perfecte plaats te zoeken. Wow. Het is niet de mooiste plaats, want het is aan een autostrade, ergens aan een brug op een lelijke parking. Maar het uitzicht op de zon is perfect.
0: Je moet enkel dat bekijken. En door je eclipsebril ga je die lelijke parking niet zien. Dus dat is allemaal niet juist.
1: Nee, voilà. Dat scheelt zeker.
0: Jij wou misschien wel de meest toepasselijke van alle toepasselijke platen horen. Je gaat voor een Total Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler.
1: Absoluut. Ja, wat een melodramatische plaat voor een melodramatisch moment.
0: Hoort er ongelooflijk bij. En nog iemand stuurde ook van, en dat klopt natuurlijk ook wel, het is zo wat extra speciaal omdat Bonnie Tyler eigenlijk vorige maand overleden is. Hè, in Portugal dan nog. Dus dat ze nog een maandje en een half langer volhouden dan als ze het nog kunnen meemaken. Dat is nu niet het geval. Maar des te meer reden om die nu eens op de radio te spelen. Total Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler. Succes daar, Stijn. Ik vind het hilarisch. Vanaf nu mogen alle Belgen die in Spanje zitten gewoon niks meer sturen. Blijf daar. Nee. Amuseer jullie daar. Wij gaan het hier in

0: trakteert.
1: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.

0: goeieke deze. Els uit Assen heeft Feist gestuurd. My Moon, My Man in de Boys Noise remix. Speciaal voor vanavond natuurlijk. Studio Brussel. Zand staat op. Want als je net uit vakantie komt en bijvoorbeeld een hele maand ergens in de Rimboe hebt gezeten zonder enige vorm van internet, ja, dan heb ik een nieuwsflash voor je waar je echt van gaat schrikken. Er is een zonsverduistering vanavond. En dat is het gespreksonderwerp van de dag. We zijn hier bij Studio Brussel een uur lang onze playlist al aan het samenstellen voor tijdens die eclips. We zijn op zoek naar platen die met de zon te maken hebben, met de maan te maken hebben, met eclipsen te maken hebben, met de darkness die er aan zit te komen vanavond. Of nog een andere link die jij eraan kan verzinnen. Stuur het maar in de app van Studio Brussel. Ik ben heel benieuwd, want het is zo tof om te zien hoe creatief jullie ermee zijn. Brecht uit Tiene heeft net nog eentje binnengestuurd. De vaccines met Lunar Eclipse. Dat is natuurlijk het omgekeerde. Dat is een maansverduistering. Ingeborg uit Kortrijk die wil gaan voor Oh Darkness van Admiral Freebie. We hebben Sun Hits the Sky van Supergrass door Stefan uit Hammen gestuurd. Bert-Jan uit Leuven zegt naar de maan van jeugd van tegenwoordig. Cosmic Love van Florence and the Machine heeft Jamina uit Roeselare gestuurd. Dat is ook wel nog eens een toffe, dat is wat een andere kant op. Maar we gaan voor onder andere de keuze van Trix gaan. Goedemorgen Trix.
1: Hey, dag Sam.
0: Jij bent toch gewoon in België om van die eclips te genieten, hè?
1: Ja, een van de weinigen precies, hoor ik, maar ik ben in België.
0: Ja, ik heb de indruk dat je een van de weinigen bent. Want er waren ook nog mensen die stuurden van... Ah, maar ik kijk niet in Spanje, ik zit in IJsland op dit moment. Ja, fuck off! Fuck allemaal off! We gaan het gewoon hier in België bekijken. Heb je al een plekje dat je weet van daar ga ik een mooi zicht hebben?
1: Ik moet spijtig genoeg thuis kijken omwille van een slapende baby. Maar mijn man en zoontje die gaan op een goede plek staan hier in de buurt dat we hebben opgezocht.
0: Oh, dat is goed nieuws. Ja, je hebt van die websites waar je dat allemaal kan gaan bekijken. Voilà. Dat is best wel interessant. Jacot heeft dat daar straks nog verteld. Jij hebt een plaat doorgestuurd die met de eclips te maken heeft, Trix. Die werkelijk waanzinnig veel keren gestuurd is in de app van Studio Brussel. Dus jij gaat hier zoveel mensen blij mee maken. Vertel eens wat je graag zou willen horen.
1: Ik dacht aan Black Hole Sun van Soundgarden.
0: Wauw, dat is exact wat er vanavond gaat gebeuren aan de lucht. Yes. Die zon wordt ineens een black hole. Dat is hem. Super, super, super tof. Ik probeer het toch op een bepaalde manier van te genieten. Van thuis uit dan misschien van die eclips. En dankjewel om jouw plaat te suggereren. Goeie woensdag voor jou.
2: Sam staat op. Studio Brussel.
0: Ik heb nog een paar plaatjes de tijd tot het nieuws van 9 uur. Dus heb je nog een laatste suggestie, laat die maar binnenkomen. Dit is waarschijnlijk de meest doorgestuurde plaat. Black Hole Sun van Soundgarden.

deze licht uit van The Opposites. Goeie Eclipse-plaat. En dan heb ik er nog eentje van David uit Mechelen. Ik wil heel graag de goede vibes van YG Marley met Praise Jah in the Moonlight.

0: geef jullie ook alle thanks en praises. Allemaal voor de heerlijke eclipsplaten die jullie gestuurd hebben. Jullie maken deze speciale dag nog leuker.
1: In Nederland.
2: Doeg.
1: Italië.
2: Ciao.
1: Frankrijk.
2: Salut.
1: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot. Met Easy Park op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met Easy Park. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
0: Woensdagochtend, 9 uur.
6: VRT Nieuws.
0: Charlotte Krul.
7: De pakjestax heeft al 42,5 miljoen euro opgeleverd voor ons land. En de heffing kwam er op 1 juli om de toestroom van goedkope postpakjes in de Europese Unie te verminderen. Per pakje wordt nu 3 euro aangerekend, waarvan 75 cent naar de lidstaat gaat waar het pakje aankomt. Dat was bij ons dus al goed voor meer dan 40 miljoen euro in iets meer dan een maand tijd. En dat is minder dan verwacht, zegt de douane.
8: De verklaring daarvoor is dat die Chinese webwinkels zich natuurlijk hebben voorbereid. Dus die webwinkels die hebben massaal goederen ingevoerd, hier opgeslaan in Europa en vervolgens staan te verkopen. En dan moeten ze die 3 euro niet betalen. Ten tweede zien we toch ook een trend dat men minder pakjes gaat sturen met een waarde van lager dan 150 euro.
7: Cadeaubonnen zijn vanaf april volgend jaar 2 jaar geldig. De ministerraad heeft een wetsvoorstel daar rond goedgekeurd. De ministers Beenders en Clarenval willen voorkomen dat een cadeaubon vervalt door te korte of onduidelijke termijnen. Ook meer beurtenkaarten, zoals voor sportlessen, krijgen voor het eerst een wettelijke minimumtermijn, maar dan van 1 jaar. In Leopoldsburg in Limburg is gisteravond een vrachtwagenchauffeur door het rood gereden aan een spooroverweg bij het station. De slagbomen kwamen al naar beneden en raakten daarbij beschadigd. De chauffeur reed gewoon door, zegt spoorwegbeheerder Infrabel.
9: De richting stonden al op rood en de slagbomen gingen naar beneden en de vrachtwagen is toch nog overgestoken. Die heeft daarbij de slagboom geraakt, met als gevolg dat er gedurende een uurtje vertraagd treinverkeer is geweest aan de overweg. Dus ik zou graag alle weggebruikers nog eens willen oproepen om altijd en overal te stoppen aan een gesloten overweg. Dus als de lichten op rood staan, moet je altijd stoppen.
7: En in het zuiden van Rusland is bij een Oekraïnse drone-aanval een kind van 8 gestorven. Dat zegt de gouverneur van de regio Krasnodar. Er stierf ook een man die geraakt werd door vallende brokstukken van een neergehaalde drone. Op beeld is zwarte rook te zien in de haven van Novorossiysk, de belangrijkste haven van Rusland aan de Zwarte Zee, voor onder meer olie-export. Maar volgens Rusland werden ook appartementsgebouwen en andere burgerinfrastructuur geraakt. Het is zonnig en zeer warm vandaag, hier en daar tot 33 graden. Morgen en vrijdag tot 35 graden. En dan geldt code oranje voor hitte in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams en Waals-Brabant. Vrijdag ook in Oost-Vlaanderen. En in het weekend koelt het wat af.
10: Sam staat op.
11: Sam de Bruin.
0: We beginnen dit uur met de Belgische band die vanavond live voor de soundtrack zorgt bij de zonsverduistering. Dat is Goose.
10: Je luistert naar Studio Brussel.
11: Life is music.

0: heel cool vanavond. Goose speelt een speciale Eclipse DJ-set met visuals tijdens de zonsverduistering in Toilet in Antwerpen. Is het echt een once-in-a-lifetime experience.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Techno is al lang niet meer uitsluitend muziek voor underground rave parties. Nee. Het is een deel geworden van onze algemene Belgische muziekcultuur. Een scene waar we internationaal de top zijn en ook een van die genres waar vrouwen de fucking eindbaas zijn. Zo zorgt Amelie Lens deze week voor onze hotshot met haar nieuwe nummer dat ze maakte samen met Angèle. Het heet Run.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Amelie Lens en Angèle, Run.
3: Hallo, ik ben Amelie Lens.
4: Ik ben Angèle en mijn single is deze week hotshot op Studio Brussel.
3: Op Studio Brussel.

0: Binnen een paar weken zingen wij dat over de zomervakantie. Please stay.
1: De festivalroulette.
0: Ja jongens, goedemorgen. Het is woensdag 12 augustus, de dag van de zonsverduistering. Maar laat ons niet alleen maar daarover praten. Laten we ook niet vergeten dat er weer fijne festivals bezig zijn deze festivalzomer. En laten we ook daar muzikaal eens aan denken. De festivalroulette, daar gaan we zo meteen nog eens aan draaien. Het is te zeggen, jij gaat daar aan draaien. Er komt muziek uit, live muziek die op een Belgisch festival gespeeld is ooit. En jij bepaalt of we het draaien op de radio of niet. Je krijgt 3 mogelijke opties. Wil jij eens draaien aan die festivalroulette? Dat zou fijn zijn. Stuur het dan nu in de app van Studio Brussel.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette? Stuur nu

0: Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japan.
3: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh, yellow.

0: Festival Roulette.
1: Even wat leuk. We gaan voor vandaag voor de Festival Roulette even naar Nederland. Goedemorgen, Elisa.
2: Goedemorgen.
1: Jij komt uit Amsterdam, maar je bent nu onderweg naar Gent.
2: Ja, klopt. Ja, we staan in de file. bijna bij Gent.
1: Ja, dan weet je dat je België aankomt als je in de file staat. Ja. Welkom hier, ja. Jezus.
2: Bedankt. Wat erg. Ja, vooral Antwerpen was heel heftig, maar daar zijn we doorheen.
1: Ja, maar dat is goed. Dan gaat het allemaal nog beteren. Dat komt allemaal helemaal in orde. Het goede nieuws is dat je dan extra tijd hebt om naar de muziek te luisteren op Studio Brussel. Heb je zo wat dingen die je dan ontdekt als je naar Belgische radio luistert?
2: Ja, we kwamen er net achter dat we kennen de muziek van Goose wel, maar we wisten dus niet dat het een Belgische band was.
1: Oh ja, leuk. Grappig.
2: Ja, ik schaam me een beetje dat we dat niet weten, maar dat is echt supermooie muziek. Dus,
1: helemaal.
2: Ja, en wel vaker. Laatste Absent Minded heb ik een paar weken geleden ontdekt via jullie radiozender. Dat is een band die waarschijnlijk elke Belg kent, maar... Ja. Ik nog niet, maar ik ben me toch gaan inluisteren. Vond ik ook supermooi.
1: Maar wat fijn, dat vind ik echt heel erg leuk om te horen allemaal. Elisa, het concept van de festivalroulette gaat als volgt. We draaien aan die roulette. Er komt muziek uit van een Belgisch festival. Het is live gespeeld op een Belgisch festival ooit in de voorbije jaren. En jij kan zeggen van, oké, dit vind ik een leuk liedje. Laten we daarvoor gaan live. Of toch maar niet. En dan draaien we nog eens aan de roulette. Je kan in totaal 3 keer draaien. Bij die laatste draai kan je niet meer teruggaan. Dus dan is het gewoon wel die laatste optie die we zullen moeten spelen. Dus je moet een beetje inschatten wat het risico is.
2: Ja, ik ben heel benieuwd.
1: Top.
2: Spannend.
1: Ik zal er een eerste draai aan geven en dan moet jij maar zeggen wat je ervan denkt. Hier gaan we. Maar kijk nu, kan geen toeval zijn. Dit is Absent Minded. Je hebt nog maar net vermeld.
2: Ik zeg meteen ja.
1: Echt fantastisch. Ja, dan gaan we toch gewoon niet verder draaien. Als je hier fan van bent, dan gaan we dit gewoon doen. Een heel mooie live versie van Envoi van Absent Minded. Wat voor veel Belgen het allermooiste nummer is dat ze ooit gemaakt hebben. Wat fijn dat je luistert, geweldig. Elisa. Ik wens je een fijne tijd in Gent. En hopelijk luister je nog vaak naar de radio. Hier komt Absent Minded. Studio Brussel.
0: De festivalzender.

Er is een bepaald nummer dat ik al zo lang niet meer gespeeld heb op de radio en dat een instant nostalgisch zomergevoel veroorzaakt. Al vanaf de allereerste pianonoot die gespeeld wordt. Ik gok dat jij er ook iets bij zal voelen. Hier komt-ie.

Ik ben blij dat jij in mijn team zit. Lord was dat met team. En hier is nog wat zonneschijn van de bouwzaam.

mag je nog in het rond springen met House of Pain, maar straks is het echt veel te warm daarvoor. Hou het maar rustig. Kim Stellemeyre komt je zo meteen afkoelen na het nieuws van 10 uur. Ik heb eerst nog een Panic at the Disco, 9 in the afternoon.

0: afternoon.
1: Panic at the Disco, 9 in the afternoon, maar het is vooral 7 in the afternoon dat jij moet klaarstaan met je eclipsbril en een zicht op de horizon. Ik heb Air nog voor jou.
2: Oh.
1: Daar is hij, voilà.

0: again.
1: Het pijnlijk moment hier voor een jong. Ai, ai, ai, ai, ai. Gebeurt hier. En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
2: Gebeurt hier. Maar ook het
3: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho, ho.
2: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
4: Mannekes,
5: Bompie,
4: deze ga je fantastisch vinden.
5: Denk je?
4: Vrijdag en zaterdag.
6: Ja?
4: Is het nee?
5: Is het nee?
4: Tegen BTW.
7: Is het nee tegen BTW?
5: Allee, gast.
7: Dat is fantastisch.
4: Zie je wel?
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma. Gamma.
8: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw gamma open is op 15 augustus.
10: Knaldi!
11: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
12: Dit is Studio Brussel.
13: Studio Brussel.
14: Het is 10:00 en heel goedemorgen.
15: VRT Nieuws.
14: Charlotte Krul. De pakjestaks heeft al 42,5 miljoen euro opgeleverd voor ons land. En die heffing kwam er op 1 juli om de toestroom van goedkope postpakjes in de Europese Unie te verminderen. Per pakje wordt nu €3 aangerekend, waarvan 75 cent naar de lidstaat gaat waar het pakje aankomt. Onze douane zegt dat de nieuwe regels wel wat geld opbrengen, maar het doel is nog niet bereikt.
16: De bedoeling is die Chinese webwinkels, dat daar eigenlijk die verkoop aan heel lage waarde, dat die vermindert. En dat vervolgens ook de kwaliteit van die producten, dat verhoogd. Op het financiële heeft dat een beetje effect. Het heeft helemaal geen effect wanneer het betrekking heeft op de kwaliteit van de goederen. Dan blijft dat nog altijd problematisch.
14: Cadeaubonnen zijn vanaf april volgend jaar 2 jaar geldig. De ministerraad heeft een wetsvoorstel daar rond goedgekeurd. En daarmee wordt voorkomen dat een cadeaubon vervalt door te korte of onduidelijke termijnen. Ook meer beurtenkaarten, zoals voor sportlessen, krijgen voor het eerst een wettelijke minimumtermijn, maar dan van 1 jaar. In Hoogstraten in Antwerpen is de zwemvijver in recreatiedomein De Mosten tijdelijk gesloten door blauwalg. Die blauwalgen kunnen huid- en oogirritatie veroorzaken en ook misselijkheid en luchtwegproblemen. De gemeente doet er alles aan om het zo snel mogelijk op te lossen, zegt Schepen Wittenberg.
17: Blauwalgen gaan vooral weg als het afkoelt of door regen. En dat zijn nu helaas 2 elementen dat er de komende dagen niet in zitten. Dus we zijn nu aan het kijken hoe dat we het proces kunnen versnellen. Door extra water erin te pompen van de grote vijver of door extra beweging.
14: Zolang de zwemvijver in De Mosten dicht is, is de toegang tot het domein gratis. En in het zuiden van Rusland is bij een Oekraïense drone-aanval een kind van 8 gestorven. Dat zegt de gouverneur van de regio Krasnodar. Er stierf ook een man die geraakt werd door vallende brokstukken van een neergehaalde drone. Op beelden is zwarte rook te zien in de haven van Novorossiysk, de belangrijkste haven van Rusland aan de Zwarte Zee, voor onder meer olie-export. Het is zonnig en zeer warm vandaag, hier en daar tot 33 graden. Morgen en vrijdag tot 35 graden. En dan geldt code oranje voor hitte in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams en Waals-Brabant. Vrijdag ook in Oost-Vlaanderen.
12: Studio Brussel.
18: Kirsten Lemaire.
14: Het is een dag voor de geschiedenisboeken met die eclipse die eraan komt. En we gaan gewoon heel veel goede muziek spelen. Met deze ook. Prince.
18: Je luistert naar Studio Brussel.
12: Life is music.

Sign of the Times, wat een nummer. Veel paarse harten in de app ook voor Prince van onder andere Robin, Erwin, Dennis en Jirka. Heel fijn dat jullie weer op het appel zijn, zo iets over 10. Nu een beetje dansen met Jonas Blue en Malieve met Edge of Desire. I'm going.

Als je geen Eclipse-brilletje hebt, zou die helm van Daft Punk, van die twee robots, misschien wel handig geweest zijn. Alhoewel, het moet dan een lashelm geweest zijn natuurlijk. En ik denk niet dat het dat was. Daft Punk en Aerodynamic. Charlie XCX, die heeft een nieuwe plaat. Music Fashion Film. En daar horen ook foto's bij, inderdaad. Camera. Camera.

0: samen is altijd beter, dat weet ook zwanger Regie in Loin DC. De zussen Haim, die zijn in aantocht.
1: Joji komt naar België met een nieuw album en een spectaculaire liveshow. Op donderdag 27 augustus in Fort Nationaal, Brussel. Duik in de melancholische wereld van Joji. Tickets en info, livenation.be. Joji in concert, samen met Studio Brussel.
2: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Studio Brussel.

De drie zussen Haim. Dat ze goede songs bij elkaar kunnen schrijven, die drie. Je hoorde The Wire. En dan nu echt een plaatje om helemaal bij weg te dromen waar je ook zit. Laat het op je afkomen. Er zitten castagnetten in. En ook heel veel zomer. Het is Lenny Lenny, ofwel Lennart Korevits. And She Only Loves You in the Summertime.

0: kan zo zingen als Freddy. Queen and Another One Bites the Dust. Het is bijna 10:30.
1: Studio Brussel.
2: Live is music.
0: Ik heb een beetje de indruk dat iedereen momenteel druk aan het overleggen is waar er vanavond naar die eclipse zal gekeken worden. Ik heb nog niet beslist waar precies, maar tips rond Gent zijn zeker welkom in de app. Het gaat ook warm worden, maar vanavond dan ietsje frisser. Dus je moet blijkbaar naast het brilletje ook een trui meepakken om te kijken. Ik heb nu ook een fris briefje. Het zijn James Blake en Rosalia.

met een van de allerbeste DIY-videoclips ooit, die met de loopbanden. Oké, go and here it goes again. Niels, bedankt voor de toptip. Sunset Atlas, die website. Daar kan je topografisch zien op het adres dat je ingeeft via een kaart. Of je daar de eclips goed zal kunnen zien of niet. Dus ik ga nu op zoek naar een plekje.

Altijd dansen, Dua Lipa en Dance the Night. Ah, deze heb je misschien al lang niet meer gehoord, ik ook niet. Vampire Weekend met Oxford Comma.

Crazy Vibes met Silla Soe. Ik hoop dat er genoeg muziek voor jouw vibe van de dag in de playlist zit. Hou mij maar op de hoogte in de app. Eens kijken hoe deze bij jou binnenkomt. De nieuwste Nothing But Thieves.

0: Vanavond op VRT1.
1: Mijn grootvader die zag die beelden van dat gekloonschap op tv en die dacht, ja, wat gaan ze nog allemaal uitvinden? Straks vinden ze een computer uit die je moet eten geven. En zijn woorden waren nog niet koud.
2: Wow,
1: Tamagotchi.
0: Op VRT1 kijk je weer vol nostalgie naar de jaren 90 voor tieners. Op VRT Canvas zie je live wat er allemaal gebeurt op het EK Atletiek. Of geniet op VRT Max van het volledige nieuwe seizoen van Eyecatchers. Veel kijkplezier.
3: Mannekes,
4: Bompie,
3: deze ga je fantastisch vinden.
5: Denkt u?
3: Vrijdag en zaterdag?
4: Ja.
3: Is het nee?
5: Is het nee?
3: Tegen BTW.
4: Is het nee tegen BTW?
5: Allee, gast.
4: Dat is fantastisch.
3: Zie je wel?
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma. Gamma.
6: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
8: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel.
10: Het is 11 uur, een heel goedemorgen.
11: VRT Nieuws.
10: Charlotte Krul.
12: De drie verdachten van de dood op de 7-jarige Hamza komen voor de raadkamer. De jongen is vorige woensdag overleden in het appartement van zijn oom in Merchtem in Vlaams-Brabant. Uit de autopsie blijkt dat hij vermoedelijk mishandeld was. Marieke van Kouwenberg, wie zal er voorkomen vandaag en wat kan de raadkamer nu beslissen?
13: Wel, woensdagnacht toen Hamza stierf waren er drie volwassenen in dat appartement. Zij zijn alle drie opgepakt en verhoord en zitten sindsdien in de gevangenis van Haren. Het gaat over zijn 24-jarige oom, die wordt verdacht van moord. En ook over de 27-jarige moeder van Hamza en een 22-jarige vriendin van haar. Zij woonden samen op de tweede verdieping van dat appartement en die twee worden nu verdacht van schuldig verzuim omdat ze het kind niet geholpen zouden hebben. Maar volgens advocaat Lise de Greef, die de vriendin bijstaat, klopt dat niet.
14: Ah, ze wist het van niks eigenlijk. Ze betwist alle betrokkenheid met de feiten. Op het moment dat ze dat wist, is ze wel direct beneden gegaan en dan het ambulance gebeld.
13: De raadkamer zal nu beslissen of de drie aangehouden blijven in afwachting van het verdere onderzoek of niet.
12: Een thuisverpleger uit Lebbeke in Oost-Vlaanderen is schuldig bevonden aan mensonterende behandeling, diefstal en witwassen. De man van 47 werkte al meer dan 20 jaar als verpleger, zowel bij patiënten thuis als in een instelling voor mensen met een beperking. 3 jaar geleden stapte één van zijn patiënten naar de politie omdat hij vermoedde dat de verpleger hem had bestolen. Bij een huiszoeking vonden speurders €70.000 cash en op zijn gsm stonden vernederende foto's van zijn patiënten. De rechtbank veroordeelde hem vanmorgen tot een gevangenisstraf van 36 maanden. En gokbedrijven omzeilen het verbod op gokreclame in de sport, dat schrijft de Standaard. Sommige gokbedrijven hebben een nieuwswebsite gemaakt met bijna dezelfde naam en daar mag wel reclame voor gemaakt worden. Zo heeft gokbedrijf Circus een sportnieuwssite opgericht met de naam Circus Daily. En die naam staat onder andere op de voetbaltruitjes van Standaard en Antwerp. De kansspelcommissie noemt dat verdoken reclame en wil dat de wet op het verbod op gokreclame herschreven wordt.
15: De achterpoortjes moeten dicht, dat het ook duidelijk is dat gelijke namen en gelijke logo's en extensies daarvan daar geen reclame mag meegemaakt worden. Iedereen mag een sportkanaal oprichten, iedereen mag sportverslagen brengen, maar niet genaamd naar een kansspelbedrijf. Dat moet duidelijk in de wet omschreven zijn.
12: Het is zonnig en zeer warm vandaag, hier en daar tot 33 graden. Morgen en vrijdag tot 35 graden. In het weekend koelt het wat af en is er kans op regen of onweersbuien.
8: Studio Brussel.
16: Kirsten Lemaire.
10: Vandaag voelt als één grote afteldag naar die eclipse vanavond. Als je dat met een barbecue zou willen combineren, hier ligt een budgetje klaar.
16: Je luistert naar Studio Brussel.
8: Life is music.

Ah, zo zalig op dat wolkje met The War on Drugs. Je hoorde Change. Bijna 11:15. Hopelijk gaat alles daar goed. Hopelijk heb je een eclipsbril, of niet. Maar liefst wel. Ik heb muziek van Ila nu. Die staan volgende week op Pukkelpop. We leerden ze kennen dankzij de nieuwe lichting. En als je ze in een zaal zou willen zien, dan stel ik voor dat je eens naar de site van de AB gaat. Daar staan ze op 28 november. En dat is al uitverkocht, zie ik net. Sorry.

0: Biggie Biggie, Notorious B.I.G., jawel, met Hypnotize. Het is bijna 11:20. De streets die zijn in aantocht. En dat barbecue-alarm, dat is ook voor straks.
1: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: IKEA-tip van de week.
3: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
5: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
7: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
6: En dan met XXL acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Studio Brussel.

0: concert van The Streets op de Lokerse Feesten staat op VRT Max voor iedereen die daar nog eens van wil genieten. Let's push things forward.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.
0: Een kleine marinade zo net voor het barbecue-alarm gaan spelen. Lijkt mij heel leuk. Dope Lemon.

0: Love Your Body, ook in Frankrijk. Ik krijg een berichtje van Stefan, Steffi en Eva. Evie liever, die zitten in de auto. En ze zeggen, we gaan een lekkere apéro drinken met Studio Brussel op de achtergrond. Lijkt mij een geweldig plan.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
0: Hier ook veel plannetjes vandaag. Eerst die eclipse rond 17 over 7 vanavond. En daarna misschien nog een grote barbecue met vrienden. Om die belevenis nog even vast te kunnen houden. Dat klinkt natuurlijk als een geweldig plan. En je kan het misschien voor een stukje op onze kosten organiseren. Hier ligt namelijk weer een barbecue budget klaar van 100 euro. En dat is voor jou als jij weet welk woord er zometeen wordt weggegrild door onze barbecue uit één bepaald nummer. Dus, liefste vrienden van de barbecue, luister goed en stuur mij meteen het weggegrilde woord en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
3: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Dat is de ja van Jumbo.

0: moet ik dansen.
1: Vanavond moet er van alles gebeuren, zoals eclipsebrilletjes op de neus zetten, maar misschien ook wel barbecuen. Een heel goeie morgen, Rosalie.
2: Hey, dag Kirsten.
1: Een stukje van vrouwtje naar nummer vloog op de barbecue. Welk woord was het?
2: Het was dansen.
1: Het was dansen, eens horen.
3: Ik wil dansen, ik heb de hele dinsdagavond niks om handen.
1: Maar ja, het was uiteraard dansen. Dans jij van vreugde nu, want je hebt het budget binnengehaald.
2: Joepie! Super, ben jij blij.
1: Ik hoor blij, Rosalie. Waarom ben je zo blij? Yes.
2: Ten eerste is het een leuk liedje van vrouwtje. En ten tweede ben ik heel erg fan van barbecuen.
1: Oké. Okay.
2: Dat komt weer perfect uit.
1: Dat komt weer perfect uit. Waar woon je ergens?
2: Ik woon in Gent.
1: Oké, okay, heb jij al een plekje uitgekozen? Want misschien ga jij vanavond wel al barbecuen na de eclipse, maar heb je al een plekje uitgekozen om te kijken vanavond?
2: Het Rozenbroekenpark zijn in Sint-Amandsberg.
1: Het Rozenbroekenpark, zeer goede plek. Open en waarschijnlijk en hopelijk veel te zien. Zo zijn er nog wel wat plekjes in Gent. De natuurgebieden zijn zeer populair.
2: Ja,
1: en dan
2: klopt.
1: Vanavond al die barbecue of ga je daar nog wat mee wachten?
2: Ik ga misschien wachten tot dit weekend, want ik heb zelf geen barbecue, dus ik zal bij mijn ouders waarschijnlijk gaan barbecuen.
1: Ja, je kan dat budget misschien kopen om er een gebruiken om er misschien een barbecue mee te kopen om daarmee te beginnen.
2: Ja, je brengt mij op ideeën.
1: Voilà, kijk, dan kan je altijd zeggen, die barbecue heb ik destijds gekocht met het budget van Studio Brussel.
2: Ja, ik zal het meenemen.
1: Rosalie, geniet ervan. Vanavond ook van die eclipse met bril op je neus en van die barbecue binnenkort. Nog een heel fijne week, hè.
2: Dankjewel, Kirsten, voor jou.
1: Bye.

0: Rosalie, daarnet grote fan van barbecues, maar zelf nog geen barbecue in huis. Daar heeft het barbecue-alarm misschien verandering in gebracht. Morgen spelen we opnieuw en maak jij weer kans op een budget. Dit was intussen Generation en Young Lean met Storm 2. It's the most
1: wonderful time. De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
1: Geen ticket voor Pukkelpop en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel, want dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Pukkelpop.
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
4: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
5: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank
4: je. En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Code Yellow!
7: Knaldi!
8: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.

Adam Port en nog een hele bende vrienden. Miek die stuurde daarnet in de app, wordt er aandacht besteed aan de Black Album plaat van Metallica vandaag. Die is 35 jaar oud. Het zal wel zijn. Ik heb een nummer voorzien zometeen. Misschien staat Betrue nog eens spelen. Wat denk je? Eerst nog deze. Queens of the Stone Age, Easy Street. Welcome.

0: 1991, een van de zotste jaren in de muziekgeschiedenis. Zoveel legendarische albums die toen verschenen zijn. Denk aan Nevermind van Nirvana, Ten van Pearl Jam, Out of Time van R.E.M. of dat zelfgetitelde album van Metallica. Hun vijfde, The Black Album.
1: Studio Brussel.
0: Ja jong, die plaat is 35 jaar oud vandaag. Niet sad, maar wel true. Metallica, mensen zijn blij in de app. We hebben dit gevierd en we gaan dat misschien wel nog eens vieren vandaag met een andere plaat. Dit is Matt Berninger met Martin.

0: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schat ik, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
0: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken het? KBC? Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
4: Het is 12 uur en heel goedemiddag.
3: VRT Nieuws.
4: Stijn de Vaart.
5: Heel wat mensen proberen nog een eclipsbril te bemachtigen. Op heel wat plaatsen in Vlaanderen staan mensen in de rij om nog snel een eclipsbril te kopen. Dat is bijvoorbeeld zo bij een apotheker in Wetteren in Oost-Vlaanderen, waar er op het laatste nippertje nog 10.000 brillen geleverd zijn. Deze klanten waren er al vroeg bij.
6: In de WhatsApp-groep van de buren waren ze nog op zoek naar brilletjes. Daarmee ben ik hier om alle brilletjes voor de buren op te halen.
7: Een bericht van mijn collega's stond hier al om 6:40, stonden ze er al aan te schuiven.
8: Ik kom van het Nienhoven. Even rijden, maar ja, kijk, we keken er allemaal naar uit, de kinderen ook.
9: Ik zou graag de zonsverduistering zien vanavond. Eerlijk gezegd was het uit mijn hoofd gegaan en ik dacht, ik ga er toch nog om komen.
5: De brillen zijn wel iets duurder geworden. Nu kosten ze vaak 7 euro, terwijl dat eerder 3 euro was. De drie verdachten van de dood op de 7-jarige Hamza komen voor de raadkamer. De jongen is vorige woensdag overleden in het appartement van zijn oom in Merchtem in Vlaams-Brabant. Uit autopsie blijkt dat hij vermoedelijk mishandeld was. Zijn 24-jarige oom is aangehouden op verdenking van moord. Zijn moeder en een vriendin worden verdacht van schuldig verzuim omdat ze het kind niet geholpen zouden hebben. Maar volgens de advocaat van die vriendin klopt dat niet.
10: Oh, ze wist het van niks eigenlijk. Ze betwist alle betrokkenheid met de feiten. Op het moment dat ze dat wist, is ze wel direct beneden gegaan en dan de ambulance gebeld. Dus eigenlijk, ze zegt dat ze moest dat weten, zou ze wel gereageerd hebben. Maar ja, als je dat niet weet, dan kun je wel moeilijk tussenkomen. Hè.
5: De raadkamer zal nu beslissen of de drie aangehouden blijven of niet. Ze zijn momenteel opgesloten in de gevangenis van Haren. Gokbedrijven omzeilen het verbod op gokreclame in de sport, dat schrijft de Standaard. Sommige gokbedrijven hebben een nieuwswebsite opgericht met bijna dezelfde naam. En voor zo'n site mag je wel reclame maken. Zo heeft gokbedrijf Circus een sportnieuwswebsite opgericht met de naam Circus Daily. En die naam staat onder andere op de voetbaltruitjes van Standaard in Antwerp. De kansspelcommissie noemt dat verdoken reclame en wil de wet over het verbod op gokreclame aanpassen.
11: De achterpoortjes moeten dicht, dat het ook duidelijk is dat gelijke namen en gelijke logo's en extensies daarvan, daar geen reclame mag meegemaakt worden. Iedereen mag een sportkanaal oprichten, iedereen mag sportverslagen brengen, maar niet genaamd naar een kansspelbedrijf. Dat moet duidelijk in de wet geschreven zijn.
5: De Oekraïense president Zelensky zegt dat het leger afgelopen nacht een grote aanval heeft uitgevoerd op een Russische haven en marinebasis aan de Zwarte Zee. Daarvoor zijn drones, onbemande vaartuigen en raketten ingezet. Hoe groot de schade precies is, is nog niet duidelijk, maar op beelden is zwarte rook te zien in de Russische haven. Rusland zegt dat er bij de aanval 2 doden zijn gevallen. Het is zonnig en tot 32 graden vandaag. Ook vanavond blijft het helder. Morgen en vrijdag wordt het heet tot 35 graden. Maar in het weekend geleidelijk minder warm met buien of onweer.
3: Studio Brussel. Kirsten Lemeyre.
4: Wat staat er bij jou op het menu vanmiddag? Hopelijk iets fris. Ik giet er graag grote porties beats, gitaren en festivalmuziek bij.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
12: Life is music.

Laura uit Tongeren die stuurt net in de app meer Muse met heel veel A's. Ik weet niet hoe ik er nog meer bij krijg hier, maar Mercy heb je intussen wel gehad. Kate Bush die gaat zo meteen weer die berg op. Eerst die nieuwe nog eens van The Strokes. Heerlijk. Lonely in the Future.

Running Up That Hill van Kate Bush. Een berg lijkt mij een perfecte plek om die eclipse vanavond te aanschouwen. Hopelijk is er eentje bij jou in de buurt. Robin die stuurde daar straks in de app nog de berg aan de Blaarmeerse in Gent door. Maar misschien heb je zelf een hogere berg in de buurt of in gedachten. Lijkt mij ideaal. Goed, een beetje disco, dat kan nooit kwaad. Heel erg zomers. En zeer moderne disco, dat is ook goed. Jessie Ware, Free Yourself.

0: Marianne in de app. Wij zitten op dezelfde golf, denk ik. We voelden alle twee die Jessie Ware zalig als muziek dat doet. En die ritmesectie van The Roots, die mag er ook zijn zometeen.
1: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Mannekes, Bompie. Deze ga je fantastisch vinden.
4: Denkt u?
3: Vrijdag en zaterdag.
5: Ja?
3: Is het nee?
4: Is het nee?
3: Tegen BTW.
6: Is het nee tegen BTW?
4: Allee, gast.
6: Dat is fantastisch.
3: Zie je wel?
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma. Gamma.
7: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw gamma open is op 15 augustus.

0: En de stem die is van Cody Chestnut, The Seat. Smakelijk als je aan tafel zit. Misschien wil jij daar graag wat live muziek bij. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Dat kan geregeld worden. De festivalroulette is weer gebruiksklaar en kan zo meteen door jou bediend worden. Er steken 3 verse live tracks in die we verzamelden op de beste Belgische festivals. Jij kiest voor de hele groep waar we van zullen genieten. Dat kan van thuis, op het werk, op vakantie of in de auto, waar je maar wil. Dus als je zin hebt, laat maar weten.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.
0: We gaan hier eerst nog van 2 andere namen genieten. Michael Kiwanuka die komt hier binnengewaaid na deze heftige dans met Slater. Dit is Dance.

0: het gaan met Michael Kiwanuka. Je kreeg een One More Night. Het is iets over 12:30. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Een heel goedemiddag, Jan uit Oostende.
2: Hey, goedemiddag, Kirsten.
0: Ben jij ook in Oostende momenteel?
2: Ik ben in Oostende.
0: Okay.
2: Inderdaad, aan de zee.
0: Aan de zee. En aan het werken of even vakantie?
2: Wel, ik heb een beetje de chance dat ik flexibele uren heb. Dus vanmorgen gewerkt en vanmiddag ga ik toch eventjes naar het strand.
0: Oké, okay. Oh, wauw, wat een goed plan. Want het is veel te warm om te werken op dit moment. Dus plannetjes, het strand. En daarna, wat ga je zo rond 7 uur doen?
2: Wel, het zijn hier nu Polisfeesten op dit moment.
0: Ach.
2: Dus gisteren was de opening van de Polisfeesten.
0: Mm-hmm.
2: Met onder andere Absent Minded die kwam optreden. Een goed optreden.
0: Ja.
2: Staat een beetje op de planning de komende dagen, de Polisfeesten hier.
0: Ja.
2: Ik hou het een beetje lokaal als het op concerten aankomt. Bijvoorbeeld de Austin Beach dat ik gedaan heb in juli.
0: Ja.
2: Dus ik blijf in mijn stad.
0: Maar ik ken Oostende een beetje natuurlijk, want we zitten daar op het einde van het jaar weer met de Tijdlozen. En dat is een muziekstad, dus waarom zou je verder gaan?
2: Voilà, dat zeg ik ook.
0: Maar heb je wel tijd voor andere festivalletjes nog? Of denk je van Austin Beach, ben ik al heel blij mee, Paulusfeesten, of staat er nog iets op jouw planning?
2: Er staat niet echt iets op de planning, maar meestal is er wel altijd wel iets te doen hier in het weekend.
0: Mm-hmm.
2: Minder bekende groepen die komen optreden bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Oostendse groepen bijvoorbeeld, dus die ga ik dan ook wel eens checken.
0: Voilà, genoeg te doen. En vanavond Eclipse brilletje gescoord al om te kunnen gaan kijken?
2: Wel, mijn vader had er nog een paar, dus ik hoop dat ik ze nog bemachtig voor de zon vertest.
0: Voilà, hopelijk heeft hij ze niet beloofd aan iemand anders, maar dan kan je die inderdaad nog gaan halen. Goed, live muziek op de radio kiezen, dat staat hier nu plots ook op je planning. Je weet hoe het werkt. Er zijn 3 live nummers die je kan kiezen. Je kan tot 3 keer die roulette aan het werk zetten en dan komt eruit wat jij het liefste wil. Hè. Dus als je klaar bent, geef maar een teken.
2: Laat maar draaien.

0: Wetsuit kennen ze natuurlijk ook, want er is een surfclub in Oostende. Dus ik weet niet wat dit met jou doet. Wetsuit, de vaccines.
1: Wel, die heb ik gezien op Rock Werchter en die vond ik echt fantastisch. Dus ik ga het hierbij houden. Oh. Sorry voor de luisteraars die benieuwd zijn naar de twee anderen. Maar ik vind dat echt een fantastisch nummer. En zoals je zegt, dat hoort hier bij de zin.
0: Ah, kijk, voilà. Kijk, het is al beslist. Heerlijk als de knopen meteen worden doorgehakt hier. Jan, ik wens jou een prachtige strandnamiddag straks. En nog veel muziek daar in Oostende. En misschien tot op het einde van het jaar.
1: Ja, dat is zeker. Dat mag je me zeker verwachten daar.
0: Oké, okay, tot dan. Dit zijn voor jou en voor vele anderen de vaccines. Bye. Studio Brussel. De festivalzender.

0: Dank aan Jan stuurt Cathy in de app heerlijke keuze wetsuit van de vaccine.
1: In Antwerpen of Amalfi, Blankenbergen of Bordeaux. Parkeren gaat overal even vlot met Easy Park op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met Easy Park. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten. Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

genieten op de middag van Little Lies van Fleetwood Mac. Het is 10 voor 1. Hopelijk alles goed daar waar jij op dit moment zit. Misschien aan het eten, smakelijk als dat het geval is. Country is in 2026 een beetje overal, maar dat was het ook al in 2010. Toch bij de familie Falwell. Dit is Kings of

0: The Way I Am, zo is hij. Eminem, net voor 1 uur.
1: 1996.
2: Heel onbezorgde andere tijden.
1: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
3: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
1: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
2: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
4: Dat ik ook echt.
1: Kon één moordzaak ons land zo veranderen?
2: Er is een voor- en een na-Dutroux.
1: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
5: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
6: Gebeurt hier. En het
5: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
6: Gebeurt hier. Maar ook het
7: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho, ho.
6: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports. Klaar om Belgische sportgeschiedenis live mee te maken? Van 15 tot 30 augustus strijkt de crème de la crème van het hockey neer in Waver tijdens de FIH Hockey World Cup. Zowel bij de dames als de heren strijden 16 landen om de wereldtitel. De Red Panthers en Red Lions zullen alles geven in eigen land en eigen stadion. En ze hebben jouw steun nodig. Schreeuwen onze teams naar de overwinning.
8: This is our ground.
6: Meer info en tickets op worldcup.hockey.
9: Dit is Studio Brussel.
10: Studio Brussel.
0: Het is 1 uur en heel goede namiddag.
9: VRT Nieuws.
0: Met Stijn de Vaart.
11: Het is drukker dan anders in de spoeddiensten aan de kust. Dit jaar trekken nog meer mensen naar zee om te ontsnappen aan de hitte van de afgelopen weken. En dat betekent dus ook dat het drukker is in de spoeddiensten aan zee. Dat schrijft het laatste nieuws. In het AZ Oostende zijn er deze zomer al 10% meer spoedgevallen dan vorig jaar. Met een piek van 196 patiënten op één dag. Dat zegt de spoedarts van het ziekenhuis daar.
12: Snijwonden en breuken, dat zijn letsels waar we niet al te veel werk aan hebben, waardoor we ook die aantallen aan kunnen. Wat we wel dit jaar zien, het is natuurlijk een warmtegolf, is enorm veel mensen met hitteslag. Milde vorm van uitdroging, maar ook de zwaardere vorm die echt levensbedreigend is en die een intensieve opname heeft.
11: En verder zijn er ook meer spoedongevallen door alcohol- en drugsproblemen. Op heel wat plaatsen in Vlaanderen staan mensen in de rij om nog snel een eclipsbril te kopen. Dat is bijvoorbeeld zo bij een apotheker in Wetteren in Oost-Vlaanderen, waar er op het laatste nippertje nog 10.000 brillen geleverd zijn. Deze klanten waren er al vroeg bij.
13: In de WhatsApp-groep van de buren waren ze nog op zoek naar brilletjes. Daarmee ben ik hier om alle brilletjes voor de buren op te halen.
14: Maar even mijn collega's stonden hier al om 20:40, stonden ze er al aan te schuiven.
15: Ik kom van het Ninoven. Even rijden, maar ja, kijk, we keken er allemaal naar uit, de kinderen ook.
16: Ik zou graag de zonsverduistering zien vanavond. Eerlijk gezegd was het uit mijn hoofd gegaan. En ik dacht, ik ga er toch nog om komen.
11: De brillen zijn wel iets duurder geworden. Nu kosten ze vaak 7 euro. Eerder was dat 3 euro. En vanavond is er dus die zonsverduistering. Maar of je die goed kan zien, hangt af van het weer. Weervrouw Jacot legt uit wat je kan verwachten.
17: Het wordt een warme avond, een zwoele avond met heldere hemel. Dus we gaan die zonsverduistering prima kunnen zien. Wat er wel gaat gebeuren tijdens die verduistering, is dat het tijdelijk iets frisser wordt. Dus neem toch zeker ook een truitje mee om voorbereid te zijn op alles. En wat je zeker niet mag vergeten, is dat eclipsbrilletje. Als je naar de zon wil kijken, dan doe je dat best op een veilige manier, zoals bijvoorbeeld met een eclipsbril.
11: De Oekraïense president Zelensky zegt dat het leger afgelopen nacht een grote aanval heeft uitgevoerd op een Russische haven en marinebasis aan de Zwarte Zee. Daarvoor zijn drones, onbemande vaartuigen en raketten ingezet. Hoe groot de schade precies is, is nog niet duidelijk, zegt Marijn Trio.
18: Er is veel rook te zien op beelden op sociale media. En twee grote graanterminals zouden buiten gebruik zijn na de aanval. Volgens Rusland werd er ook burgerinfrastructuur geraakt en vielen er twee doden. Nu Oekraïne de laatste tijd alsmaar meer en grotere aanvallen uitvoert op doelwitten in Rusland, komen er ook alsmaar vaker burgers om. Maar het is nog altijd maar een fractie van het aantal burgerdoden dat Rusland maakt in Oekraïne.
11: Het is zonnig en tot 32 graden vandaag. Ook vanavond blijft het helder. Morgen en vrijdag wordt het heet tot 35 graden. Maar in het weekend geleidelijk minder warm met buien of onweer.
9: Studio Brussel.
6: Kirsten Lemeyer.
0: Ja, die eclipsbril, meest gegeerde item op dit moment. De boys van Goose die hebben er voorzien voor hun eclipsshow van vanavond in Antwerpen.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
4: is music.

Sunrise, terwijl die zonsverduistering bezig is. Dat klinkt als een droom, maar het gaat echt gebeuren. Tenminste voor iedereen die op tijd een ticket kocht voor die show vanavond van Goose in het OLT Rivierenhof. De gecustomized Eclipse-brilletjes, die worden daarvoor de show uitgedeeld aan iedereen die een ticket heeft, want het is daar compleet uitverkocht. En dan wordt het daar natuurlijk samen genieten. Eerste show van twee Goose-shows daar, want morgen spelen ze daar ook eentje. Dat is ook uitverkocht. En dan is het wel zonder Eclipse. Maar goed, een heel goede namiddag. 6 over 1. Dit is Sunburn.

0: Coldplay en Higher Power. Er waren geen hogere krachten gemoeid bij de volgende samenwerking. Gewoon twee Belgische artiesten die fan zijn van elkaars werk en het beste van zichzelf in één nummer hebben gegoten. Amélie Lens en Angèle.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Amélie Lens en Angèle, Run.
3: Hallo, ik ben Amélie Lens.
4: Ik ben Angèle en mijn single is deze week hotshot op Studio Brussel.
5: Op Studio Brussel.

0: in en zometeen schudden met alles wat je hebt, want Amory komt eraan.
1: Crossroads Festival. Het kind van Fuse viert zijn vijfde verjaardag. Op 14 en 15 augustus onder de iconische bruggen van het Vijverspark in Brussel. Het decor voor topacts als Malgrab en UFO, Fjaak en Goldie. Met officiële afterparties in Fuse. Tickets en info xrds.be. Samen met Brus en
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
3: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.

schudden op Amarie. Je kreeg One Thing. Een heel erg goede namiddag. Ik ga nog eens de Haunted Youth spelen. Die gaan we niet vaak zien deze herfst en ook niet in de lente. Want de band gaat heel hard bezig zijn met het buitenland te veroveren. Het is echt een zeer, zeer uitgebreide tour als ik al die data en die plekken zie. Wordt vast heel interessant en uitdagend. Maar wij krijgen wel het sluitstuk van heel die tour. Want wij krijgen de eerste arena show voor Joachim Liebes en zijn band. Ze staan in de Lotto Arena, de Haunted Youth, op 25 maart 2027.

Het escapisme van Ray in één nummer vervat. Vandaag is een heel bijzondere dag. Wordt ook een heel bijzondere dag voor iedereen. Sommigen hebben het nog nooit meegemaakt. Anderen al wel een keertje. Een eclipse. Vanavond is dat zover. Om 17 over 7, als ik me niet vergis, dan gaat het allemaal gebeuren. Dus we zijn daar lichtjes naartoe aan het opbouwen. Dit is Sun van een heerlijke Caribou. Nog steeds het alter ego van Dan Snaith. Heerlijke psychedelische geluidjes en dan die beat. Sun dus, Caribou.

0: think you're what's wrong with me kan tellen als dis naar je ex. Zeker als je het dan met een van zijn lievelingsartiesten samen zingt. Olivia Rodrigo en Robert Smith.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.

fashion. Ik heb vorige week voor de allereerste keer zelf gesurfd en ik voel me nu al persoonlijk aangesproken door de drums. En let's go surfing! Het klinkt alsof er nog een ijsblokje gaat invallen. En het is verfrissend en verkwikkend. De nieuwe van Jungle, Someday, Somewhere.

Monday op deze zonnige woensdag met eclipse in aantocht. Je hoorde New Order. Veel sterkte aan iedereen die nu aan het filegolven is richting kust. De muziek die stuwt je telkens een beetje vooruit, ook al is het momenteel hier en daar maar een paar meter. Studio Brussel. Nu uitstekende gitaren uit Ierland. Bleach 93.

Dat is echt spelen met een gitaarschilling van Bleach 93. Pien Lefranc die heeft zo meteen ook bakken goede muziek mee. Ik heb nog deze van Flume en Toro y Moi the Difference.

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen, is dat normaal?
2: Schat, die kleine moet eten.
1: Onze kinderen moeten eten.
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
3: Code Yellow!
4: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
6: En wat met de balletjes?
4: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
7: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
8: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
7: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
7: Ah, top, hè, die Kate.
9: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Get it. KBC. Beweegt met je mee.
10: Dit is Studio Brussel.
11: Studio Brussel.
12: Goedemiddag, het is 2:00.
10: VRT Nieuws.
12: Van Stijn de Fort.
13: Het is drukker dan anders in de spoeddiensten aan de kust. Dit jaar trekken nog meer mensen naar zee om te ontsnappen aan de hitte van de afgelopen weken. En dat betekent dus ook dat het drukker is in de spoeddiensten aan zee. Dat schrijft het laatste nieuws. In de ziekenhuizen in Oostende en Knokke zijn er tot 10% meer spoedgevallen dan vorig jaar. Dat heeft vooral te maken met ongevallen, de hitte en alcohol en drugs, zegt de spoedarts van het AZ Zeno in Knokke.
14: Dus een van de redenen is inderdaad de hitte. En dan zien we dat op de momenten van de dag dat het heel warm is. Bijvoorbeeld die flauwvallen door de hitte. Maar we zien ook wel een sterke toename van verkeersongevallen, fietsongevallen. Die gaan dan over het algemeen op een ander moment van de dag. En daar is natuurlijk ook een link met het alcoholgebruik. De strandbaars bijvoorbeeld, die sluiten allemaal om 8:00. En we zien op de spoedgevallen zeer duidelijk dat rond 8:00 een piek is.
13: Klanten van de bank Belfius kunnen op dit moment hun app niet raadplegen of gebruiken voor betalingen. Wat er juist aan de hand is, is nog niet duidelijk. Technici van Belfius onderzoeken het probleem en proberen het zo snel mogelijk op te lossen. En er woedt op dit moment ook een zware brand bij een bouwbedrijf in Lubbeek in Vlaams-Brabant. Een afvalberg zou vuur gevat hebben, maar de exacte oorzaak is nog niet bekend. De brandweer raadt aan om de omgeving te vermijden en ramen en deuren gesloten te houden.
15: In de WhatsApp-groep van de buren waren ze nog op zoek naar brilletjes. Daarmee ben ik hier om alle brilletjes voor de buren op te halen.
13: En veel mensen proberen nog snel om een eclipsbril te kopen voor de zonsverduistering van vanavond. Bij een supermarkt in Locristi in Oost-Vlaanderen staan al sinds vanmorgen mensen in de rij. En dat is ongezien, zegt de zaakvoerder.
16: We zijn beginnen met verkopen rond 9:15. En tegen dat 9:05 was alles al uitverkocht, mijn 400 stuks. Spijtig genoeg moesten we de andere mensen dan niet tevreden naar huis sturen, maar ik had dan gelukkig mijn leverancier nog kunnen bereiken en hij beloofde mij er 2000 stuks en ondertussen staan er hier terug massa mensen aan te schuiven enkel voor een brilletje.
13: Zo'n bril is wel iets duurder geworden. Nu is het zo'n 7 of 10 euro per bril. Eerder was dat 3 euro. Het is zonnig en tot 32 graden vandaag. Ook vanavond blijft het helder. Morgen en vrijdag wordt het heet tot 35 graden. Maar in het weekend geleidelijk minder warm met buien of onweer.
17: Studio Brussel.
12: Goedemiddag vrienden, ik kom bij jou zitten deze namiddag met muziek van Arno, Outkast, Arctic Monkeys. Daar heb je ook helemaal geen brilletje voor nodig. Gewoon je twee prachtige oren.
10: Je luistert naar Studio Brussel.
17: Life is music.

Fijne woensdag krijg ik je naar mijn hoofd gesmeten in de app van Studio Brussel. Hallo, fijn dat je luistert. Dag Tim, dag Rudolf, dag Pieter Jan. Een mooi begin van de woensdagnamiddag met Arctic Monkeys, Do I Wanna Know. Ik zet hem verder met Ugel en Ultra Naté, Moving to the Sun. Dat is in naam van de maan vandaag, denk ik dan.

Snake is een nummer van Violet Crowell. Het is haar eerste worp op de wereld. Haar debuutplaat eigenlijk. Hoe zij die muziek live brengt, gaan wij allemaal ontdekken op Pukkelpop. Want daar staat ze mee op een schitterende line-up volgende week. Het is de dochter van Dave Crowell, hè? Als je dat nog niet wist. Violet Crowell, Bug in the Cake.

0: Goedemiddag, kan ik jou warm maken met de stem van Janelle Monáe, want zij zit eraan te komen.
1: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitzending. Ah, het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.

0: Tonight.
1: Ja, tonight gaat het gebeuren. 12 augustus 2026 zal in de geschiedenisboeken staan als een prachtige dag. De zonsverduistering, ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb ook net gelezen trouwens, dat als je geen brilletje hebt, lieve luisteraar, want het is stormloop voor die brillen, dat je een emmer kan vullen met water en in die reflectie daarvan zou het veilig zijn om naar die prachtige eclipse te kijken. Oh, darkness, gepaste plaat van Admiral Freebie.

David Bowie komt voorbij deze namiddag. Heel snel zelfs. Maar hoe lang is deze geleden? Nightmares on Wax. You wish.

0: nog zoveel mensen last minute naar tickets zien zoeken. Echt waar, mijn Instagram is veranderd in een soort ticketbalie. Luister even heel goed als jij ook nog hopeloos bent op dit moment.
1: De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
1: Geen ticket voor Pukkelpop en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel, want dinsdag...

Ze komen naar Kramerock deze zomer. Rudy Mantel en Jonas Blue, dat is een van de guest DJ's die we hebben uitgenodigd voor ons Summer Anthems. Dat zijn eigenlijk hele mooie woorden om te zeggen dat hij speciaal voor Studio Brussel een guestmix heeft gemaakt. Je kan die terugvinden op VRT Max. Niet alleen de zijne, ook die van MK, van Ugel, van Reinier, Zonneveld enzovoort. Maar dus ook deze Jonas Blue staat erom bekend om pophits en dance met elkaar te verzoenen. En je kent hem misschien wel van deze Edge of Desire.

0: Brown met Pink Pony Club. Ik ga verder met deze steengoeie playlist na het nieuws van 3 uur.
1: Mannekes,
2: Bompie,
1: deze ga je fantastisch vinden.
3: Denk je?
1: Vrijdag en zaterdag.
4: Ja.
1: Is het nee?
3: Is het nee?
1: Tegen BTW.
5: Is het nee tegen BTW?
3: Allee, gast.
5: Dat is fantastisch.
1: Zie je wel?
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma. Gamma.
6: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw gamma open is op 15 augustus.
8: Zeg de Vos.
9: Ja, Lemmes.
8: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
9: Schitterend, bij zo'n sausje hoort een lekker stukje vlees. Hoe heb je je steekt liefst?
8: Doorbakken.
9: Zeker?
8: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
9: Dat is
10: de Vos Lemmes.
11: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
12: Wat? 150 baht?
11: Schatje, dat is 4 euro.
12: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
11: Ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
10: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
13: IKEA-tip van de week.
14: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
15: Ah ja, om de matrassen te testen.
13: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
16: IKEA.
13: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
15: Wat?
13: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
15: En wat met de balletjes?
13: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
0: Studio Brussel. Goedemiddag, het is 3 uur.
17: VRT Nieuws.
0: Met Stijn de Fort.
18: Spotify gaat duidelijker aangeven welk lied van een AI-artiest is. Zo'n AI-artiesten krijgen vanaf midden september een speciaal label op Spotify. Ze zullen ook niet meer te zien zijn in je persoonlijke aanbevelingen. Spotify doet dat omdat het steeds meer kritiek krijgt van luisteraars en artiesten over hoe het met AI-muziek omgaat. Dat zegt deze docent Media en Entertainment Business aan de Thomas More Hogeschool.
19: Het is heel gemakkelijk om een liedje op te laden en dus wordt er eigenlijk gezegd dat bijna de helft of meer van een catalogus van Spotify AI zou zijn. Dat zijn liedjes die gebruikt worden om afspeellijsten te vullen, bijvoorbeeld om te gaan fitnessen, waarbij dat mensen minder aan het opletten zijn welke muziek ze nu eigenlijk aan het luisteren zijn, minder dat fangevoel ook willen oproepen.
18: Klanten van de bank Belfius kunnen nog steeds de app niet raadplegen of gebruiken voor betalingen. Wat er juist aan de hand is, is nog niet duidelijk. Technici van Belfius onderzoeken het probleem en proberen het zo snel mogelijk op te lossen. Op verschillende plaatsen in ons land bereiden mensen zich voor op de zonsverduistering. Die begint rond 7 uur vanavond en duurt een tweetal uur. Heel wat mensen hebben nog snel een eclipsebrilletje gekocht bij hun apotheek of opticien. Daar stonden vandaag lange rijen. Of je die eclips goed zal zien hangt af van het weer. Weervrouw Jacotte legt uit wat je kan verwachten.
20: Het wordt een warme avond, een zwoele avond met heldere hemel. Dus we gaan die zonsverduistering prima kunnen zien. Wat er wel gaat gebeuren tijdens die verduistering is dat het tijdelijk iets frisser wordt, dus neem toch zeker ook een truitje mee om voorbereid te zijn op alles. En wat je zeker niet mag vergeten, is dat eclipsebrilletje. Als je naar de zon wil kijken, dan doe je dat best op een veilige manier, zoals bijvoorbeeld met een eclipsbril.
18: Bij een ongeluk met een boot op een meer in Zimbabwe in Afrika zijn zeker 15 mensen omgekomen. Er zijn ook nog 27 passagiers vermist. De boot was wellicht te zwaar geladen. Volgens de overheid daar waren er te veel tickets verkocht. 77 opvarenden konden wel nog gered worden. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia. Het ontstond door de bouw van een stuwdam en het is het grootste kunstmatige meer ter wereld. En de Colombiaanse regering kondigt 3 dagen nationale rouw af voor de slachtoffers van de zware aardbeving daar eergisteren. Tot nu toe zijn er al meer dan 250 slachtoffers geborgen. Hulpdiensten zoeken nog altijd verder. 3 dagen lang zal de nationale vlag halfstok gehangen worden op openbare gebouwen in het hele land. Ja, vanavond het weer, dat hoorde u daarnet al van Jacotte. En morgen en vrijdag wordt het heet tot 35 graden. Maar in het weekend geleidelijk minder warm met buien of onweer.
10: Studio Brussel.
21: Tien de France.
0: Goedemiddag, mag ik even melden dat de werkweek in twee is? Dire Straits en Rosalia en Miles Kane. Allemaal leuke dingen die op jou afkomen.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

Royal Blood, I Only Lie When I Love You. Kijk, er is een jarige vandaag. Mark Knopfler van Dire Straits. En ik ben zeer blij voor hem. Hij wordt 77 jaar vandaag. Je kent hem vooral als de frontman en leadgitarist van deze schitterende band. En we gaan het vieren met deze fantastische...

0: zou de hele dag kunnen luisteren naar de stem van Rosalía. Maar ik maak ook graag plaats voor Pink Floyd. Die komt eraan, Dean Turnley. En een tripje naar de jaren nul zometeen.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is

Deze ochtend heb ik een hele leuke video gezien van Flo Winday, die vandaag het Pukkelpopterrein al eens ging bekijken. De grote letters met Pukkelpop die staan al klaar aan de ingang. De booth daarentegen, dat is een klein podium. Daar lag alleen nog maar de vloer, maar ik dacht toen, meer hebben we eigenlijk niet nodig hè, dan een dansvloer. En dan deze Dean Turley, want die staat in de booth op zaterdag.

Ben ik het? Of doet echt elke plaat mij denken aan die eclips vanavond? Ik kan vandaag nergens gaan of staan zonder iets op te vangen, hè, over die zonsverduistering. En dan denk ik, mooi toch, laat ons eens allemaal volledig opgewonden geraken op dat prachtige natuurfenomeen. Ik vind dat echt een heel leuk gevoel dat wij vanavond met z'n allen gewoon te samen naar die twee, ja, gekke bollen gaan kijken die eigenlijk gewoon over elkaar schuiven. En dat bracht mij plots bij dit nummer. Van op het album Dark Side of the Moon. Deze geweldige muziek van Pink Floyd. En je mag mij ook altijd laten weten wat jouw eclipsplannen zijn. Laat maar weten in de app van Studio Brussel.

15 jaar Camping Kids Club op 22 augustus in Kortrijk. Het zotste feest van het jaar. Met Reggie, de Cowboys, Brutaleuten, Willy Sommers, Ruben van Gucht

0: Het
1: pijnlijk moment hier voor een jong. Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Gebeurt hier. En het
1: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
0: Gebeurt hier. Maar ook het
2: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
0: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
3: Knaldi.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro.

Ja, het is een zeer warme namiddag vandaag. Het zal ook alleen maar heter worden, hè? Als ik kijk naar morgen en naar overmorgen. We nemen een frisse duik in de playlist. Er staat muziek van Mumford & Sons klaar. Alice May komt er ook nog aan, maar het is veel te lang geleden dat ik Lord gespeeld heb. What was that?

van Mumford & Sons. Goedemiddag. Alice May die is aan het timmeren aan haar eerste album. En ondertussen bleef ze ook een kweetnieuwe zotte zomer. Met een last minute optreden op het podium van Rock Werchter. Waarvoor haar gitarist de dag zelf nog eens teruggereden uit Italië. Volgende week staat ze ook op Pukkelpop. Benieuwd of we daar nog nieuwe muziek gaan ontdekken van Alice May. Maar dit is In A Flash.

Wat gebeurt er als je muziek in de soundtrack belandt van een immens populaire film? Ja, dan fret je hitlijsten op. Zoals de Billboard Top 100. Voor de eerste keer staat Steve Lacy in die lijst. Ook Tame Impala geniet van dat succes. Dankzij Spider-Man is dat natuurlijk. Steve Lacy is dit met Oh Yeah in die soundtrack van Spider-Man. En eigenlijk ook gewoon een nummer van op zijn nieuwe plaat. Alsjeblieft.

0: vanavond op VRT1.
1: Mijn grootvader die zag die beelden van dat gekloonschap op tv en die dacht, ja, wat gaan ze nog allemaal uitvinden? Straks vinden ze een computer uit die je moet eten geven. En zijn woorden waren nog niet koud.
2: Wow,
0: op VRT1 kijk je weer vol nostalgie naar de jaren 90 voor tieners. Op VRT Canvas zie je live wat er allemaal gebeurt op het EK Atletiek. Of geniet op VRT Max van het volledige nieuwe seizoen van Eyecatchers. Veel kijkplezier.
3: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
4: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
3: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: De IKEA-tip van de week.
8: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
9: Ah ja, om de matrassen te testen.
7: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
10: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
9: Wat?
7: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
9: En wat met de balletjes?
7: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel.
13: Goedemiddag, het is 4 uur.
14: VRT Nieuws.
13: Met Stijn de Fort.
15: Er zijn nog steeds problemen met de app van Belfius. Inloggen op de app van Belfius en die gebruiken om een betaling te doen lukt nog steeds niet. Betalen met een bankkaart en geld afhalen lukt wel weer, dat meldt de bank. De storing bij Belfius ontstond rond 1 uur vanmiddag. Over de oorzaak is nog niet bekend. Op verschillende plaatsen in ons land bereiden organisaties zich voor op de zonsverduistering van vanavond. Die start rond 7:20 en duurt ongeveer tot 9:00. In Genk en Limburg is er vanavond de nacht van de eclips. Vanop de mijnterril van Waterschij is er een goed zicht op de zonsondergang. Er worden zo'n 1000 bezoekers verwacht. De Limburgse weerman Ruben Wijntjes zal er ook zijn en geeft enkele tips over hoe je de eclips het beste kan zien.
16: Aangezien de eclips dus zal plaatsvinden tijdens zonsondergang, is het belangrijk om een open plekje te vinden met goed zicht op de westelijke horizon, daar waar de zon zal ondergaan. Het helpt om in een veld te gaan staan bijvoorbeeld, maar ook om je wat hoger te begeven dan de omgeving. En onze Limburgse terrels bijvoorbeeld, die lenen zich daar uitstekend toe.
15: Vanaf midden september gaat streamingdienst Spotify beter aangeven welke artiest gemaakt is met AI. Die artiesten krijgen dan een speciaal label en ze zullen ook niet meer te zien zijn in je persoonlijke aanbevelingen. Spotify doet dat omdat het steeds meer kritiek krijgt van luisteraars en artiesten over hoe het met AI-muziek omgaat. Dat zegt deze docent Media en Entertainment Business aan de Thomas More Hogeschool.
17: Het is heel gemakkelijk om een liedje op te laden en dus wordt er eigenlijk gezegd dat bijna de helft of meer van een catalogus van Spotify AI zou zijn. Dat zijn liedjes die gebruikt worden om afspeellijsten te vullen, bijvoorbeeld om te gaan fitnessen, waarbij dat mensen minder aan het opletten zijn welke muziek ze nu eigenlijk aan het luisteren zijn, minder dat fangevoel ook willen oproepen.
15: In de Amerikaanse staat Utah heeft oud-gevechtspiloot van het Britse leger Andy Green een nieuw snelheidsrecord van 654 km per uur gevestigd met een waterstofauto. Het vorige waterstofsnelheidsrecord stond ook op zijn naam met bijna 300 km per uur. Het is niet zijn eerste record. In 1997 reed hij al eens met meer dan 1200 km per uur met een auto met straalmotoren. Het is erg warm en helder vandaag. Morgen en vrijdag wordt het heet tot 35 graden. Maar in het weekend geleidelijk minder warm met buien of onweer.
13: Op de binnenring rond Brussel, 40 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren, komt er een defect voertuig op de middenrijstrook. Ook traag op de buitenring, 30 minuten van voor Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. Dan ook naar Brussel, file rijden op de A201 bij Zaventem. Dat komt door een defect voertuig. Naar Leuven, 10 minuten trager op de E40 tussen Sterrebeek en de Werken in Bertem. Naar Antwerpen, traag op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent, 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland, een half uur tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de N16 richting Willebroek vertraag je 20 minuten aan de Werken. In Temse is dat. En op de E40 richting Kustok, 20 minuten trager tussen Beernem en Loppem. Komt door een ongeval, daardoor blijft één rijstrook versperd. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen, maar in Eeklo is de N9, dat is de Molenstraat, door een gaslek afgesloten tussen de Brugse Steenweg en de Goedalstraat.
10: Brussel.
13: De zon en de maan schrijven geschiedenis vanavond. En ik ben zo blij dat wij daar samen deel van gaan uitmaken. Leuk om te zien dat jullie ook zo enthousiast zijn in de app van Studio Brussel.
10: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.
13: Zometeen laat je trouwens horen hoe die zonsverduistering klonk in België in het jaar 1999. Ik heb daar geluid van gevonden. En de playlist die heb ik ook een beetje aangepast. Empire of the Sun hoort daar natuurlijk ook bij. Welkom!

0: Goedemiddag. Walking on a Dream, Empire of the Sun. 4:06. Studio Brussel. Ik moet het jou niet meer vertellen, hè, maar er staat iets bijzonders te gebeuren vanavond. Binnen een paar uur beleeft heel ons land en bij uitbreiding de rest van Europa de grootste zonsverduistering sinds het jaar 1999. Misschien ben je aan het luisteren en was je nog niet eens geboren toen. Ik vind dit zo leuk. Ik vind dit zelfs heel spannend. Ik heb het gevoel alsof wij met z'n allen in een soort live geschiedenisboek meespelen waarin onze kinderen of kleinkinderen later zullen lezen dat er bijvoorbeeld stormloop was in de Vlaamse apotheken en optiekwinkels om een eclipsbril te kunnen bemachtigen. Dat er Belgen zodanig in de ban waren van dit fenomeen dat ze zelfs naar Spanje zijn getrokken om die volledige eclips mee te maken. Ze zullen het woord eclipswaanzin lezen in oude krantenknipsels en ze zullen dan in de klas misschien bespreken waar en met wie ze die eclipse hebben meegemaakt. Dat zijn de dingen die nu in mijn hoofd afspelen. Ik ben echt super, super, super hyped om straks na mijn shift hier gewoon erop uit te trekken naar een hele hoge plek en die zonsverduistering mee te maken. Ik heb leuk geluid gevonden trouwens, want dit is hoe het klonk in 1999. Totale zonsverduistering van 27 jaar geleden. Toen hebben ze het live bekeken op VRT Nieuws. En toen kwam er zelfs een heel groot applaus. Dit is hoe het klonk toen.
1: Ja, ja, ja, ja, ja,
2: ja.
1: Ja,
2: ja. Inderdaad. De mensen zijn zeer enthousiast hier. Dit is een heel mooi beeld van de corona in de lucht. Die straalt heel ver uit. Dat heeft te maken met de dynamische activiteit van de zon die op dit moment heel groot is.
3: Hier staan mensen vlakbij. Mevrouw, wat vindt u ervan?
4: Dat is machtig. Ik had tranen in mijn ogen.
0: Ja, tranen in mijn ogen, zegt hij. Wat gaan we meemaken straks? Ik weet het niet. Nu, voor mij zal het de eerste keer zijn dat ik dat met mijn blote oog zie, dus vergeef mij mijn enthousiasme. Voor heel veel Vlamingen is het eigenlijk ook wel een beetje een kwestie van nu of nooit. Want de eerstvolgende kans om die zonsverduistering te kunnen zien is pas in het jaar 2042. Deze ochtend vertelde weervrouw Jacotte Brokke bij Sam op Studio Brussel waar en hoe jij best naar die eclips kijkt vanavond.
5: Vanaf 18:07 begint het. Dus voor de eenvoud, om 7:00 moet je ergens gaan klaarzetten. Ja. En waar dat is ergens waar je een goed ruim zicht hebt op het westen. Want ja, het gaat om 7:00 gebeuren tot 9:00. Dus de zon die gaat al redelijk laag zitten. Dus daar wil je het echt goed wijd kunnen uitkijken. Dus bijvoorbeeld op hoogte, op een dakterras kan. Of ja, ergens een wijd uitzicht aan zee bijvoorbeeld ook.
0: Mark die stuurt, ik ga het meemaken in het OLT Rivierenhof vanavond, vlak voor het concert van Goose. We krijgen daar zelfs brilletjes, schrijft hij in de app van Studio Brussel. Ja, en ik ga straks bellen met Michael Carcous van Goes om te horen hoe dat ze het daar precies allemaal gaan aanpakken. Valentijn stuurt dat hij gaat kijken. Erik zal het meemaken vanop de fiets, want op woensdag dan gaan ze fietsen met de club. Waar ga jij kijken? Ik lees het heel graag in de app van Studio Brussel.

0: staat ook in de Billboard Top 100. Dankzij Spider-Man. Natuurlijk. Anneleen die stuurt... Hey Pien, ik ben onderweg naar de zee voor de show van de eeuw. Voor die zonsverduistering. En Philippe uit Deinze die stuurt... Hey, in de jaren 90 hadden wij zo'n brilletjes nog niet. Dat bestond niet. Toen moest je een cd meepakken. Ja, dat, lieve Philippe, dat raden ze nu wel ten zeerste af, een cd. Dat zou gevaarlijk zijn voor je oogjes. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Ik heb een gaatje in mijn playlist. En jij kan dat vullen door te draaien aan deze festivalroulette. Daar komen echt schitterende liveplaten uit. Van op onze festivals. En je hebt zelf een beetje inspraak in de welke die er dan uitkomt. Je moet gewoon een berichtje sturen in de app van Studio Brussel als je een keer wilt meespelen vandaag.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.

0: Ze duldt geen telefoons tijdens haar concerten. En ze durft ook al wel eens optreden op blote voeten. We gaan het meemaken volgende week op Pukkelpop. Florence and the Machine. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Dag Tina, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Hoe gaat het met jou vandaag?
2: Prima.
0: Ja?
2: Zoals het weer zou ik zeggen. Nee,
0: dat is waar.
2: Allemaal goed.
0: Het is prachtig weer, Tina.
2: Prachtig weer, ja.
0: Normaal gezien zou ik hier zo'n beetje over de festival sleuteren, maar eigenlijk wil ik liever weten, ga je straks kijken naar de zonsverduistering?
2: Absoluut, ja. We gaan een plekje in een open veld zoeken en genieten van het prachtige uitzicht, denk ik.
0: Oké, de Max. En wie is wij? Met wie ga je het beleven?
2: Ik heb nog een vriendin.
0: Oh, maar zo leuk. Ja. Och. Ja. Ik ben er ook helemaal klaar voor. Maar ik ben ook heel benieuwd, want ik heb het nog nooit gezien. Heb jij het al eens meegemaakt?
2: Ja. In 1999 was ik er ook al bij.
0: Oké. Okay. Ja. En hoe was dat?
2: Toch wel wat speciaal. Ik was toen ook op kamp met de KSA toen. En we waren er wel goed op voorbereid. En dat was ook in Wallonië, dus we hadden een prachtig uitzicht.
0: Ah ja, de Max. Maar ja, dat gaat nu terug zijn. Er zullen waarschijnlijk wel veel jongeren in Wallonië of ergens anders op een kampveld zitten nu en met heel de jeugdbewegingen het spektakel zien. Ik heb iets leuk, iets anders helemaal. Dat is live muziek van op de Belgische festivals in onze festivalroulette. Ken je het spelletje een beetje?
2: Ja, ik ken het.
0: Oké, dat is heel goed. Jij mag draaien, dan komt er een liedje uit als je het goed vindt. Dan speel ik dat gewoon, Tina, dat kan. Als je niet tevreden bent, dan mag je nog eens draaien en je hebt 3 kansen. We gaan er meteen aan beginnen. Dit is het eerste fragment.

0: nog niet zo vaak gebeurd dat mensen zeggen vanaf de eerste keer draai maar. Maar het kan. Oscar en de Wolf en S10 met Safe and Sound.
1: Toch nog eens draaien.
0: Toch nog eens draaien, maar dat is jouw volste recht.

0: I Need Never Get Old met Daniel Radcliffe. Wat zeg je, Tina? Nog eens draaien?
1: Ik ga het wagen, ik ga toch nog eens draaien.
0: Oh, maar ja, maar je hebt groot gelijk, ja. Pakken wat er te pakken valt.
1: Voilà.
0: Dat is Dua Lipa met New Rules op Pukkelpop. Een tijdje terug. Mij maak je daar heel blij mee, maar ben je daar zelf ook tevreden mee?
1: Ja? Mij ook. Een perfect dansnummer met dit weer. Perfect.
0: Oké, maar dat is keigoed. Heel veel plezier vanavond, lieve Tina, met de Eclipse en met Dua Lipa zo meteen.
1: Oké, super. Tot dan.
0: Dag. Studio Brussel.
2: De festivalzender. Every single one of you for coming out here tonight, for dancing with us in the heat, for singing with us, for screaming with us, for giving me hugs and kisses. I love you. Thank you so much.

0: in één rechte lijn naar het einde van je werkdag. Ik vind het echt oprecht een heerlijke zomer, hè, wat festivals betreft, al serieus aan mijn trekken gekomen. Maar als ik toch één pijnpuntje mag uitspreken, ik mis deze boys. Hoe aanwezig Fontaines DC vorige zomer was, zo afwezig zijn ze dit jaar. Ik mis ze echt op de festivals. Ik kan er geen genoeg van krijgen. Dat is eigenlijk gewoon echt het eerlijkste wat ik daarover kan zeggen. Maar ik zou dat natuurlijk allemaal niet zeggen als ik niet iets heb om naar uit te kijken. Fontaines DC heeft afgelopen weekend nog eens opgetreden. Dat was in Spanje. Gek genoeg gebeurt daar alles deze zomer. Hè? De totale eclipse vanavond, WK voetbal en nu ook het enige concert van Fontaines DC. En tijdens dat concert hebben ze een leuk cadeautje meegenomen voor iedereen die erbij was. Namelijk twee nieuwe nummers. Marianne en Six Shot Morning, dat zijn de titels. En zo weten we dus eigenlijk dat er nieuwe muziek aankomt. Studio Brussel-luisteraar Olivier, die was daar gewoon bij dat concert in Spanje. En heeft dus ook al een idee van hoe die nieuwe muziek van Fontaines DC zal klinken. Dat vertelde hij ook deze ochtend bij Sam op Studio Brussel.
1: Het is zeer melodieus. Ik vind een beetje een tint van Joy Division erin. Het blijft Fontaines DC met een evenwicht van de groep. Die gitaar, de bas, die keyboard. En Brian Chapman, de frontman, wordt minder en minder introvert. En gevoelt een fantastische evenwicht in de nieuwe nummers.
0: Oh, jongens toch. En die Olivier die was daar gewoon bij. Brussel. Voor alle duidelijkheid, het is nog niet helder hè, wanneer die muziek gereleased zal worden. Dat is nog even afwachten, maar ik hou je in de loop. En ondertussen teren we op deze It's Amazing to Be Young van Fun.

0: Ook Fontaines DC en Marianne die stuurt als Fontaines fan vind ik dat geweldig dat ze een nummer gaan uitbrengen met mijn naam. Uitkijken daarnaar dus.
1: Joji komt naar België met een nieuw album en een spectaculaire liveshow. Op donderdag 27 augustus in Forst Nationaal Brussel. Duik in de melancholische wereld van Joji. Tickets en info, livenation.be. Joji in concert, samen met Studio Brussel.
2: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider toch. Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Bazaar, begin opnieuw. We hebben een verjaardag te vieren. Het is een grote verjaardag van een zeer grote plaat. De Black Album van Metallica is jarig. Is exact 35 jaar geleden uitgekomen op 12 augustus 1991. En het album heet eigenlijk Metallica. Maar de bijnaam The Black Album kwam er door de cover van de plaat, die helemaal zwart is met een donkere slang erop. Het is een plaat die voor de band eigenlijk alles heeft veranderd. Enter Sandman staat erop. Heerlijk. Maar ook deze dijk van een song is eentje van op de Black Album. Nothing Else Matters van Metallica staat er ook op. Ja, het is een plaat die van Metallica een zeer grote naam heeft gemaakt. En dan vooral bij het brede publiek. Album sloeg aan, stond wekenlang in de hitlijsten en is nog steeds eigenlijk een van de best verkochte albums aller tijden. Mijn collega Andries Bekkers van De Zwaarste Show, die is ook nog steeds een zeer grote fan.
1: Voor mij is de Black Album van Metallica misschien wel het beste metal rock album aller tijden. Het is de perfecte hybride tussen die heaviness van metal en die groove en die songs uit de rock. Het was een band die toen, denk ik wel, op zijn creatieve hoogtepunt stond. De perfecte aanloop van die trashperiode naar een album met zoveel tijdloze klassiekers. Ja, het is 35 jaar oud, maar zet het nog eens op. Het klinkt nog altijd fantastisch.
0: Ja, dat gaan we zeker doen. Andries, Robin stuurt ja inderdaad een heerlijk album. Ook Tim stuurt Metallica, The Black Album, nostalgie, zeer groot album. Wat denk je van een live plaat van toen de band live op Rock Werchter stond? Nothing Else Matters van Metallica, van op de jarige plaat. Alsjeblieft.

Tot de laatste noot, hè. Het bewijs. Dat ze hun platen ook schitterend live vertalen. Metallica. Ik krijg er nog een fotootje in de app van de Black Album op cd. Daar zou ik niet meer naar de Eclipse kijken vanavond, Tim. Als ik dan toch een tip mag

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
3: Dat ik ook niet.
0: Kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na-Dutroux.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
4: Zeg, de Vos.
5: Ja, Lemmis.
4: Geraakte jij aan mijn stek met Frit?
5: Oei, wat doet hij er zo op?
4: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
5: Ja, en?
4: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild.
6: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is
8: de Vos Lemmens.
9: Dit is Studio Brussel.
10: Studio Brussel.
11: Goedemiddag, het is 5 uur.
12: VRT Nieuws.
11: Met Stijn de Fort.
13: De eclipskoort stijgt.
14: Ik heb dat nog nooit gezien, dus voor mij is het heel spannend om te kijken.
15: Mijn mama en papa hebben waarschijnlijk dat gezien, maar ik was er nog niet geboren en ik vind het spannend.
13: Ja, deze kinderen zijn op kamp in het domein Puijenbroek in Wachtebeke en hebben al veel zin in de zonsverduistering van vanavond, de meest volledige eclipse sinds 1999. Die start rond 6:40 en duurt ongeveer tot 9:00. Op het hoogtepunt zal de maan zo'n 90% van de zon bedekken. In Genk en Limburg organiseren ze de nacht van de eclipse op de Mijnteril in Waterschij. Ook Limburg-zweerman Ruben Wijntjes zal er zijn en geeft tips over waar je de eclipse het best kan zien.
16: Aangezien de eclips dus zal plaatsvinden tijdens zonsondergang, is het belangrijk om een open plekje te vinden met goed zicht op de westelijke horizon, daar waar de zon zal ondergaan. Het helpt om in een veld te gaan staan bijvoorbeeld, maar ook om je wat hoger te begeven dan de omgeving. En onze Limburgse terrels bijvoorbeeld, die lenen zich daar uitstekend toe.
13: Klanten van Belfius kunnen opnieuw betalen met een bankkaart en ook opnieuw geld afhalen. Maar ze kunnen nog niet altijd inloggen op de app of de website. De bank zegt dat ze nog niet weet wanneer de problemen opgelost zullen zijn. De storing bij Belfius begon rond de middag. De oorzaak is nog niet bekend. De Antwerpse politie heeft twee minderjarigen opgepakt die bankkaarten hadden gestolen bij een gepensioneerd koppel in Peer in Limburg. De jongeren hadden zich voorgedaan als politieagenten. De politie merkte de twee op in Wilrijk toen ze veel te snel reden met een scooter.
17: De jongeren hadden ook de iPad en twee gsm's van het koppel bij zich. De avond voordien bleek het koppel bezoek te hebben gekregen van valse politieagenten die zeiden dat de mensen gehackt waren en dat ze hun toestellen, bankkaarten en bijbehorende codes moesten meegeven. De jongeren hebben dan vervolgens €2.500 afgehaald.
13: Eén minderjarige zit in een gesloten instelling en de andere is vrij onder voorwaarden. In Jemen in het Midden-Oosten zijn vorig jaar bij Amerikaanse aanvallen ook zeker 153 burgers gedood. Bijna 250 burgers raakten gewond. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie bekendgemaakt in een rapport. De burgerdoden vielen volgens de Amerikanen bij 3 aanvallen. Op een gevangenis waar Afrikaanse migranten opgesloten waren, op een haven en op een woonhuis. De Amerikanen wilden de Houthi-rebellen in Jemen treffen. Die worden gesteund door Iran en hadden zelf ook tientallen aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse schepen in de Rode Zee. Vanavond en vannacht helder weer, dus ideaal om die zonsverduistering en de vallende sterren daarna te zien. Morgen en vrijdag wordt het nog warmer, tot 35 graden. En volgens het KMI zitten we zo in de derde hittegolf van deze zomer. Sinds vorige zaterdag halen we in Ukkel meer dan 25 graden. Die hittegolf eindigt wellicht pas zondag of maandag.
11: Op de E40 richting kust. 25 minuten vertragen tussen Beernum en Loppem. Door een ongeval blijft één rijstrook versperd daar. Je verliest ook 10 minuten op de buitenring rond Gent van Laarne tot Merelbeke door een eerder ongeval. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten filegolven tussen Ruisbroek en Jette. En op de buitenring een half uur van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. Naar Leuven ook een kwartier trager op de E40 tussen Sterrebeek en de Werken in Bertem. Traag naar Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rums. Een half uurtje daar. En op de E313 vanaf Massenhoven komt er ook een kwartier bij. Op de Antwerpse ring richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 35 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En dan nog op de N16 richting Willebroek 20 minuten aan de Werken in Temse.
9: Studio Brussel.
3: In de France.
11: Hallo vrienden, de zon schijnt. De hotshot van Studio Brussel is volledig Belgisch en speelig. Na Coldplay Avicii met nog een Eclipse soundtrack. Welkom.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
9: Life is music.

0: Oei, nee, dat gaan we niet nog eens doen, hè? Coldplay. Dat gaan we zeker niet nog eens doen. Ik ga het afzetten.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Amélie Lens en Angèle, daar zou ik graag plaats voor maken in de playlist als het even kan. Die hebben niet alleen gezorgd voor de hotshot van de week met hun nieuwe single en eerste collab, Run. Het is denk ik de start van een soort nieuwe vriendschap. Want Amélie Lens die kwam erover vertellen tegen ons op Studio Brussel. Toen we op Tomorrowland zaten, is ze even binnengesprongen.
2: Wij hebben eigenlijk gemeenschappelijke vrienden die al heel vaak wel zo hadden gezegd van jullie zouden zo goed overeenkomen en dat is echt een toffe en zo tegen haar ook. En dan heb ik die een paar keer ontmoet, ook zo bij Chanel en ook Glastonbury. En wij kwamen zo goed overeen. Haar energie is zo zalig. Dat is een hele, hele zalige vrouw. En we hadden al een paar keer gesproken om iets samen te doen. En dan toen ik bezig was aan mijn album, dacht ik, nu is gewoon een moment. En ik heb haar gewoon gestuurd en die was zo, yes. En ik zei, oh my god, oké.
0: Ja, heel benieuwd wat die nog gaan bekokstoven met twee Belgische sterren. Jullie zijn in elk geval grote fan. Ik heb een berichtje gekregen van Robin, die stuurt Yes, een nieuw loopliedje met deze Run. Tim, die stuurde de nieuwe hotshot, een echte banger, vind ik. Go with the flow. Hier is hij.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Amélie Lens en Angèle, Run.
2: Hallo, ik ben Amélie Lens.
4: Ik ben Angèle en mijn single is deze week Hotshot.

Jay Bernard, die sleutelt aan nieuwe muziek die je misschien ook al te horen krijgt op Krammerok, 4 en 5 september. Dat is een van de weinige plekken waar je hem deze zomer vindt. 4 in the morning is dit.

0: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
0: Esso, omdat elke rit telt.

0: zal vanavond eerder Share Your Eclipse-bril with me zijn, denk ik. Alu Black, I Need a Dollar. Fans van Blink 182, er is een documentaire op komst. Louder Than Fear, dat is de titel van de nieuwe documentaire over Travis Barker, drummer van Blink 182. Die kan je vanaf morgen bekijken op Disney+. In die documentaire krijg je een blik in zijn persoonlijke leven. Hij heeft het in die documentaire over zijn beginperiode bij Blink, als drummer dus. Maar ook wel echt over enkele moeilijkere periodes, zoals bijvoorbeeld de vliegtuigcrash in 2008, die hij op het randje overleefd heeft, waarin hij ook vrienden verloren is. Ja, dat heeft hem toch getekend voor de rest van zijn leven. Daarover heeft hij het al in de trailer.
1: Just fire and chaos everywhere. 65% of my body was burnt. 27 surgeries.
2: Falling from the sky like Icarus probably does some to your head.
3: I walk in the room and I don't cry ever, but we cried, bro.
1: Che and Chris were like brothers to me. And then AM passing away a year later.
0: Ja, een bewogen leven, dat heeft hij zeker al gehad, Travis Barker. Maar er zijn ook passages van zijn bandleden. Mark Hoppus, Tom DeLonge, die komen er ook in. En andere muzikale figuren die iets hebben betekend of nog steeds betekenen. Voor Travis Barker, een van de meest bekende drummers ter wereld. Blink 182, Louder Than Fear. Dus vanaf morgen is die documentaire te zien op Disney+ en op Hulu ook. Studio.
4: Brussel. Life is music.

0: kan er niet naast kijken vandaag. En toch doe je dat best als je geen brilletje hebt. De zonsverduistering, jongens, heel ons land is in de ban. Echt, iedereen is ermee bezig. Hè? En terecht, er wordt van alles georganiseerd of gereorganiseerd. Want bijvoorbeeld de shows van Goes in het OLT Rivierenhof in Antwerpen lagen natuurlijk al langer vast dan de afspraak met de maan en de zon. Maar ja, die avond die krijgt nu letterlijk een gouden randje. Goedenavond, Michael Carcous van Goes.
1: Hey, dag Pien.
0: Hey, zeg, hey. Goes in het OLT, dan denk ik, dat is sowieso al een epische donderdagavond, die eclipse. Die maakt het natuurlijk wel heel bijzonder. En jullie gaan dat ja, historisch moment, want zo mag ik het echt wel noemen, volledig grijpen. Hè? Wat zijn jullie van plan?
1: Ja, dat is waar. We vonden het sowieso al een uniek voor Goes om hier in OLT te spelen. We hebben dat nog nooit gedaan. En we zitten al heel het jaar in de studio, dus dachten we moeten toch een paar keer uitbreken deze zomer. En OLT is echt die twee shows zijn hier twee shows dat we enorm hebben naar uitgekeken. En ergens in het voorjaar, toen we de concerten hebben aangekondigd, is er een iemand die data had opgemerkt en die had er ons op attent gemaakt dat er een eclipse zou zijn op de eerste dag. En dus zijn we eigenlijk al een paar maanden bezig met het idee van oké, wat kunnen we hiermee doen? En er is van alles door ons hoofd geweest, maar er zijn ook heel veel beperkingen, want de zon die doet zijn ding, de bomen die doen ook hun ding. Dus wat er vast stond is, we maken brilletjes. We wisten niet dat er zo'n schaarste zou zijn. Dus de 2000 man die hier vanavond is, krijgt gewoon van ons een custom-made bril die we samen met Odette Lunet hebben ontworpen. Dus dat krijgen ze van ons cadeau. En dan gaan we samen gaan kijken op, op een vlakte hier vlakbij. Hiernaast OLT gaan we dan allemaal samen naar de eclipse gaan kijken.
0: Maar dat is de max, dat is fantastisch. Ja. Dat is eigenlijk ook echt...
1: En dat doen we gewoon voor de show.
0: Ja, tuurlijk. Want ja, dus de eclipse, daar moet je al voor klaarzitten binnen anderhalf uur. Als ik me niet vergis, rond 7 uur, 6:15 zal het dan beginnen gebeuren. Ik vind dat de max, dat jullie al zo proactief bezig waren. Want ik heb het pas op het VRT Nieuws gelezen, een paar weken terug nog maar. Maar dat is al maanden bezig.
1: Ja, wij zijn inderdaad, want die brilletjes moeten nog geproduceerd worden. Het zijn er wel wat. Maar nee, dat was dus fantastisch. En dat is dan wel tof. Die socials zijn wat ze zijn. Maar soms doen ze wel fantastische dingen. En als je dan een attente fan of liefhebber hebt die je ook mailt of een berichtje stuurt, een DM stuurt, die zegt van, hey, die datum is wel wat. Dat is dan wel de kracht van social media dan weer.
0: Maar sowieso. Zeg, Michael, heb jij toevallig de zonsverduistering al meegemaakt in 1999?
1: Ik denk het wel, maar ik heb er geen actieve herinnering.
0: Me neither.
1: Ik denk dat ik in 1999 met andere dingen bezig was dan zonsverduistering.
0: Oh, maar kijk, heel tof dat jullie eigenlijk ook gewoon nog eens buiten komen, letterlijk dan, want jullie staan in open lucht. Dus na die zonsverduistering, dan is er natuurlijk het concert van Goes. Ik kreeg al berichtjes in de app van fans die erbij zijn straks. De markt is helemaal hyped. Wat kunnen ze van de show verwachten vanavond?
1: Het wordt een andere show. Dus deze zomer hebben we een aantal festivals gespeeld die super waren. Maar dan zijn meestal wel beperkt in tijd. En nu nemen we effectief onze tijd, omdat het onze eigen shows zijn. Dus we steken er wel iets anders in dan dat we deze zomer al hebben gespeeld. Aan de attente luisteraar om te horen wat het is.
0: Oké, dat is goed. Oké, kijk, heel veel Goes-hits mogen ze waarschijnlijk wel verwachten. Ik zal er hier zo meteen eentje op de radio knallen. En ik wens jullie superveel plezier. Het wordt hoe dan ook een historische avond, Michael.
1: Ja, dankjewel. Maar we kijken er hard naar uit vandaag. Ja. Morgen, ik zou zeggen, weekend Antwerpen, dat kan niet slecht zijn. Nee. Maar het is nog geen weekend, maar het voelt wel als weekend.
0: Ja, voilà. Pak dat maar gewoon vast. Misschien inderdaad nog even bij zeggen dat die Goes-shows compleet zijn uitverkocht. Maar bon, we horen het wel in de app hoe dat geweest is daar. Veel plezier.
1: Ja. Oké, dadah.
0: Bye-bye, dag Mika.

0: Ik voel de stress, man. Voor de eclipse vanavond. Sommige mensen zijn nog op zoek naar brillen. Sommige mensen zijn er nog niet helemaal uit waar ze gaan kijken op een open veld. Of in een park, best ergens met niet te veel bomen. Hè. Als jij al een ideetje hebt van jouw plan, stuur het mij gerust in de app van Studio Brussel. En misschien is het ook leuk om even een eclipsplaat of playlist te maken met z'n allen. Heb jij een leuke eclipsplaat met de maan, met de zon, met de verduistering die je graag zou willen horen op Studio Brussel? Laat het mij weten in de app.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Studio Brussel.

0: over een goede locatie gesproken om naar die eclipse te gaan kijken. Island in the Sun van Weezer. Hallo, dag Isabel.
1: Hallo.
0: Wat maakt deze zonsverduisteringdag nog specialer voor jullie daar?
1: Ja, mijn zoon is jarig. Arthur wordt 10 vandaag.
0: Wauw, 10 jaar.
1: Yep, al 10 jaar de zon in ons leven.
0: Oh, kijk eens hoe mooi. Isabel, ben je dan al 10 jaar mama?
1: Ja, klopt. We hebben 1 zoon.
0: Oké, maar dat is kei tof, Arthur. En waar gaan jullie kijken naar de zonsverduistering?
1: Wel, we zijn eigenlijk op vakantie in de Ardennen. En we hebben eigenlijk gisteravond, want wij zitten in de vallei. En gisteravond zijn wij op zoek gegaan naar de ideale plaats. Dus we zijn gewoon naar boven gereden. En op goed geluk, er is een veld uitgekozen. En dus vanavond gaan wij daar staan. We hebben eigenlijk expres, we stonden daar expres rond 8 uur 's avonds om te zien of we de zon effectief mooi zagen ondergaan.
0: Slim.
1: En ja, kijk.
0: Het is gelukt.
1: Dat wordt speciaal.
0: Ja, dat wordt zeer speciaal. Hebben jullie er ooit al eens in gezien? Ja, Arthur niet natuurlijk.
1: Ja, wel in 1999, maar ik herinner mij daar niks van.
0: Oh.
1: Dus ja, ik was toen 14. Het heeft blijkbaar niet zoveel indruk op mij gemaakt.
0: Nee, oké. Okay, maar kijk, vanavond gaat dat allemaal veranderen. En dan nog met die 10-jarige verjaardag van Arthur erbij. Welke eclipsplaats mag ik spelen voor jullie?
1: Ik ga dan misschien vragen aan Arthur. Arthur, ga jij dat aanvragen? Zeg maar.
2: Follow the sun.
0: Oh, van Xavier Rudd?
1: Yep.
0: Ah, dat is keigoed. Dat is een hele mooie keuze. En ook een hele goede plaat. Ik heb hier een live versie, want die stond vorige week nog op de Lokerse feesten in België. Is dat goed?
1: Oh, fantastisch. Dank u.
0: Alsjeblieft. Geniet van de muziek. Geniet van jouw verjaardag, Arthur. En veel plezier met de maan en de zon daar, hè, in Spa.
2: Dank u.
0: Dag.

Zeer belangrijk vanavond. Zon volgen. Follow the Son van Xavier Rudd op de Lokerse feesten vorige week. We vullen de playlist met Eclipse-platen. En ik krijg hier een berichtje van Fabienne. Die stuurt: ik kijk vanavond niet naar de zonsverduistering, want ik heb ze in 99 gezien. En de volgende, die maak ik waarschijnlijk ook niet meer mee. Je kan altijd kijken naar de stream op VRT trouwens. Fabienne, als je geen brilletje hebt.

0: Man on the Moon van R.E.M. Zeer veel doorgestuurd, ook door Yves uit Antwerpen. Heel veel plezier vanavond met de Eclipse. En ook zeer veel plezier in de festivalzender met Thais.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Het is 6:00, goedenavond.
5: VRT Nieuws.
0: Met Stijn de Voort.
6: Nog een dik uur tot de start van de eclipse.
7: Ik wilde met mijn dochter gaan, omdat ik dacht van we moeten erbij zijn. Want de volgende maak ik zelf niet meer mee.
6: Ja, deze mensen volgen de eclipse straks van op een mijnterril in Limburg. Die zonsverduistering start rond 6:40 en duurt ongeveer tot 9:00. Op het hoogtepunt zal de maan zo'n 90% van de zon bedekken. In het noorden en het oosten van Spanje zal het een volledige zonsverduistering zijn. Koen Wouters volgt het in de stad Valladolid.
8: Hier op deze plek is er een totale eclipse om 20:30. Die duurt een tweetal minuten. Ja, dan gaat het helemaal donker worden. Dan valt de nacht meteen. De wind verandert van richting. De vogels stoppen met fluiten. Het wordt 5 graden kouder. Het is naar het schijnt een uniek natuurfenomeen.
6: De Antwerpse politie heeft 2 minderjarigen opgepakt die bankkaarten hadden gestolen bij een gepensioneerd koppel in Peer in Limburg. De jongeren hadden zich voorgedaan als politieagenten. De politie merkte de 2 op in Wilrijk toen ze veel te snel reden met een scooter.
9: De jongeren hadden ook de iPad en 2 gsm's van het koppel bij zich. De avond voordien bleek het koppel bezoek te hebben gekregen van valse politieagenten die zeiden dat mensen gehackt waren en dat ze hun toestellen, bankkaarten en bijbehorende codes moesten meegeven. De jongeren hebben dan vervolgens €2.500 afgehaald.
6: 1 minderjarige zit in een gesloten instelling en de andere is vrij onder voorwaarden. Er zijn nieuwe regels opgesteld voor het Eurovisie Songfestival. De winnaar zal niet zomaar de volgende editie mogen organiseren als blijkt dat het land in een gewapend conflict verwikkeld zit of als de veiligheid tijdens het evenement niet gegarandeerd kan worden. De aanpassing van het reglement is er gekomen na discussies over de deelname van Israël door het conflict in Gaza. Israël eindigde dit jaar en vorig jaar op de 2e plaats. Nog nooit was het waterpeil van de rivier de Rijn in Duitsland zo laag en het waterpeil blijft ook zakken. Vrachtschepen kunnen daardoor bijna geen vracht meer vervoeren en ze kunnen zelfs vastlopen. Deze schipper is met zijn schip gestrand in Mannheim in Duitsland.
10: De lading aan bod is momenteel heel erg minimaal. Klanten die vinden het te kostbaar en het risico is natuurlijk ook aanzienlijk. Al ligt dat natuurlijk vaak bij de schipper zelf, hoeveel risico de schipper zelf wil nemen. De kosten wegen niet meer op tegenover het product van wat wij vervoeren. Dus kiezen ze sneller voor vrachtwagens en treinen of ze stellen het uit zover het kan.
6: Vanavond en vannacht helder weer, dus ideaal om naar de zonsverduistering en daarna de vallende sterren te kijken. Morgen en vrijdag wordt het nog warmer tot 35 graden. En volgens het KMI zitten we in de 3e hittegolf van deze zomer. Sinds vorige zaterdag halen we in Ukkel meer dan 25 graden. Die hittegolf eindigt wellicht pas zondag of maandag.
4: De festivalzender.
1: Thais van Beurum.
0: Het is al na 6:00, dus die grote eclipse kruipt steeds dichterbij. Maar wat ook dichtbij kruipt, dat is Pukkelpop. En Amber Broos komt er alles over vertellen.
4: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Okay. Een sexy picture of me en ook eentje van de Eclipse straks. Maar heel voorzichtig zijn, hè.
1: Studio Brussel. De festivalzender.
0: De mooiste tijd van het jaar.
1: Dat is de festivalzomer.
0: Een hele goede avond. Grote dag vandaag, want straks is het dan eindelijk zover. De grote eclipse gaat gebeuren. En na die zonne-eclipse is het alweer bijna weekend. En wie weekend zegt, zegt festivals. Want je kan alweer naar Crossroads of Weekend Dance het weekend. En dan nog iets verder in de toekomst. Volgende week vanaf donderdag, dan gaan die deuren van Pukkelpop open. Dan kunnen we onder andere Tyler, The Creator, Youngblood en Florence and the Machine zien op die mainstage. En natuurlijk nog keiveel andere kleppers op alle andere stages, zoals de Club, de Marquee, de Boot of de Boiler. En ik ben heel blij dat we daar dit jaar ook Amber Broos kunnen zien. En ze is hier bij mij. Dag Amber.
2: Hey.
0: Goedenavond. Hoe is die festivalzomer al geweest voor jou?
2: Ja, echt super. Ik heb fantastisch mooie dingen mogen doen. Het is super druk geweest. Het is nog altijd heel druk, maar ik vind het echt fantastisch. Heel dankbaar weer dat ik dat allemaal hier mag doen.
0: Ja.
2: Het is echt zot.
0: Het is ongelooflijk. Ik noem er maar een paar. Extreme Outdoor, Paradise City, Sunrise Festival, Austin Beach, Tomorrowland. 2 keer. Met jouw papa ook. Ja. Heel speciaal. Maanrock staat er nog aan te komen. Pukkelpop. Knallen voor jou. Ongelooflijk drukke zomer. Volgende week sta jij in de boiler van Pukkelpop met een nieuw concept. Workstation by Amber Broos. Ik vind het super intrigerend. Vertel eens, wat moeten we daarover weten?
2: Ja, klopt. Ik ben er super enthousiast over, want ik wou eigenlijk al heel lang mijn eigen concept beginnen, mijn eigen rave concept. En daar gaat Workstation eigenlijk dus worden. Er staan daar 2 grote pijlers centraal voor Workstation. Namelijk de eerste is om terug echt een community feeling te bouwen met de mensen, met de ravers, met iedereen rondom mij heen. Zoals in de jaren 90 vroeger. Toen het eigenlijk echt ging over de feeling en de energie en het dansen samen. Dat is eigenlijk het eerste grote ding dat ik echt graag centraal wil zetten met die show. Ja. En het tweede is om eigenlijk jong talent meer naar voren te zetten. Ik vind dat super belangrijk om nieuw jong talent te steunen. Zowel eigenlijk in de muziekindustrie als alles dat daar een beetje naast komt. Want natuurlijk, ik ben natuurlijk DJ en ik wil andere DJ's ook graag supporten. Maar er zijn nog heel veel andere getalenteerde mensen die achter de schermen werken. Zoals VJ's, zoals fotografen en videografen. Maar dat gaat zelfs nog verder tot misschien mensen die coole ravekleren designen enzovoort enzovoort. Dus dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Het is new school talent with old school energy.
0: Okay.
2: En ik ga dat dus voor de allereerste keer voorstellen in de boiler room van Pukkelpop.
0: Ja, hoe zot is dat? En de boiler is dat tussen 2 en 4 was dat?
2: Ja.
0: Op zaterdagnacht.
2: Ja, het is echt closen. En ik ben mega dankbaar voor Pukkelpop om mij die kans te geven. Ik vind dat echt mega zot. Ik ben wel mega nerveus, want het gaat super leuk worden. Dat sowieso. Ik heb samengewerkt met een jonge getalenteerde VJ die speciale visuals heeft gemaakt. Er gaat misschien ook nog wel iemand langskomen.
0: Ja, dat ging ik vragen. Hoeveel mensen gaan we daar onstage dan in die boiler net zien?
2: Ja,
0: achter de deks.
2: Er gaan misschien nog wel een paar verrassingsacts komen. Maar het is echt vooral de bedoeling dat het gaat om dat gevoel van samenhorigheid eigenlijk. Om dat terug te creëren. Dus ik vind het allemaal heel spannend. Maar ik ga er sowieso heel erg van genieten.
0: Het wordt sowieso heel speciaal. Het is echt die community die heel belangrijk is bij Workstation. Ik las ook A World Where Music, Fashion, Art and Community Come Together as One. Dus dat heb je heel mooi gedaan.
2: Ja, het is echt sowieso iets voor op lange termijn ook.
0: Ja.
2: Dus ja, ik vind het allemaal heel spannend. En ik hoop dat iedereen komt kijken. Dus.
0: Ja, kei tof. Debuut in de boiler.
2: Ja.
0: De gedroomde de kans, echt wel. Kijk, op zaterdagnacht moet je dus op Pukkelpop in de boiler room zijn. Van 2 tot 4 voor Workstation by Amber Broos. Dikke merci Amber, om dat hier even te komen toelichten bij ons.
2: Dankjewel.
0: We kijken er naar uit. Fijne avond.
1: Studio Brussel.
3: De festivalzender.

Dat wordt het even een halve Black Box Revelation met die eclipse. Je hebt er al veel over gehoord en dat gaat denk ik zo blijven zolang die eclipse niet gepasseerd is. Dus als je het nu al beu bent, je bent er bijna vanaf. Maar ik ben super excited om zo tussendoor snel eens te gaan kijken buiten de studio. Benieuwd waar jij gaat kijken ook. Ben je al onderweg of niet? Laat het mij even weten in de app van Studio Brussel. Ondertussen krijg je nog Kids with Buns. Hun tweede plaat, die krijg je op 16 oktober te horen.

elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.

0: En de marquee van Pukkelpop volgende week. Underworld en Two Months Off. Bijna midden augustus is het, dus we zitten toch al dik over de helft van die twee maanden zomervakantie.
1: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
0: Dat wil natuurlijk ook zeggen dat er nog dikke festivalweekends op ons staan te wachten. Want dit weekend kan je naar Weekend Dance op het strand van Zeebrugge met je mooiste outfit aan. Of naar Crossroads onder het viaduct van Anderlecht met je dikste ravekleren aan alweer. Of volgende week Pukkelpop natuurlijk. En ik voel dat jij misschien wel het een of het ander kan gebruiken. Dat er nog wat dingetjes op je verlanglijstje staan zo last minute. Bijvoorbeeld dat gammel kampeerstoeltje vervangen of een doorschijnend t-shirtje fixen voor Weekend Dance. Of net een snelle planga voor Crossroads. Say no more. Morgen heb ik hier nog een festivalpakket van Bol te geven voor jou. Last minute. Ja, met jouw must-haves erin voor de festivals. Als je dat wil winnen, dan moet je morgen luisteren. Same time, same place. En wie weet, is dat pakketje dan wel voor jou?
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.

Olivia Dean en Sam Fender met Rain Me In. Verbrak onlangs dat record in de UK van het nummer dat het meest op nummer 1 heeft gestaan in de charts daar. Na 76 jaar kegelen ze Frankie Lane eruit met I Believe. Heel zot. Even naar Ierland nu, naar Florence Road. Zij stonden op Rock Werchter dit jaar. En ze hebben nieuwe muziek. Deze 7563. Echt gloednieuw is die niet, want ze spelen die al 2 jaar live. Maar toch heel benieuwd of we daar snel meer van kunnen verwachten. Florence Road dus. Een hele goede avond.

0: extra veel voor extra extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra extra veel kaas op mijn pizza.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Studio Brussel.

0: Wendy stuurt dat ze gaat kijken naar de eclips met een hapje en een drankje aan de Scheldedijk in Schoonaarde. Groot gelijk, Wendy. Maar maak er maar een gezellig momentje van zo meteen. Wij gaan dat hier ook proberen doen, hier op de VRT. Ik ben wel een beetje zenuwachtig. Ik weet niet of je dat ook hebt. Is dat normaal? Maar het is ook een serieus gedoe geweest gewoon om aan zo'n brilletje te geraken. Maar we krijgen hierdoor in onze app dat er nog een 100-tal brilletjes zijn voor de snelle beslissers bij Experience Factory Antwerpen. Dicht bij de Kinepolis, daar is dat. Dus allemaal veilig naar die eclips kijken met een brilletje. Even terug nu naar een kleine week geleden. Toen stond Zwangeregie op de mainstage van de Lokerse feesten op donderdag. Een van de headliners van de hiphopdag was zij naast The Streets, de jeugd van tegenwoordig, Young Yellow en Chas Brak. En papa ZG, die gaat op vakantie na zijn drukke festivalzomer nu. Gelukkig kan ik die vecht voor papier nog eens spelen hier, live van op de Lokerse feesten 2026. En je kan trouwens veel shows van die Lokerse feesten 2026 checken op VRT Max trouwens, zoals die van The Streets, Ozayuki, Ize en Oscar and the Wolf.
1: Studio Brussel. De festivalzender. Are you ready?

Vincent stuurt nog 9 dagen. Ja, dan staat hier rockgod Youngblood op die mainstage van Pukkelpop. Het was I Love You, Will You Marry Me. Stel je voor dat je die vraag krijgt van Youngblood. Ongelooflijk. Nu Queens of the Stone Age met Easy Street. En fans hebben het over die mega glow-up van frontman Josh Homme op de socials. Hij wordt een nieuwe internetboyfriend genoemd. Omdat hij nogal een glow-up, een transformatie in de goede zin heeft doorgemaakt.

Queens of the Stone Age. En Easy Street. Nu zijn ze in de Verenigde Staten op tour met Foo Fighters trouwens. Maar het seksappeal van Josh Homme, daar draait het de laatste dagen over op sociale media. Straks mag je een eclipse verwachten. Maar ook de show van Goose in OLT Rivierenhof, daar hebben we het over. Na Jamie XX en Let's Do It Again...

0: In Nederland.
1: Doeg.
0: Italië.
2: Ciao.
0: Frankrijk.
3: Salut.
0: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot. Met Easy Park op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met Easy Park. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
4: Het pijnlijk moment hiervoor in Jonf.
5: Gebeurt hier.
4: En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
5: Gebeurt hier. Maar ook het
6: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
5: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
7: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
8: Ah ja, om de matrassen te testen.
7: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
9: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
8: Wat?
7: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
8: En wat met de balletjes?
7: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
10: Dit is Studio Brussel.
11: Studio Brussel.
12: Een hele goede eclipsavond.
13: VRT Nieuws.
12: De 7 uur met Stijn de Fort.
14: Ons land heeft zo net een medaille behaald op het EK zwemmen. Roos van Otterdijk won zilver op de 50 meter vlinderslag. Simon van Glaubeke, was het spannend?
15: Ja, van Otterdijk startte zoals gebruikelijk ontzettend sterk. En in de laatste slagen kwam ze nog heel dicht bij het goud, tot naar de Zweedse wereldrecordhoudster Sarah Sjöström ging. Het verschil tussen goud en zilver was amper 700ste van een seconde. Maar met een tijd van 25-12 klokte van Otterdijk wel een nieuw Belgisch record. De 21-jarige van Otterdijk heeft op dit EK nog verschillende medaillekansen. Haar grootste kans ligt op de 100 meter vlinderslag, waar ze haar Europese titel zal verdedigen.
14: Dankjewel, Simon. En over een kleine 20 minuten is het zover. Dan start de zonsverduistering in ons land. Op heel wat plekken komen mensen samen om die te zien, zoals in Genk in Limburg. Daar organiseert de Sterrenwacht een speciale eclipsavond op de Mijnteril van Waterschei. Deze mensen willen daar absoluut bij zijn.
16: Het is iets wat je maar één keer of een paar keer hooguit gaat meemaken in je leven. Dus het is iets unieks om mee te maken.
17: Dat is speciaal. Dat is maar één keer, hè.
18: I come from Brussels, but I was looking for this place. Because in Brussels you have many buildings, so you can see this perfectly.
19: Je maakt dat niet elke keer mee, hè. En naar Spanje gaan was een beetje te ver.
14: In het onderzoek naar de dood van de 7-jarige Hamza uit Merchtem in Vlaams-Brabant blijven zowel de oom, de moeder en een vriendin van de moeder in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De oom wordt verdacht van de moord zelf en de moeder en de vriendin van schuldig verzuim. Hamza werd vorige week doodgevonden in een appartement in Merchtem. De oom zegt nu dat enkel hij verantwoordelijk is voor zijn dood. De advocaat van de moeder had gevraagd aan de rechtbank om de vrouw vrij te laten om de begrafenis van de jongen te regelen, maar dat gebeurt voorlopig dus niet. De drie blijven een maand langer in de cel. Er zijn nieuwe regels opgesteld voor het Eurovisie Songfestival. De winnaar zal niet zomaar de volgende editie mogen organiseren als blijkt dat het land in een gewapend conflict verwikkeld zit of als de veiligheid tijdens het evenement niet gegarandeerd kan worden. De aanpassing van het reglement is er gekomen na discussies over de deelname van Israël door het conflict in Gaza. Israël eindigde dit jaar en vorig jaar op de tweede plaats. En de transfer van Romelu Lukaku naar de Turkse voetbalclub Fenerbahçe is nu helemaal afgerond. Lukaku komt over van het Italiaanse Napoli. Fenerbahçe zou zo'n 6 miljoen euro betalen voor de Rode Duivel. Lukaku zegt in een videoboodschap dat hij blij is voor een club met zo'n mooie geschiedenis te mogen spelen.
20: Hey dear Fenerbahçe fans, it's Romelu Lukaku here. It's an honor and a privilege to be joining your club and to join this club with a wonderful history.
14: Vanavond en vannacht helder weer, dus ideaal om naar die zonsverduistering te kijken. Morgen en vrijdag wordt het nog warmer tot 35 graden.
10: Studio Brussel.
11: De festivalzender.
10: Thaïs van Beurum.
12: Het is bijna tijd om je eclipsbrilletje op te zetten, maar blijf zeker hangen, want ik heb een dikke primeur in de show dit uur. Twee tips zijn nieuwe muziek en Royal Blood.
10: Je luistert naar Studio Brussel.
11: Life is music.
21: Laat me even.
1: Luego está la vieja historia de sus discrepancias.

0: Picasso.
1: Ja, dikke, laat me effe. Volgende week vrijdag staat hij op de mainstage van Pukkelpop.
2: Studio Brussel.
3: De festivalzender.
2: Je beleeft de festivals
3: bij Studio Brussel.
1: Het komt nu echt wel heel dichtbij. Over een paar minuten begint die zonsverduistering officieel. Ik wil er alles over horen, want ik ga dit van begin tot einde mee kunnen volgen natuurlijk. Aangezien ik jullie graag gezelschap hou hier op de radio. Dus laat me weten in de app hoe het gaat met jullie, met de spanning. Waar je aan het kijken bent, stuur mij maar fotootjes. Stefan stuurt een foto op een boot in Wervik op de Leie. Super slim. Ga je het heel goed kunnen zien, denk ik. Mensen zakken ook af naar Spanje bijvoorbeeld, om daar een totale zonsverduistering te zien. Maar velen onder jullie blijven in België en zoeken hier naar een perfect plekje, net zoals Stefan. Aan de kust kan ook niet het zicht belemmeren, dus dat is ook een zeer goede optie. Je kan ook op de weide van Rockwerchter gaan kijken. Daar is alles opgeruimd na het festival. En iedereen is daar heel welkom om te komen kijken. Of misschien had jij die show van Goose al op de planning staan in het OLT Rivierenhof in Antwerpen vanavond. Zij treden daarop en ze maken daar een echte Eclipse Night van. Ze stonden deze zomer al op enkele festivals zoals Cactus Festival. Ze staan nog op Kramrock in september, maar ze kijken ook enorm uit naar die show vanavond. En ook morgen in het OLT.
4: We vonden het sowieso al een uniek voor Goose om hier in OLT te spelen. We hebben dat nog nooit gedaan. We zitten al heel het jaar in de studio, dus dachten we moeten toch een paar keer uitbreken deze zomer. En OLT is echt die twee shows zijn hier twee shows dat we enorm hebben naar uitgekeken. En ergens in het voorjaar, toen we de concerten hebben aangekondigd, is er iemand die data had opgemerkt en die had er ons op attent gemaakt dat er een eclipse zou zijn op de eerste dag. En dus zijn we eigenlijk al een paar maanden bezig met het idee van oké, wat kunnen we hiermee doen? En wat er vast stond is, we maken brilletjes. We wisten niet dat er zo'n schaarste zou zijn. Dus de 2000 man die hier vanavond is, krijgt gewoon van ons een custom-made bril die we samen met Odette Lunet hebben ontworpen. En dan gaan we samen gaan kijken op de vlakte hier vlakbij. Hiernaast OLT gaan we dan allemaal samen naar de eclipse gaan kijken.
1: Ja, je krijgt dus een mooi brilletje van Goose cadeau als je vanavond naar een show gaat kijken in OLT Rivierenhof. Dat vertelde Michael van Goose hier daarnet bij Pien. Hoe tof is dat? Heel benieuwd of jij daarbij bent. Dit is Sunrise voor die eclipse.
2: De festivalzender.

0: Dankjewel. Iedereen buiten. We zien jullie. Merci. On the right, on the left. Everybody in the middle. Dankjewel.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: Fabian stuurt, dat wordt zo insane volgende week. Het is echt hard uitkijken naar een passage op de mainstage van Pukkelpop. Volgende week vrijdag, Turnstile was dit met iCare. Straks de nieuwste van Editors.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hey, dus de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC, beweegt met je mee. Knaldi.
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
5: Mannekes,
6: Bompie,
5: deze ga je fantastisch vinden.
6: Denkt u?
5: Vrijdag en zaterdag?
6: Ja.
5: Is het nee? Tegen BTW.
7: Is het nee tegen BTW?
6: Allee, gast.
7: Dat is fantastisch.
5: Zie je wel?
8: Hoe maak je het? Samen met Gamma, Gamma.
9: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en... Kijk of jouw gamma open is op 15 augustus.

straks een primeur hier op jouw radio, want ik mag hier nieuwe muziek draaien van Royal Blood. En je krijgt van mij nog veel meer te horen daarover. Eerst krijg je nog Dove Alice. Jonge, straffe Ierse singer-songwriter die eind vorig jaar een heel mooie debuutplaat uitbracht. Werd ook genomineerd voor de Mercury Prize, dus dat is heel straf. Zijn stemgeluid is zowat een kruising van Jeff Buckley en Thom Yorke. Volgende week ook op Pukkelpop. Dit is Pale Song.

0: volgende week staat hij op Pukkelpop Sober. En gisteren had hij al zijn Europees festivaldebuut. Hij stond als headliner op Ziget Festival in Budapest. En hij had daar een leuke cameo voor tijdens zijn intro liever. Want hij had Sarah Larsson nog mee. Zij treden net voor hem op daar. En laat dat nu eens lukken dat dat op Pukkelpop net hetzelfde zal zijn. Eerst Sarah Larsson, dan Sober. Benieuwd of wij die verrassing ook gaan krijgen. En over verrassingen gesproken. De zonsverduistering is begonnen. Laat mij weten hoe het is. Maar ik heb nog iets anders bij voor jou. En nee, het is geen eclipsbrilletje.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: Het is iets anders. Het is ook iets groots. Het is een nieuwe muziek van niemand minder dan Royal Blood. Die Britse giganten, jeugdvrienden Mike Kerr en Ben Thatcher, die zijn terug met een gloednieuwe single, 10 over 10. En ik mag die zo meteen draaien voor jou. En ik heb nog meer nieuws zelfs, want ik had de grote eer om met hen te spreken daarover, over die nieuwe muziek en dus ook over die nieuwe single 10 over 10.
2: When we kind of came up with this idea for 10 over 10, that concept of going all in became a kind of, yeah, a bit of a theme for the whole record, really. Because I think it started with a musical intention of how do we go all in musically? How do we make things as bombastic and full on as we can? And then came clear that the kind of lyrical themes were about that as well.
0: Going all in dus. En er is nog meer zelfs. Ze komen met een nieuw album. Hun vijfde album, Dead Company, zal die plaat heten. Ze vertelden mij ook al wat we mogen verwachten van dat album.
2: We decided to just take a breather and think about what we wanted to do next. We lasted about as long as January. By that point we were kind of, you know, hadn't played music together and probably the longest time ever. So yeah, by the time we got into the studio, we knew we wanted to make new music, but we didn't know what kind of music. In fact, we never really do. Yeah, by the time that rolled around, we were just so kind of pumped and full of energy. I think that excitement kind of made for some really fast and really heavy music. Probably the kind of heaviest music we've ever made.
0: Heaviest music we ever made. Het wordt hard dus, die nieuwe plaat Dead Company van Royal Blood. Je kan die nu al pre-orderen trouwens, die plaat. En ik was en ik ben heel benieuwd of ze daarmee naar België komen. Want ze wilden daar eigenlijk niet al te veel over kwijt. Maar ze waren toch heel verdacht aan toen, vond ik.
2: It's all pointing in the right direction.
3: Yeah, I've heard rumors.
0: Er zijn geruchten dus. Ik ben heel benieuwd, het is spannend. Maar nu eerst en vooral focus op die nieuwe single, want die staat klaar voor jou. Laat mij alsjeblieft weten hoe je die vindt in onze app van Studio Brussel. Ik ben heel benieuwd. Dit is die gloednieuwe 10 over 10 van Royal Blood in primeur op jouw radio.
1: De festivalzender! Studio Brussel.

0: bloed ten voeten uit als die nieuwe single 10 over 10.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Thaïs van Beurum.
0: Binnenkort dus ook een vijfde nieuwe plaat voor Royal Blood. Dead Company zal die plaat heten. En jullie zien dat volledig zitten. Lees en zie ik hier in de app. Stefan stuurt, wow, wat een dikke sound. Heerlijk. Eline zegt, ik ben zo blij dat ze terug zijn. Ik ga dat album direct pre-orderen. Ja, dat moet je zeker doen, want dat kan dus vanaf nu. En dan is er ook Demi. Zij stuurt, dit live horen gaat bangelijk zijn. En Rudolf stuurt Royal Blood met heel veel hartjes bij. Geslaagd is, denk ik, die nieuwe single 10 over 10 van Royal Blood.

0: mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Pukkelpop en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel, want dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Pukkelpop.
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender. Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging, 1 plus.

0: zal er altijd iets mankeren, maar dat is nog geen reden om het spel niet mee te spelen, toch?
1: Hoe het werkt van Kaat van Stralen en naast die zotte eclipse kan je dit weekend ook naar veel festivals natuurlijk, waaronder Crossroads by Fuse.
2: Studio Brussel.
3: De festivalzender.
2: De festivalzender.
3: Thaïs van Beurm.
1: Vrijdag en zaterdag is dat onder

0: zomer ook in september. En op 25 maart met een dikke arena-show in de Lotto Arena. De Halt het Jut was dit. En Forget Me.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Nieuwe week, nieuwe hotshot. En dat is deze keer eentje van onze lieve Belgische vriendinnen en muziekprinsessen Amélie Lens en Angèle. Run heet die plaat. En laat dat nu eens een goede plaat zijn om tijdens die eclipse te horen. Foto's en filmpjes in de app graag van Studio Brussel. Heel benieuwd hoe jullie eclipseavond eruit ziet. En ook heel blij met de livestream op VRT Nieuws.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Amélie Lens en Angèle, Run.
3: Hallo, ik ben Amélie Lens.
4: Ik ben Angèle.
3: En mijn single is deze week Hotshot.

0: Radio Brussel.
1: Het is 8:00, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Zometeen bereikt de zonsverduistering haar hoogtepunt in België. Om 8:13 zal de maan zo'n 90% van de zon bedekken. Amaury de Mulder, jij staat op de oude mijnterril van Waterschij bij Genk in Limburg, waar de Volkssterrenwacht een kijkavond heeft georganiseerd. Hoe is de sfeer daar?
2: Ja, het is hier fantastisch. Hè? Er is echt heel veel volk opgedaagd. Minstens 1000 toeschouwers hadden ze gehoopt bij de Volkssterrenwacht. En dat lijkt zeker gelukt te zijn. Heel veel gezinnen ook hier. Ik heb er ook eentje naast mij staan. Ja, jullie hebben er echt een uitstapje van gemaakt. Hè?
3: Wij hebben daar een familieuitstapje gemaakt met mijn zus, mijn tante, kinderen. En hapjes meegebracht, fijn deken meegebracht en een fijne gezelschap.
2: Ja, en dat is echt de moeite, zo blijkt. Het lijkt voorlopig, als je door het eclipsbrilletje kijkt, alsof de maan een grote hap van de zon heeft genomen en die stukje voor stukje verder opeet om straks dan voor 90% de zon te bedekken. Als je door het brilletje kijkt, dan lijkt de zon eigenlijk meer op een nieuwe maan, een kleine sikkel. Het wordt hier donkerder en donkerder. En ja, dat geeft toch een speciaal gevoel. Benieuwd naar het hoogtepunt straks.
1: Bedankt, Amaury. Geniet er nog van. En er is vanavond ook een eclips. Vlucht. Een Airbus A320 vliegt met zo'n 100 passagiers van Brussels Airport naar het westen van het Verenigd Koninkrijk. Zij kunnen de zonsverduistering van zo'n 96% daar vanuit de lucht bekijken. En iedereen heeft zo zijn eigen motivatie om dat mee te maken.
4: Je ziet de maanschaduw passeren eigenlijk van de ene kant tot de andere kant. Iets wat je op de grond niet kan zien. En ook omdat je op 11 kilometer hoogte zit, schijnt dat je ook heel goed het kleurenspel kunt zien. De verandering van de kleur van de lucht.
5: Wij verwachten een unieke belevenis die we gelukkig met z'n tweeën kunnen delen deze keer. Want eclipse van 99, dan waren we er allebei al wel, maar niet als koppel. Dus dit is voor ons nu een extra bonus.
1: En wil je het hoogtepunt zelf nog zien, dan heb je nu nog exact zo'n 11 minuten om je naar buiten te reppen. In Stavelot in de provincie Luik zijn 3 personen licht gewond geraakt door een explosie. Die gebeurde nabij de watervallen van Co. Het pretpark Plopsaco, dat vlakbij ligt, werd uit voorzorg ontruimd. Volgens de lokale overheid werd de ontploffing waarschijnlijk veroorzaakt door een explosief uit de Tweede Wereldoorlog. De politie heeft de plaats van de ontploffing afgezet. En op het Europees kampioenschap zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk een eerste Belgische medaille behaald. Van Otterdijk veroverde net als 2 jaar geleden zilver op de 50 meter vlinderslag. Het verslag is van Simon van Glapeke.
6: Roos van Otterdijk startte zoals gebruikelijk ontzettend sterk. En in de laatste slagen kwam ze nog heel dicht bij het goud dat naar de Zweedse wereldrecordhoudster Sarah Sjöström ging. Het verschil tussen goud en zilver was 700ste seconde. Maar met een tijd van 25:12 klokte van Otterdijk wel een nieuw Belgisch record. 40 minuten later zwom van Otterdijk ook nog de halve finale van de 50 meter rugslag. Maar daar strandde ze op 300ste seconde van de finale plaats. Op de 200 meter vrije slag kon Sarah Dumont zich wel plaatsen voor de finale dankzij een nieuw Belgisch record.
1: Vanavond en vannacht helder weer. Ideaal dus voor die zonsverduistering. En ook voor veelvallende sterren vannacht die te zien zullen zijn. Morgen en vrijdag wordt het erg warm. 30 graden aan de kust en 35 in het binnenland. Meer op 14nieuws.be.
0: De festivalzender.
7: Thaïs van Beurum.
8: Die zonsverduistering is in volle gang en ik krijg hier prachtige foto's in de app. Meer van dat en je krijgt ook alles te horen over de festivals natuurlijk.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
9: Life is music.

0: er een dag dat er nog eens een grote eclips komt. Maar dat is pas in 2081. Dus als ik jou was, dan zou ik mij naar buiten reppen, zodat je dat kan meemaken. Wel veilig, met een eclipsbril, alsjeblieft.
1: Studio Brussel. De festivalzender. Oh. Je beleeft de festivals bij Studio Brussel.
0: Een hele fijne avond. Niet enkel Eclipse op je radio, maar ook de festivalzender. Dit weekend kan je naar Crossroads in Brussel of naar Pukkelpop Downtown in Hasselt. En vanaf vrijdag ook naar Weekendend in Zeebrugge. Vrijdag staat Marlon Hofstad daar, zondag Another. En op die line-up staan ook Helena Lauwaard, Heaven Sam, Jeroen de Lodder en Bibi Sek. Ze waren hier ook even geleden te gast in de festivalzender, de organisatoren van Weekendend. Ze hadden het over de stages die een opfrissing krijgen. En dat ze het belangrijk vinden om die clubsfeer te behouden op het festival.
2: Ik denk veel jongeren die eigenlijk nog nooit echt zo dat nachtleven hebben meegemaakt, die gaan veel naar evenementen, maar echt zo dat clubcircuit, dat is eigenlijk nog zoiets van vroeger. En ik denk dat wij dat nu terug proberen te creëren en dat de jongeren echt wel ook gaan meemaken van oké, wauw, dit is dus de club scene of zo.
3: Ja, en het is eigenlijk het DNA van Weekendens altijd geweest. Hè. Dat zijn eigenlijk clubfounders die samen een festival hebben opgericht. Dus we zijn een beetje terug ook daarnaar gaan kijken en daar gaan een beetje infuseren in het festival terug.
0: Ja, en Marlon Hofstad gaat mee voor die clubsfeer verzorgen met die Makina Time hier op jouw radio. En it's bijna that time voor het hoogtepunt van de eclipse. Straks is 88% van de zon bedekt door de maan. Daar ga ik een paar lange plaatjes voor steken, zodat we daar ook van kunnen genieten hier aan de VRT-toren. Is ook een goede plek om te kijken, hoop ik. We zullen het zien. Straks krijg je die heerlijk lange The War on Drugs met Thinking of a Place en Lost Boys. Van Phoebe Bridgers naar Makina Time dus. Tot straks en een happy eclipse.

was dat nu toch even zot? We zijn hier richting het VRT-dak gespeurd voor die zonsverduistering. Bijna 90% van de zon weg. Ik vind dat toch wel echt indrukwekkend. De lucht die krijgt een raar kleurtje. Dat we dit mogen meemaken, hè, mannetjes. Heel tof. Ook blij dat we nog maar 2 nachtjes moeten slapen voor Lost Weekend. Die nieuwe plaat van Phoebe Bridgers. Dit is Lost Boys.

0: gestuurd. Prachtige muziekkeuze met de Eclipse. Dank u. Dat is heel graag gedaan, Sander.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: We krijgen over heel de zomer van elk festivalbezoek in de festivalzender. Morgen komen onze liefste vrienden van Pukkelpop langs. En gisteren was het de beurt aan Bomboeklad. Dat heet festival in Zeebrugge. Met Jamaicaanse en Afrikaanse clubmuziek op de line-up. En ze kwamen alles vertellen over dat festival. Over de goede vibes en de gezellige sfeer. En ook over de nieuwigheden voor de 9e editie van dat festival.
3: Yes, er is een nieuwe stage. Genaamd The Cube, die op vrijdag gehost wordt door Smeltkroeg en dan op zaterdag door Gasolina en Bom Bom Events. En de main focus qua genre is toch wel gewoon echt Latin, dembow, moombaton, echt zo die pure Latin vibes.
0: Ja, ik zeg het, je moet erheen, want dat festival is pure vibes. En dat op het strand, Bomboeklad dus, op 28 en 29 augustus in Zeebrugge. En een van de headliners daar is Kiba, die staat vrijdag in de club. Dit is hem samen met Major Lazer en Busy Signal met Gangsta.
2: Studio. De festivalzender.

Gangsta, nog drie nachtjes slapen en het is Pukkelpop Downtown. En Major Lazer die staat op Pukkelpop volgende week. Maar dus zaterdag is het Pukkelpop Downtown, een gratis festival in Hartje Hasselt. Als je niet kan wachten tot Pukkelpop, dan is Pukkelpop Downtown echt wel iets voor jou. Om je helemaal warm te draaien voor Pukkelpop zelf, je kan er naar Merel Used Kids with Buns daar in Hasselt. Het feest is al voorbij.

of Trouble. Ook de Hives kan je zien op Pukkelpop volgende week. Zondag is het alweer een hangar. Royal Palace Open Air in Brussel. Aan het Koninklijk Paleis is dat. En Black Coffee staat daar op zondag. Die is bijna ready for you, zoals in dit nummer. Samen met Celeste is deze. Haar vind je dan weer op Kramrock in september. No.

0: Be Cool Evelyn van Nothing But Thieves zal je vinden op de nieuwe plaat Stray Dogs, die op 25 september uitkomt. Dit is Madra Salak.
1: Thank you very much to the Belgians in the room and to the clearly non-Belgians in the room. Thank you for thanks for joining us. Unless there's some Belgian Irish Republicans I didn't know about. Okay, thanks again. We're going to finish out with this song. It's one of our own. This is The Man Who Seeks Pleasure.
0: Zondag kon je naar de laatste dag van de Lokerse feesten. 10 dagen groot feest. En daar stond Madra Salak. Dus ook vorige week maandag in Club Studio Brussel zijn die Ieren waar veel mensen zo lovend over waren en zijn met The Man Who Seeks Pleasure. Check zeker VRT Max liever om die concerten van de Lokerse feesten nog integraal te checken.

0: The Man Who Seeks Pleasure van Madra Salak.
1: Lokers, thank you very, very much.
0: Lokers.
1: We've been Madra Salak. We'll see you again soon. Free, free, free, free Palestine.
0: Bijna 9 uur. Die zonsverduistering zit er bijna op. Nog een paar minuten. Daarom krijg je nog Pegassi van mij met zijn remix van Strangers. Tot morgen. Always.

0: Brussel.
1: 9 uur, Neil, goeie avond, 14 nieuws met Aleid de Korte. Over zo'n 5 minuten is de gedeeltelijke zonsverduistering voorbij in ons land. Om 7:45 daarnet bereikte die haar hoogtepunt toen de maan 90% van de zon bedekte. Op heel veel plekken hebben mensen de zonsverduistering samengevolgd. In Genk, in Limburg bijvoorbeeld, organiseerde Volkssterrenwacht Cosmodroom een kijkavond op de oude mijnterril van Waterschij. Meer dan 1000 toeschouwers kwamen daarop af. Deze mensen waren blij dat ze erbij waren.
2: Ja, het is hier fantastisch. Hè? Er is echt heel veel volk opgedaagd. Minstens 1000 toeschouwers hadden ze gehoopt bij de Volkssterrenwacht. En dat lijkt zeker gelukt te zijn. Heel veel gezinnen ook hier. Ik heb er ook eentje naast mij staan. Ja, jullie hebben er echt een uitstapje van gemaakt. Hè?
3: Wij hebben daar een familieuitstapje gemaakt met mijn zus, mijn tantekinderen. En hapjes meegebracht, fijn deken meegebracht en de fijne gezelschap.
2: Ja, en dat is echt de moeite, zo blijkt. Het lijkt voorlopig, als je door het eclipsbrilletje kijkt, alsof de maan een grote hap van de zon heeft genomen en die stukje voor stukje verder opeet om straks dan voor 90% de zon te bedekken. Als je door het brilletje kijkt, dan lijkt de zon eigenlijk meer op een nieuwe maan, een kleine sikkel. Het wordt hier donkerder en donkerder. En ja, dat geeft toch een speciaal gevoel, benieuwd naar het hoogtepunt.
1: In Spanje was de zonsverduistering totaal in een brede strook in het noorden en het oosten van het land. Koen Wouters was erbij in de buurt van Valladolid, waar het hoogtepunt om 8:30 viel. En het was bepaald indrukwekkend, zei hij.
4: Het duister valt hier gewoon recht op mij. Het wordt aarde donker. Ik heb dit zelf nog nooit meegemaakt, van totale zonsverduistering. Je hoort de mensen juichen. Ik draai mij even om. Het is helemaal donker. Ik kan zonder brilletje in de zon kijken. Die zon is totaal afgedekt. Het is duister. Ik zie de eerste sterren. Ik zie de planeten. Ik denk dat ik in de verte Venus zie. Het staat hier in de wijde omgeving ook vol windmolens. En plots zie je al die lichtjes van die windmolens flikkeren. Het wordt ook koud. Zeker 4-5 graden kouder dan daarnet. Doodstil, je hoort het.
1: En op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk een eerste Belgische medaille behaald. Van Otterdijk veroverde net als 2 jaar geleden zilver op de 50 meter vlinderslag. En daar was ze heel tevreden mee.
5: Roos, super blij met hoe dat verlopen is. We voelden het gisteren ook wel gewoon dat het erin zat. Maar het moest even allemaal mooi op zijn plaats vallen. En dan weet ik gewoon dat er een beetje druk bij komt. Van, we willen het wel, het is de finale. Ja, daar ga ik wel gewoon beter op. Dus ik heb er gewoon heel hard van genoten. Het was echt super fijn.
1: Vanavond en vannacht helder weer bij zo'n 14 graden. Morgen en vrijdag wordt het erg warm. 30 graden aan de kust en 35 in het binnenland. Meer op 14nieuws.be.
0: Studio Brussel.
6: When the sun goes down. When the sun goes down. The sun goes down.
7: Tinneke van Ransbeek. 9 uur, dat vraagt om kans.

Green Day met Stray Heart. Ik ga jou een geheim vertellen. Zoals je wel of niet weet, draaien wij hier bij Studio Brussel graag op volle toeren. En dat doen we het liefst op superdiesel. En dan heb ik het niet over die speciale brandstof met zo van die extra toevoegingen. Maar dan heb ik het wel over dit. En vooral over dit nummer. Ticket naar de zon

So Lonely. Dat komt allemaal goed, mannen. Niets wat een terrasje met mooie mensen niet kan oplossen. Studio Brussel. Ik geef het toe. In de zomermaanden eet ik al eens graag een taartje on the side. Tenzij dat taartje wordt gemaakt door mijn ex-huisgenote Sixtine. Die was vegan en die bakte namelijk heel gezond met heel veel bloem en water. Maar Sixtine, man I trust, herinnert je eraan om toch één ingrediënt een beetje...

Arrested Development. En Mr. Wendell... Jij en ik gaan volgende zaken eventjes inhaleren. Drie bollen vanilleijs. Ja, doe maar mee. Dan een beetje slagroom. Maar nog een vlugje chocoladesaus. Voilà, kan smaken zo'n ice cream sundae van inhalen.

How You Feel van Another. Ik was er trouwens van overtuigd dat ik mijn grote liefde had gevonden. Namelijk open airs. Dat zijn zo van die feestjes die op de middag beginnen en al om 1 uur 's nachts gedaan zijn. Waardoor je door de buitenlicht enkel nuchter blijft. Je ook de dag nadien geen kater hebt. En alle gênante situaties vermeden worden. Of dat dacht ik tot vorige week. Toen ik toch op een open air belandde, tot 6 uur 's ochtends het uit heb gezeten. Wenend bij mijn

for it again. Met solo, zet maar even je beste falsetstem op. Dat je de backings mee kan doen van deze. Bob Marley in Wailers. I Shot the Sheriff.

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Marc Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
0: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na Dutroux.
0: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Marc Dutroux. Nu op VRT Max.
3: Het is 10:00, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Ondertussen is de zon onder, maar de gedeeltelijke zonsverduistering heeft op verschillende plaatsen in België veel toeschouwers gelokt vanavond. In Genk, in Limburg bijvoorbeeld, organiseerde volkssterrenwacht Cosmodroom een kijkavond op de oude mijnterril van Waterschijn. Amaury de Mulder keek mee.
4: We hebben Turkse pizza bij, appeltjes bij voor de kleintjes en natuurlijk een lekkere zak chips.
5: Deze mensen zijn er helemaal klaar voor. Kampeerstoeltjes, picknickdekentjes, de mijnterril van Waterschijn zit afgeladen. Vol. De sterrenwacht is blij met de opkomst.
6: We hebben ook contact gehad met mensen die op de terril in winterslag staan. Want ja, Genk bestaat wel uit een aantal terrils. En dan denk ik wel dat we van een ongeveer 10.000 man mogen spreken.
5: En dan is het zover. Beetje bij beetje neemt de maan een grotere hap uit de zon. Tot er maar een klein oranje randje overblijft.
7: Ik had wel stiekem iets meer duisternis verwacht. Maar goed, het was nog altijd heel leuk als je bril op was. Was heel duidelijk, maar toch kwam de zon nog fel door. Dus ja.
8: Ik ben blij dat ik het nog eens heb kunnen meemaken. Want zij zeiden al tegen mij. De kinderen, tante, het gaat uw laatste keer zijn.
5: Jong en oud, het zeldzame fenomeen bracht hier alle generaties samen.
6: Het mooiste eraan is dat mensen geïnteresseerd geraken en ook kinderen geïnteresseerd geraken in wetenschap omdat ze zoiets meemaken, omdat ze zoiets zien. Allee, dat is iets wat je niet dagelijks ziet. Ja, dan is onze missie geslaagd.
3: In de gemeente Wellin in de provincie Luxemburg woedt nog steeds een natuurbrand die ontstond in de vooravond. Er is voorlopig zo'n 30 hectare opgebrand, vooral weides. 3 huizen werden ontruimd en ook vee dat op weides stond kon in veiligheid gebracht worden. Het vuur is nog niet volledig geblust, maar breidt zich voorlopig niet verder uit. Daarom is het gemeentelijk rampenplan dat een tijd van kracht was weer afgeblazen. In de Zwitserse Alpen zijn wellicht de lichamen teruggevonden van 2 Belgische wandelaars die daar 34 jaar geleden spoorloos verdwenen waren. Dat meldt het laatste nieuws. Bij de lichamen werden ook documenten gevonden die erop wijzen dat het vermoedelijk om de 2 vermiste mannen uit Peersen in de Antwerpse Kempen gaat. Koen Braakman.
9: De 2 wandelaars afkomstig uit de Kempen waren voor een bergtocht vertrokken op 4 september 1992. Hun route bracht hen boven de 4000 meter, maar de weersomstandigheden waren zeer slecht en ze kwamen nooit aan op hun bestemming. Er kwam een zoekactie met helikopters, maar die leverde niets op. En ook een tweede zoekactie 2 jaar later bleef zonder resultaat. Vorige maand kreeg de familie van de 2 Belgen dan toch te horen dat 2 lichamen waren gevonden op een gletsjer. Er werden ook identificatiepapieren gevonden die erop wezen dat het om de 2 vermisten zou gaan. Er volgt nu nog een DNA-onderzoek en dan komt voor de familie na 34 jaar wellicht een einde aan de onzekerheid.
3: In Roemenië wordt de laatste kernreactor van het land morgenochtend voorlopig stilgelegd. Door de aanhoudende droogte staat het waterpeil van de rivier de Donau historisch laag. En water van die Donau wordt gebruikt als koelwater bij kerncentrales. Eerdere reactoren in Roemenië werden de voorbije weken al stilgelegd, maar nu dus ook de laatste. De voorbije dagen is nog geprobeerd om het waterpeil in de buurt kunstmatig omhoog te krijgen om het uitschakelen van de reactor te vermijden, maar dat is mislukt. De centrale zorgt voor een vijfde van de Roemeense stroom. De regering vraagt aan gezinnen en bedrijven om het stroomverbruik zoveel mogelijk te beperken de komende tijd. Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham is Daniël Segers als 8e en laatste geëindigd in de finale van de 400 meter. Segers liep 2 weken geleden op training een scheurtje in de quadriceps op en was dus niet volledig fit voor deze finale. In de paardensport is het Belgische dressuurteam 4e geworden op het wereldkampioenschap in het Deinse Aken. Dankzij die prestatie heeft het team zich ook geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En in het voetbal tenslotte is de Spanjaard Xavi Hernandez, de nieuwe bondscoach van het Nederlandse elftal. Xavi is vooral bekend als gewezen middenvelder van FC Barcelona. Vanavond en vannacht helder, bij zo'n 14 graden. Morgen en vrijdag erg warm, 30 graden aan de kust, 35 in het binnenland. Meer op 14nieuws.be.
10: Studio Brussel.
11: Wat krijg je als Alton Gunn, Harry Styles en Masarima elkaar tegenkomen? Alvast geen slechte mop, maar een verdomd goede playlist na de Black Keys.
10: Luister naar Studio Brussel.
11: Welkom.
12: Life is music.

de Black Keys. Die wil er even tussenuit. Gotta get away. En ze hebben gelijk. Misschien ga jij ook eventjes weg. En heb jij een tripje naar Turkije gepland voor jezelf en voor je wijkende haargrens. Een eel misschien. Zoek je daar nog gepaste muziek bij? Wel, Altingun, een band uit Amsterdam. Die brengt Turkse psychedelische muziek. En jij en je nieuwe haarfollikels, die mogen we later bedanken.

met een riem. Die heeft nood aan een freak like you. Ik hoor je niet aan zeggen, maar zeg, Tunneke, ik ben helemaal geen freak. Ja, die filmpjes van die zeeuwentjes die worden doodgeknuppeld, die kan je kijken uit verveling. En bovendien ben ik ook veganistisch. Ja, wees gerust, ik ben hier alles behalve om jou te judgen. En Max Romeo is dat ook iets van plan, want die zit zelf de duivel te stalken. Vreemd. Lucifer, son of the morning. I chase the devil. I'm gonna

van Martini Dikzak. Dat zijn Mad Burningers woorden, niet die van mij, in deze Martini Me Fasto. Goed nieuws voor alle families wiens woonkamer vol hangt met posters van Bruce Springsteen. Zo is er 2 weken geleden een nieuwe lyric video uitgekomen van het nummer I'm on Fire. Je kan dat vinden op YouTube. Dat is YouTube op zijn Vlaams. Ja, zo weet je al wat jij en onkel Rudy en je 3 chihuahuas kunnen doen op het volgende familiefeest. Namelijk meezingen met een Bruce. En mocht je willen, kan je nu al een beetje beginnen oefenen. I'm on Fire van Bruce Springsteen

0: Je hoort het op Flightless, kan je vanaf 1 september gaan bij The Love in Spoonful. Je hoort het Daydream. Studio
1: Brussel. Life is music.
0: Wanneer hele, hele kleine kindjes verdrietig zijn, dan kan dat verdriet enkel opgelost worden door een warme omhelzing van Mama Bear. En wanneer hele grote kindjes verdrietig zijn, dan willen ze enkel vastgenomen worden door Purple Disco Machine. En zeg, dat treft, want die zegt maar al te graag tegen jou: zeg, zoeteke, kom eens in my arms. Purple Disco Machine.

Ik vond recentelijk een ronde bed via Marketplace. En momenteel ben ik nu op zoek naar zo'n programmeur die ervoor kan zorgen dat wanneer ik de woorden "It's sexy time" zeg, dat het bed begint rond te draaien en deze "Let's Get It On" van Marvin Gaye begint te spelen. Dus alle programmeurs, verzamelt u allen in de Studio Brussel app. Voor 11 uur krijg je van mij nog Amy Winehouse en daarna andere zeer leuke, leutige deuntjes. En dat all night long. Dit is Amy met...

0: Radio Brussel.
1: Het is 11 uur, Neil. Goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. Honderdduizenden mensen hebben in heel België vanavond naar de hemel gekeken voor de gedeeltelijke zonsverduistering. Op heel veel plekken deden ze dat samen, in Genk, in Limburg bijvoorbeeld. Daar organiseerde Volkssterrenwacht Cosmodroom een kijkavond op de mijn Tiril van Waterschijn. Deze mensen waren blij dat ze erbij waren.
2: Ik vond het fenomenaal. Vooral dat we in die telescopen konden kijken ook. Heel mooi eigenlijk georganiseerd, hè?
3: Leuk. De zon bedoel ik leek soms op de maan en die leek op het einde op zo'n kleine banaan.
4: Ik vond het toch wel een unieke ervaring om hier te zijn. Het landschap op zich is al heel mooi en dan dat extraatje van de natuur dan ook bijkrijgen, dat is toch wel heel speciaal. Ja, ik ben blij dat ik er vandaag was.
1: In Jemen, in Azië, zijn volgens de regering vandaag tientallen Houthi-rebellen gedood. Het leger zegt dat het intensieve artillerie- en drone-aanvallen heeft uitgevoerd op posities waar veel Houthi-strijders verbleven. De Houthi's zelf hebben nog niet gereageerd. De Houthi-rebellen worden gesteund door Iran en voeren een gewapende strijd tegen het leger en de regering van Jemen, die dan weer de steun krijgen van Saoedi-Arabië. De voorbije week hadden Houthi's tientallen soldaten gedood en vielen ze ook vracht schepen aan in de Rode Zee. Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham is Pauline Koekuyt als vierde geëindigd op de 400 meter horde. Dankzij een sterke start leek ze op weg naar een medaille, maar in het slot kreeg ze het uiteindelijk nog moeilijk. Koekuyt evenaarde wel haar persoonlijk record, maar reageerde toch teleurgesteld.
5: Ik had wel echt gedacht dat er een medaille ging inzitten, dat ik nog een stuk sneller als gisteren zou kunnen gaan. Maar ik denk dat ik mezelf toch iets te vroeg al heb opgebrand of zo en te weinig in die ontspanning ben gebleven, waardoor ik het uiteindelijk liet liggen.
1: Paris Saint-Germain heeft zo net de Europese Supercup gewonnen. De Champions League winnaar versloeg met 2-1 Aston Villa. Dat is dan weer de Europa League winnaar. De scheidsrechter van deze Europese Supercup was overigens de Somaliër Omar Artan. Op het voorbije WK voetbal werd hij door de Amerikaanse douane het land niet binnengelaten, waardoor hij uiteindelijk geen matchen kon fluiten. En nog in het voetbal is de Spanjaard Xavi Hernandez de nieuwe bondscoach van het Nederlandse elftal. Xavi is vooral bekend als gewezen middenvelder van FC Barcelona. Hij volgt bij Oranje Ronald Koeman op, die na een teleurstellend WK onlangs zelf opstapte. We krijgen een heldere tot licht bewolkte nacht tussen 11 graden in de Ardennen en 20 elders. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. Veel zon dus en heel hoge temperaturen tussen 30 en 35 graden. In het weekend minder heet en dan is er lokaal kans op een bui of een onweer. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte. In Sommeleuze in de provincie Namen is bij een natuurbrand zo'n 10 hectare bos in de as gelegd. Na enkele uren blussen had de brandweer het vuur onder controle. En dat werd veroorzaakt door een tractor die een technisch defect had en op een weg in het bos in brand vloog. Niemand raakte gewond. En in Bellin in de provincie Luxemburg ging zo'n 30 hectare in vlammen op. Hier ging het vooral om weides. 3 huizen werden ontruimd uit voorzorg. En vee dat in enkele weiden stond kon ook tijdig weggehaald worden. Er wordt nog geblust. Rust in Wella, heel de nacht nog, maar de brand zelf breidt niet verder uit. In de Zwitserse Alpen zijn wellicht de lichamen teruggevonden van 2 Belgische wandelaars die daar 34 jaar geleden spoorloos verdwenen. Dat meldt het laatste nieuws. Bij de lichamen werden ook documenten gevonden die erop wijzen dat het vermoedelijk om de 2 vermiste mannen uit Beersen in de Antwerpse Kempen gaat. Koen Braakman.
2: De 2 wandelaars, afkomstig uit de Kempen, waren voor een bergtocht vertrokken op 4 september 1992. Hun route bracht hen boven de 4000 meter, maar de weersomstandigheden waren zeer slecht en ze kwamen nooit aan op hun bestemming. Er kwam een zoekactie met helikopters, maar die leverde niets op. En ook een tweede zoekactie 2 jaar later bleef zonder resultaat. Vorige maand kreeg de familie van de 2 Belgen dan toch te horen dat 2 lichamen waren gevonden op een gletsjer. Er werden ook identificatiepapieren gevonden die erop wezen dat het om de 2 vermisten zou gaan. Er volgt nu nog een DNA-onderzoek en dan komt voor de familie na 34 jaar wellicht een einde aan de onzekerheid.
1: De meest verregaande verduistering van de zon in ons land sinds 1999 is voorbij. Rond 8:15 woensdagavond was 90% van de zon bedekt door de maan. Zo'n 100 Belgen stapten ook het vliegtuig op voor een eclipsvlucht. Collega Wim de Mazeneer ging mee de lucht in.
3: Dat wil zeggen dat we nog eventjes moeten doorvliegen in de westelijke richting om het gebied van maximale verduistering te bereiken.
4: Het is eens iets anders, een zonsverduistering vanuit de lucht. Van Brussel naar het westen van Engeland. Waar de zon zelfs nog ietsjes meer verduisterd is dan bij ons.
5: Ik zie een kleine gele, oranje stukje pech. De maan is er al, denk ik, voor meer dan 80% voorgeschoven.
4: Wat is de reden waarom u ervoor gekozen hebt om naar hier te komen?
6: Voor mijn vrouw haar verjaardag.
7: De mooiste cadeau ooit. Maar ik heb wel vliegangst, dus het was even zo van... Oh. Ja, ik vind het echt fantastisch.
4: Er vliegen ook wetenschappers mee om het effect van een zonsverduistering boven de wolken te bestuderen.
8: We zijn nu eigenlijk hier de luxe aan het meten. Het aantal licht aan het meten dat we menselijk kunnen opnemen.
1: En na de gedeeltelijke zonsverduistering is het nu de beurt aan veel vallende sterren aan de hemel. Want vannacht trekken de Perseïden voorbij. Dat is de grootste meteorenregen van het jaar. Limburgs weerman Ruben Wijntjes.
9: De Perseïden worden eigenlijk veroorzaakt door een zwerm stofdeeltjes. Die zijn achtergelaten door een komeet, Swift-Tuttle. Die deeltjes die komen met een snelheid van 213.000 km per uur onze atmosfeer binnen. Die lichten door verbranding heel kortstondig op. En dat zien wij dan als vallende sterren. Ja, en zo zijn er dus enkele tientallen per uur te zien.
1: Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham is Pauline Kukkuijt als 4de geëindigd op de 400 meter horde, net naast het podium dus. Dankzij een sterke start leek ze even op weg naar een medaille, maar in het slot kreeg ze het dus moeilijk. Kukkuijt evenaarde wel haar persoonlijk tijdsrecord, maar reageerde toch teleurgesteld.
10: Ik had wel echt gedacht dat er een medaille ging inzitten, dat ik nog een stuk sneller als gisteren zou kunnen gaan. Maar ik denk dat ik mezelf toch iets te vroeg al heb opgebrand of zo en te weinig in die ontspanning ben gebleven, waardoor ik het uiteindelijk liet liggen.
1: Romelu Lukaku is vanavond aangekomen in Turkije en bij aankomst werd de Rode Duivel verwelkomd door honderden uitzinnige supporters van zijn nieuwe club, het Turkse Fenerbahçe. Lukaku komt over van het Italiaanse Napoli. Lukaku zei in een videoboodschap, voordat hij het vliegtuig opging, dat hij blij is dat hij voor een club met zo'n mooie geschiedenis zal mogen spelen.
11: Dear Fenerbahçe fans, it's Romelu Lukaku here. It's an honor and a privilege to be joining your club and to join this club with a wonderful history.
1: En nog in het voetbal heeft Paris Saint-Germain de Europese Supercup gewonnen vanavond. De Champions League-winnaar versloeg met 2-1 de Europa League-winnaar Aston Villa. Een heldere tot licht bewolkte nacht tussen 11 graden in de Ardennen en 20 elders. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer, veel zon en heel hoge temperaturen tussen 30 en 35 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Luistert naar Studio Brussel.
12: Live
0: is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In Sommeleuze in de provincie Namen is bij een natuurbrand zo'n 10 hectare bos in de as gelegd. Na enkele uren blussen had de brandweer het vuur onder controle. Het vuur werd veroorzaakt door een tractor die een technisch defect had en op een weg in het bos in brand vloog. Niemand raakte gewond. En in Wellin, in de provincie Luxemburg, ging zo'n 30 hectare in vlammen op. Hier ging het vooral om weides. 3 huizen werden ontruimd en vee dat in enkele weiden stond kon tijdig worden weggehaald. Er wordt nog geblust in Wellin, maar de brand breidt niet verder uit. In de Zwitserse Alpen zijn wellicht de lichamen teruggevonden van 2 Belgische wandelaars die daar 34 jaar geleden spoorloos verdwenen. Dat meldt het laatste nieuws. Bij de lichamen werden ook documenten gevonden die erop wijzen dat het vermoedelijk gaat om 2 vermiste mannen uit Beersen in de Antwerpse Kempen. Koen Braakman.
2: De 2 wandelaars, afkomstig uit de Kempen, waren voor een bergtocht vertrokken op 4 september 1992. Hun route bracht hen boven de 4000 meter, maar de weersomstandigheden waren zeer slecht. En ze kwamen nooit aan op hun bestemming. Er kwam een zoekactie met helikopters, maar die leverde niets op. En ook een tweede zoekactie 2 jaar later bleef zonder resultaat. Vorige maand kreeg de familie van de 2 Belgen dan toch te horen dat 2 lichamen waren gevonden op een gletsjer. Er werden ook identificatiepapieren gevonden die erop wezen dat het om de 2 vermisten zou gaan. Er volgt nu nog een DNA-onderzoek en dan komt voor de familie na 34 jaar wellicht een einde aan de onzekerheid.
1: Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis, dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. Ze is nu 28 jaar en heeft nog jonge kinderen. Ze was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Ze verdedigde de beslissingen van Trump fanatiek en beschuldigde media er geregeld van nepnieuws over de Amerikaanse president te verspreiden. Wie haar opvolgt als woordvoerder van het Witte Huis is nog niet bekend. Na de gedeeltelijke zonsverduistering van gisteravond kunnen we deze nacht nog genieten van veel vallende sterren aan de hemel. De Perseïden trekken namelijk voorbij. Dat is de grootste meteorenregen van het jaar. Limburgs weerman Ruben Wijntjes.
3: De Perseïden worden eigenlijk veroorzaakt door een zwerm stofdeeltjes. Die zijn achtergelaten door een komeet, Swift-Tuttle. Die deeltjes die komen met een snelheid van 213.000 km per uur onze atmosfeer binnen. Die lichten door verbranding heel kortstondig op. En dat zien wij dan als vallende sterren. En zo zijn er dus enkele tientallen per uur te zien.
1: Kijken kan, want de hemel is gelukkig helder vannacht en de temperatuur blijft ook nog aangenaam, minstens 12 graden. Daarna krijgen we een dag met veel zon en tropische temperaturen tot 35 graden. Ook vrijdag nog zonnig en heet, in het weekend nog hoogstens 29 graden en kans op regen of onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Brussel.
1: Twee uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. De Duitse regering heeft een wetsvoorstel goedgekeurd om de inlichtingendiensten meer bevoegdheden te geven. Nu mogen die diensten in principe alleen informatie verzamelen. In de toekomst zouden ze meer actief kunnen optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Bijvoorbeeld door IT-systemen binnen te dringen en zo gegevens te verzamelen. Aanleiding is onder meer de groeiende dreiging vanuit Rusland dat vaker spionage- en sabotageacties uitvoert. De wet is nog niet definitief, de Bundestag, het Duitse parlement, moet hier ook nog over stemmen. De kwestie ligt gevoelig in Duitsland omdat het land slechte ervaringen heeft uit het verleden met inlichtingendiensten die te veel macht hebben. Zoals de Gestapo tijdens het Nazi-regime en de Stasi in het DDR-tijdperk. De woordvoerster van het Witte Huis, Caroline Leavitt, stopt eind deze maand. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. Ze is 28 jaar en heeft nog jonge kinderen. Ze was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Ze verdedigde de beslissingen van Trump fanatiek en beschuldigde media er geregeld van nepnieuws over de Amerikaanse president te verspreiden. Het is nog niet bekend wie haar zal opvolgen als woordvoerder. Op het EK Atletiek in Birmingham is Paulien Kokkuit als vierde geëindigd op de 400 meter horde. Dankzij een sterke start leek ze even op weg naar een medaille, maar in het slot kreeg ze het moeilijk. Kokkuit evenaarde haar persoonlijk record, maar ze was toch teleurgesteld.
2: Ik had wel echt gedacht dat er een medaille ging inzitten, dat ik nog een stuk sneller als gisteren zou kunnen gaan. Maar ik denk dat ik mezelf toch iets te vroeg al heb opgebrand of zo en te weinig in die ontspanning ben gebleven, waardoor ik het op het einde liet liggen.
1: En zaterdag begint het WK hockey in België en Nederland. De ticketverkoop loopt goed. De wedstrijden in België worden in Waver gespeeld, waar plaats is voor 10.000 toeschouwers. En voor sommige dagen zijn alle tickets de deur al uit. Dat zegt Serge Pilet, de CEO van de Belgische Hockeyfederatie.
3: Wij hebben al verschillende dagen die bijna uitverkocht zijn. Sowieso de finale op 30 augustus. De openingswedstrijd nu komende zaterdag 15 augustus is ook al uitverkocht. Het is eigenlijk beter dan we verwacht hadden. Dus we slagen erin om meer en meer ook het hockeypubliek aan te trekken. Maar we zien nu dat ook de neutrale Belgische amateur toeschouwer ook aanwezig zal zijn. En dat is fantastisch.
1: Het blijft minstens 12 graden vannacht bij een heldere hemel. Daarna krijgen we een dag met veel zon en tropische temperaturen tot 35 graden. Ook vrijdag nog zonnig en heet. In het weekend nog hoogstens 29 graden en kans op regen of